0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: "Wij passen niet in het budget." Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenue aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nou, van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste successen uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld. Aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de ene laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Bayern München heeft de dubbel gewonnen. De ploeg was al landskampioen en heeft nu ook de beker gewonnen. Dankzij een 3-0-overwinning op Stuttgart, de ploeg die de beker vorig jaar nog won. Harry Kane maakte alle doelpunten. Het is voor het eerst in 6 jaar dat Bayern weer de beker pakt. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beuker spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
0: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nou, het gezommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Bayamare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
1: Dit is
0: jouw sportradio. I know my

0: Free Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutter werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. 5 mensen raakten gewond. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Een teleurgestelde Max Verstappen begint vanavond vanaf de 6e plek aan de Grand Prix van Canada. Max klaagde bij de training en de sprintrace al over zijn auto en bij de kwalificatie was het niet anders. De technici wilden wat nieuws proberen, maar dat werkte blijkbaar niet, zei hij na afloop. De Mercedes'en starten vanaf 1 en 2. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al vergevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 dode en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de 1 na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Hera United is de verslagenheid groot na het definitief mislopen van handhaving. Trainer Ed Engelkes toont zich na de slotwedstrijd uiterst kritisch op de vernieuwde degradatieregeling. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de geplande inkrimping van de competitie van 12 naar 10 clubs moeten er dit seizoen voor het eerst 3 clubs een stap terug doen. Hera is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste 2 clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort en verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de Eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie. Engelkes die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met FC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: wij passen niet in het budget. Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. Bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging hij in de ene laatste ronde onderuit, waarna de scheidsrechter een eind aan het gevecht maakte. Voor Verhoeven was het zijn eerste echte bokspartij. Hij was jarenlang kickbokser. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste successen uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
11: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
14: Milner.
16: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beuker spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle, er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond, na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En Rico Verhoeven heeft als bokser naast de wereldtitel gegrepen in het gevecht tegen wereldkampioen Alexander Usyk in Egypte. De oud-kickbokser ging in de voorlaatste ronde onderuit. De scheidsrechter stopte het gevecht en riep Usyk uit tot winnaar. Verhoevens coach is woest. Rico mocht gewoon niet winnen, zegt hij. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen.
4: Oranjefans opgelet, KPN.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
11: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
10: Wat is dat?
11: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
10: Wie heeft daar nou geen zin in?
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
21: Zo, waar is het warm?
22: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
20: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Bayamare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Yeah.

straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's...

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: Grand Prix Radio is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer opengaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En bokser Rico Verhoeven baalt van zijn verloren wereldtitelgevecht tegen regerend kampioen Usyk in Egypte. Toen Verhoeven in de 11e ronde onderuit ging, besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen en Usyk tot winnaar uit te roepen. Maar het was helemaal geen knock-out en ze hadden hem moeten laten doorvechten, vindt Rico. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.

0: Van de Massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
10: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
17: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Grand Prix Radio. You sure do. Come on, baby.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al vergevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1+1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Vertrouwd sinds 1999.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Bij Hera United is de verslagenheid groot na het definitief mislopen van handhaving. Trainer Ed Engelkes toont zich na de slotwedstrijd uiterst kritisch op de vernieuwde degradatieregeling. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de geplande inkrimping van de competitie van 12 naar 10 clubs moeten er dit seizoen voor het eerst 3 clubs een stap terug doen. Hera is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste 2 clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort en verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie. Engelkes die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met FC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Pre-Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht om de wereldtitel en heeft bezwaar aangetekend bij de boksbond. Hij verloor in Egypte van de Oekraïner Oleksandr Usyk nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte en Usyk tot winnaar uitriep. Onterecht, vindt Verhoeven, hij wil een rematch. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Jongens, eten.
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op Lendel.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
14: Ja, dus. Aldi.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
21: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: wij passen niet in het budget. Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda. The power of dreams.
17: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Gek op

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nou, van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste successen uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Rick van Veldhuizen hier. Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6.
1: Ben jij daar, Rick?
0: Te bewonderen op de radio op het moment waarop jij van je werk of van waar je dan ook bent naar huis rijdt. Dat moment dat we moeten vieren 2 uur lang. Ben jij er ook bij?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de 3e verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in 2 bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende 2 nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag. Maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur oponthoud. De N309 Epe richting Dronten. Ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg. Voor de aansluiting met N309 ook hier bijna 3 kwartier vertraging.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
18: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
22: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
23: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
24: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
23: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Rob van Zomeren.
2: Goedemorgen, welkom bij Koffie en Classics. Ja, aan deze kant van de radio nog een klein beetje kleine oogjes. Toch een beetje te laat gemaakt met het kijken naar die bokswedstrijd van Rico Verhoeven. In de ring is die strijd afgelopen. Buiten de ring nog zeker niet.

0: daar zijn we hoor. Met Koffie en Classics. Ik weet nooit of dit nou Gwen Stefani is. Of dat je George Russell hoort nadat hij toevallig een keer een goed rondje heeft gekregen. Daarover zometeen meer. Dat is een beetje de reactie die hij gaf na zijn kwalificatierondje van gisteren. Dat was wel een goed rondje. Dat geef ik dan ook alweer toe. Muziek die je hoorde bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, is deze van Gwen Stefani. The Sweet Escape, zo heet hij. Welkom bij Coffee & Classics. Het is alweer 12 minuten over 10. En hemeltje lief, wat is er ongelooflijk veel gebeurd. Even een vraag aan Björn. Heb jij gisteravond het ook laat gemaakt met het kijken naar die bokswedstrijd of niet?
1: Nee, die bokswedstrijd heb ik even aan me voorbij laten gaan. Ik hoor mezelf dubbel. Maar ja, die heb ik aan me voorbij laten gaan. Ik moest natuurlijk vroeg op om dit programma voor te bereiden. Dus die heb ik even gemist. Maar jij hebt wel gekeken volgens mij, hè?
0: Ja, ik heb wel gekeken. Ik heb nu een beetje spijt van. Ja, nou, niet vanwege het kijken, maar dat je nu toch wel gewoon een beetje slapen tekort komt. Maar de wedstrijd...
1: Vorige week had je dat ook al, hè, met de Nürburgring.
0: Ja, iedere keer wordt er iets verzonnen waardoor ik zoiets heb van, weet je wat, daar gaat mijn nachtrust. Maar ja, het is even niet anders. Aan de andere kant goed om gekeken, want het was natuurlijk wel een historisch boksgevecht dat we gisteren gezien hebben. En het is nog niet voorbij. It ain't over till the fat lady sings. Hoor je Olly hier ook wel eens een keer zeggen bij Grumpy Radio. Hey, goed dat je wel luistert naar Koffie en Classics. We gaan je weer helemaal bijpraten op het gebied van sport. Deze ochtend, we zeiden het al onder meer, het gevecht van Rico Verhoeven gisteravond tegen Alexander Usyk. Want Rico was boos na afloop. Zometeen hoor je meer. Willem II, gepromoveerd naar de Eredivisie. We gaan bellen met autosportjournalist Rick Winkelman en IndyCar-commentator René Hogenterp. Dat gaan we doen in verband met de Indy 500, die ook voor later vandaag op programma staat. We hebben natuurlijk ook reacties naar aanleiding van de kwalificatie in Canada. Maar laten we even beginnen met de sprintrace zelf. George Russell won die uiteindelijk voor Lando Norris en Kimi Antonelli. Maar wat was het heerlijk om te zien dat Antonelli gewoon vol in de aanval ging bij zijn teamgenoot. En dat ging nog bijna fout. Teambaas Toto Wolff zat waarschijnlijk wel met zweethandjes toe te kijken. Dit is wat hij na afloop zei bij F1 TV.
2: So first of all, I enjoyed also to watch it. You know, we want to see racing and overtaking. And for me, these moments are super good because there is so much we can learn from this. And say, you know, I take the drivers aside and said, how do you see that? How do we want to handle it in the future? Are we racing each other like it's a third car, another teammate? Fair, that is the rule now. Or are we racing each other differently? Would you give your teammate the space if it was another car, if you're fighting the championship or not? And I think it's up to them also to come up with the rules going forward. So when you analyze it, going into turn one with George, he had the nose ahead, but then obviously on the brakes, and we've seen that this is a max, no, you kind of roll it in a little bit to be ahead. But is that a corner you would expect somebody else to leave the door open? Probably not. Nobody would have done that. But I want him to continue to be aggressive, because you can't expect to have a lion in the car and a puppy outside. You know, that's their character. They will be upset, and you need to accommodate that and respect that.
0: Ja, de teambaas, Toto Wolff. Wat maken we hier eigenlijk uit op? Net als in de sprintkwalificatie werd het in de qualifying in 1-2 voor Mercedes. Wederom Russell voor Antonelli. En wederom een verschilletje van precies 68.000ste van een seconde. Je verzint het gewoon niet. Russell ging trouwens ongelooflijk uit zijn dak. Ik zal hem laten horen. Let op, dit is dus niet Gwen Stefani. Nee, dit is George Russell.
3: Nice work. Nice work.
4: Yes! Well,
3: well done, mate.
4: Keep me posted. Is that good enough?
3: Yep, that is good enough. Well done.
4: Oh, we made that a bit tricky.
0: Good. Ja, natuurlijk. Hij is enthousiast.
1: Natuurlijk gevoeld.
0: En het was een gevecht. En het verschil was minimaal. Ik snap de blijdschap ook wel. En laten we eerlijk zijn. Vanavond hier bij Grand Prix Radio hebben we nog een klein stukje voorbeschouwing ook voor je. Met Max Koebold en onze eigen Olaf Mol. Die gaan namelijk vanavond om 9:50 al voorbeschouwen. Dus zorg dat je erbij bent. Hier bij Grand Prix Radio. Dit is tot 12 uur. Koffie en klaar.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Laurens van Hoepen maakt kans op een veelbegeerde plek in de Formule 1. Williams teambaas James Vos sluit niet uit dat de Nederlander wordt opgenomen in het prestigieuze opleidingsprogramma van het Formule 1-team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deuren van Williams gaan mogelijk open na een succesvolle test op de Hungaroring in Hongarije. Van Hoepen mocht daar voor het eerst meters maken in een oudere Formule 1-auto. En voor de coureur was het een onvergetelijke ervaring, zo liet hij na afloop weten. Hoewel de data van zo'n testsessie niet direct bruikbaar zijn voor het huidige Formule 1 seizoen, was het voor het team een perfecte kans om te zien hoe de Nederlander zich aanpast aan de koningsklasse. En Vos gaf aan dat het directe werken met Van Hoepen meteen duidelijk maakt waar de coureur staat. Toch tempert de teambaas de verwachtingen nog wel een klein beetje. Het opleidingsteam van Williams zit vol met toptalent en Van Hoepen heeft nog het nodige werk te verzetten voordat een contract definitief is. De gesprekken lopen niet voor niets natuurlijk. Vos is onder de indruk van de prestaties, waaronder de pole position die de Nederlander pakte voor de hoofdrace in de Formule 2 in Canada. Een teambaas lijkt nu vooral te kijken naar zijn prestaties die hij gaat neerzetten tijdens de rest van het seizoen. Het is te hopen dat Van Hoepen de goede lijn kan doortrekken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: toch al redelijk lange radiocarrière nogal wat hitlijstjes gepresenteerd. Ook hele lange hitlijsten. Zoals bijvoorbeeld de Top 1000, toen ik nog bij Veronica werkte. Of de Top 3000 bij Radio 10. En iedere keer als dit soort lijsten voorbij kwamen, dan stond het liedje onnoemelijk hoog genoteerd. Altijd wel in de Top 10 en zelfs vaak in de Top 5. Falco met Genie hoor je bij Grumpy Radio. Dit is jouw sportradio. We hadden net al het een en ander te vertellen over de Formule 1. Over de kwalificatie van gisteravond. Daar hadden we natuurlijk onze Formule 1-expert, onze autosport-expert Frans Verschuur graag bij willen hebben. Maar die meldt zich na het item. Lekker handig, Frans.
1: Ja, hallo.
0: Ja, hallo.
1: Ik moet alle updates bekijken of dat allemaal klopt.
0: Ja, maar het zou ook leuk zijn. Ja, volgende keer gaan we je wel bellen. Zet je wekker in ieder geval om 10 uur dan.
1: Wekker? Wat is dat?
0: Even kort nog terug. Het is ook technisch is deze man echt een volslagenramp. Voordat hij een verbinding weet te maken, echt. De kans dat hij het in één keer goed doet. De kans is groter dat je olie aanboort in je voortuin is groter. Maar Frans, vertel even. Even een korte reactie naar aanleiding van de kwalificatie van gisteren in Canada.
1: Totaal onbelangrijk, die kwalificatie, want het gaat regenen. Dus je krijgt een hele andere race.
0: Ja, het gaat regenen, dat weet jij zeker. Je bent ook een meteoroloog?
1: Nou ja, daar sta ik onbekend, hè. Dat ik een grote regenfanaat ben.
0: Ja, ik denk dat het meer een kwestie van toeval is dat je ooit eens een keertje met je vrouw op de dansvloer ging staan en dat het toen spontaan ging regenen. Denk dat
1: nee, nee, het is meer dat altijd donkere wolken boven zich mij samenpakken. Ah. Dus daarom heb ik last van.
0: Franske, dat zal het zijn. Hey, ja. Ik had het buiten de uitzending al gevraagd, maar ook jij vond het gisteravond te laat worden naar de bokswedstrijd te kijken van Rico Verhoeven.
1: Ja, ik zag vanmorgen wel commentaren dat het allemaal niet klopte en weet ik wat allemaal.
0: Ja, nou, ik ga je bijpraten, want hij was echt op weg om die hele bokswereld te verbazen. Tegen die ongeslagen wereldkampioen Usyk, die was ook al, weet ik veel, jaren ongeslagen. De wedstrijd werd vooraf bestempeld als een mismatch, maar Verhoeven was echt hele lange tijd gewoon de betere bokser. Nam ook een duidelijke voorsprong op punten. Maar in de slotfase van de 11e ronde, toen ging het mis. Verhoeven was al voor 8 seconden neergegaan en kreeg een enorme hoek op zijn kin. Usyk die gaf hem vlak voor het klinken van de bel opnieuw een paar keiharde uppercuts. De scheidsrechter besloot het gevecht in de laatste seconde van de voorlaatste ronde te beëindigen. Het was een gevecht over 12 ronden. Dit gebeurde aan het einde van ronde 11. En hij gaf de zegen dus op basis van een TKO, een technische knockout aan Usyk. De timing van die beslissing die leidde nogal tot boze en verontwaardigde reacties. Trouwens ook bij Rico Verhoeven zelf. Je hoort het nu in gesprek bij de Nederlandse media. Om precies te zijn Nu, Telegraaf en de NOS.
2: En de scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is. Snap je? Dus het is niet nodig. Ik ga liever eruit op mijn schild. Zo sla me dan gewoon helemaal uit. Dan weet ik ook, dan is het ook wat het is. Maar die laatste paar seconden, als die even pop, pop, pop, pop, pop, ping. Nou, heb ik weer een minuut om te herstellen. Nou, dan zitten we hier wel in de 12e ronde. Nou, dan weet ik niet hoe we ervoor staan. Misschien is het gelijk. Snap je? Nou, dan wordt het in ieder geval vechten tot de laatste seconde. Van wie gaat deze wedstrijd winnen? Nou, ik denk dat dan misschien de fans nog meer hadden gehad voor hun geld. En het gaat misschien wel de nieuwe bokswereldkampioen geweest. Maar wat ik zeg, als. Het zou natuurlijk wel een hele grote fucking schok zijn. Als een kickbokser die blijkbaar voor de bokswereld een beetje random uit het niks komt. Überhaupt al deze prestatie neerzet is waarschijnlijk al schokkend. Maar dan ook nog eens wint. Ja, dat zou wel heel schokkend zijn.
0: Ja, het gebeurde niet. Hij is niet de wereldkampioen zwaargewicht boksen. Maar, ik zei net al, in één overdeel de Fat Lady Sings, want ze hebben de beelden nog een keertje teruggekeken. Maar het bleek nu, die bel die blijkt al geklonken te hebben, nog voordat die scheidsrechter hem uitschakelde op basis van een technische knockout. Dat wist Rico nog niet toen hij deze reactie gaf, maar toen was hij al wel van plan om in beroep te gaan. Luister.
3: Yeah, actually, to be completely honest, I just saw the end because of all the comments I was reading, and they stopped the fight after the bell. So the bell went, and then they stopped the fight. So yeah, I think we might just go and appeal it because this doesn't make any sense, right?
0: Nou ja, ja, ja. Inmiddels is al bekend geworden dat er protest is aangetekend, toch, Björn?
4: Ja, dat heeft hij iets meer dan een uur geleden via Instagram laten weten. Hij zei daarin, er is officieel protest aangetekend op weg naar het vliegveld. Regels doen er alleen toe als ze worden toegepast wanneer het meest toedoet.
0: Nou, daar heeft hij ook volkomen gelijk in. Dus daar gaan ze achter de groene tafel nog een keertje over discussiëren. En wellicht dat dat nog tot een rematch leidt. Na de wedstrijd werd dat trouwens ook al besproken. En dat die rematch dan zou moeten plaatsgrijpen in Nederland. We gaan het meemaken.
1: Als we maar geen ruzie krijgen achter die groene tafel dan.
0: Nou, weet je wat? Dan haal je Rico er gewoon bij en die lost dat binnen een paar seconden op.
1: Ja.
0: Je wil van iedereen zeg maar financieel gezien een tikkie krijgen, maar niet van Rico Verhoeven. Zometeen in Coffee & Classics gaan we het hebben over de Indy 500. Hoor je allemaal na de break.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl.

0: goedkoper uit is, daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijt. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken vertraging deze Pinksterochtend. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer kan langs via de parallelbaan, maar daar heb je minimaal een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring van Rotterdam. Verder een vrachtwagen met pech op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. De rechterreis ook is daar dicht. En bij Loenen moet je rekening houden met 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En verder is het ook druk op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Dit heeft te maken met een evenement op het circuit. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur oponthoud. En tenslotte is het ook druk in de Flevopolder. Ook daar is een groot evenement aan de gang. Vertraging zien we op de N306 van Harderwijk naar Kampen bij Walibi Holland. En op de N708 Biddinghuis richting Harderwijk. In beide gevallen heb je bijna een half uur vertraging.
22: Grand Prix Radio. Rob van Zomeren.
23: Goedemorgen, het is alweer bijna 9 minuten over

veel. Je sportzondag zit echt helemaal vol. Vanavond natuurlijk de Formule 1 in Canada. Maar we moeten ook nog kijken naar de Indy 500. Zo dadelijk heb ik daarover aan de lijn. Niemand minder dan Rick Winkelman. Knokken.

0: Er zijn van die liedjes waarvan je kan zeggen, die hebben geen last van wat je noemt de tand destijds. Die weten zij prima te doorstaan. Op ieder 80s en 90s feestje dat heden ten dagen nog wordt gehouden, mag dit liedje eigenlijk niet ontbreken van Dan Hartman. Je hoort bij Coffee and Classics. Rampy Radio, jouw sportradio, relight my fire. Het is vandaag een ongelofelijke race dag. Ik zei het al eerder, we hebben de verrichtingen op de Indianapolis Motor Speedway. We hebben in Canada de Formule 1. We hebben trouwens ook nog andere sporten die we zo dadelijk in Coffee and Classics aan bod laten komen. Bijvoorbeeld het hockey. Daar hebben we nog een item over. En er is dus nog een klein beetje een verrassing. Moet ik niet al te veel gaan verklappen. Dan hebben we geen scoops meer. Rick Winkelman is voor Ziggo Sport in Amerika om de Indy 500 te volgen. Vanmiddag bij Ziggo Sport is er ook een hele lange voorbeschouwing al te zien voordat die race gaat aanvangen. Ik had Rick eerder al aan de telefoon, want het is daar nu echt midden in de nacht. Dus ik sprak hem uren geleden al, maar ik zei wel, goedemorgen Rick.
1: Goedemorgen.
0: Wat een racedag is het vandaag.
1: Nou, het is wat Amerika betreft de racedag van het jaar in ieder geval. En ik zit momenteel in Amerika voor de Indy 500 natuurlijk. Hè. Het grootste eendaagse sportevenement ter wereld. En altijd een enorm spektakel.
0: Nou, heb ik wel begrepen dat naar aanleiding van de 24 uur op de Nürburgring, dat daar ook wel behoorlijke bezoekersaantallen waren hoor. En dat is ook 24 uur.
1: Ja, nou, dit is natuurlijk geen 24 uur. Dit is 500 mijl. En voor mij zijn het er nog iets meer. Want er zijn hier 405.000 mensen. Dus dat is veel op een circuit. Wat natuurlijk ook nog korter is dan de hele Nürburgring dat is.
0: Ja, die baan is 25 kilometer lang. Het is maar goed dat je over één rondje in Indianapolis geen 8 minuten doet.
1: Ja, dat was wel heel lang geworden, ja.
0: Dat denk ik ook. Hey, de stand van zaken, hoe staat het ervoor? Wat verwacht je voor de race later vandaag?
1: Ja, het is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Er is ook wat dreiging van regen. Dus dat even afwachten hoe dat afloopt. Op een oval kan niet worden gereden. Dat geldt voor NASCAR, geldt voor IndyCar. Kan niet worden gereden als het regent. Het heeft ermee te maken dat het voor de coureurs die heel erg op de grens rijden, continu van wel en geen grip. Ja, als het regent is dat te onvoorspelbaar. En daarom kan er op een oval niet worden gereden als de baan nat is. Dus dat is wel nog een beetje een dreiging voor vandaag, dat er regen gaat komen. Moet de race worden stilgelegd. Hebben ze wel speciale machines om die baan snel te drogen, wat we ook uit NASCAR kennen en zo. En dan hopelijk weer gewoon door, maar even afwachten hoe dat gaat zijn.
0: Is er iets of iemand die Alex Palou van de overwinning af kan houden?
1: Poeh, hij is dé man, hè, al een tijdje. Hij won ook al vorig jaar. Hij start ook nu vanaf pole position. Hij leidt het kampioenschap. Je hebt natuurlijk de Indy 500 als onderdeel ook van het IndyCar kampioenschap. Hij leidt het kampioenschap en hij is zo relaxed en alles. Ik heb hem vrijdag gesproken, nog vrij uitgebreid. Je ziet geen druk aan die man. Hij is in principe iemand die ook net zo goed op heel hoog niveau in de Formule 1 had kunnen rijden. Ook qua talent en zo. Maar goed, zijn carrière is net even wat anders gelopen. Hij is in Amerika terechtgekomen en rijdt daar momenteel iedereen naar huis. Aan de andere kant, ja, het is een beetje een cliché, maar een ongeluk zit zeker ook in een klein hoekje op Indianapolis. Hè. Er moeten natuurlijk pitstops worden gemaakt. Wat hier extra lastig is, omdat er eigenlijk op de baan zelf niet wordt geremd. Dus als je de pitstraat in gaat voor een pitstop, zijn je remmen steenkoud. Maar je moet wel op de grens van wat er mogelijk is, moet je dus zo laat mogelijk remmen. En dat gaat wel eens fout. Kan hem ook gebeuren. De kans dat het hem gebeurt is klein, omdat hij zo'n groot talent is. Maar kan hem ook gebeuren. Andere coureurs kunnen hem in de problemen brengen. Je bent ook vaak achterblijven aan het inhalen. Dus genoeg onvoorspelbare dingen. Dat het zeker geen zekerheidje is dat Alex Palou gaat winnen. Maar wel dat de kans wat mij betreft groot is.
0: Nou, denk ik ook dat als je viervoudig Indy-kampioen bent, dat je zenuwen ook wel aan kunt. Zo langzamerhand. Ik geloof dat die pole position, die zette hij hier met een gemiddelde snelheid van 232 miles per hour.
1: Ja, klopt. Ja. Het gaat knijterhard op Indianapolis. En ik ben er al meerdere keren geweest. Maar iedere keer als je dan voor het eerst weer die auto's ziet rijden. En zeker ook dan vanmiddag als ze met z'n allen tegelijk starten. Ja, er zijn 33 auto's in de baan. Het is bizar. Los van het geluid, wat helemaal bizar is. Los van de fans, hè, dus die 405.000 mensen op het circuit in totaal. De herrie die die mensen maken, de snelheid van die auto's, is gewoon echt heel overdonderend op een relatief klein. Ja, het is natuurlijk wel lang, hè, 2,5 mijl is de lengte van de baan. Maar het is natuurlijk niet een heel circuit zoals in Zandvoort, dat helemaal door de duinen heen slingert, weet je wel. Dus het is redelijk compact. En het is een overdonderende sensatie, iedere keer weer. En ik blijf het een geweldig evenement vinden. Heel gaaf om er zelf bij te zijn.
0: Ja, ik denk ook dat iedereen het vanavond die daartoe in de gelegenheid is... het natuurlijk ook gaat volgen. De race is live te zien bij Ziggo Sport. Hey, even met de oranje bril op. Hoe heeft Rinus Vike het gedaan?
1: Ja, best goed. Hij start als 11e in een veld van 33. Dus dat is keurig. Dan zit hij bij de eerste drie. En ik hoop eigenlijk dat Rinus die op Indianapolis altijd heel snel is geweest. Ook omdat hij de voorgaande jaren bij een team zat wat de auto heel goed voor elkaar had op Indy. Hij heeft ook heel vaak al vooraan gestart op de eerste rij. Er starten drie auto's op een rij in plaats van twee. Wat we in de Europese racerij zeg maar vaker zien. En ik hoop dat hij nu gewoon even een race heeft zonder problemen en alles. En gewoon lekker top 10 kan finishen. Misschien top 5 kan finishen. Dat zal heel goed zijn. Rinus rijdt al een tijd in Amerika, maar is pas 25, hè. En heeft voor iemand van 25 al zoveel ervaring. Dus die gaat geheid nog profiteren van al die jaren dat hij al meerijdt. Hij gaat het zeker goed doen als hij uit de technische problemen blijft. Dus hij niet winnen. Maar wat ik zeg, als hij goed in de top 10, top 5 kan finishen... zou dat voor iemand uit Nederland al heel goed zijn natuurlijk, als hij dat doet.
0: Hij rijdt natuurlijk nu bij een ander team dan vorig jaar. Bevalt het team hem een beetje?
1: Nou, als ik kijk naar dit team, het is de tweede IndyCar race die ik zie dit jaar. Ik was ook bij de allereerste race van het seizoen was ik erbij. Het team is als team wat meer solide. Dat team waar hij bijvoorbeeld de voorgaande jaren voor reed... is altijd goed op het circuit van Indianapolis. Ook omdat er zitten wat familievertakkingen... maar door die familie van dat team, Carpenter... mede-eigenaar van het circuit is geweest. En die zetten al hun focus op Indianapolis. Hebben een auto die het daar heel goed doet. Maar dan één klein dingetje wat fout gaat... bij zo'n team wat zich alleen maar specialiseert op Indy. En ze kunnen niet zo goed improviseren, weet je wel. En dit team, waar die nu rijdt... is veel meer een compleet team. Het is zeker niet het beste en grootste team van de grid. Maar wel een compleet team wat met name tijdens een race ook gewoon rustig blijft. Bij het vorige team van Rinus gingen de pitstops wel eens mis. Dat zie je afkloppen. Bij Junkers Hollinger, het naam van het team waar hij nu voor rijdt, zie je niet gebeuren. Er zijn nieuwe mensen bij het team gekomen dit jaar. Ook mensen trouwens met Formule 1 ervaring vanuit Williams. Dus het team gaat gewoon lekker. Het is een relatief klein team, maar wel een team met een goede sfeer, goede mensen. En daar zit Rinus gewoon heel goed. Nou, hopelijk betaalt zich dat vandaag dan terug.
0: Hoe laat start de race vanavond? Even omgerekend in Nederlandse tijd.
1: Ik denk dat het 6:30 Nederlandse tijd is.
0: 6:30 Nederlandse tijd. Ja, we hadden wel uitgerekend, natuurlijk ook in verband met de start van de Formule 1 op het circuit van Montreal, de finish zo rond 9:30, 9:45 Nederlandse tijd wordt verwacht.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is inderdaad 6:30, want het is 12:30 in Nederland. Of in Amerika, 6:00 erbij, dan kom je op 6:30 uit. Dus dat zal allemaal kloppen.
0: Ja, nee, je hebt gelijk hoor. Je hebt het even nagekeken in de gids op Ziggo Sport 3. De race begint om 6:30, het live verslag. Maar de voorbeschouwing, smiddags al om 4:00 gaat die beginnen, Rick. Om 4:00, als gezegd, op Ziggo Sport 3. Ja, gewoon twee Nederlanders die we op de voet kunnen gaan volgen. Zowel Verstappen als Rinus Vike.
1: Ja. Maar wie weet hebben we wel twee winnaars vandaag, Rob. Mogen we door een oranje, roze, wat voor kleur bril kijken dan ook? Dat Rinus wint op Indianapolis en Maxim Montreal. Wat dacht je daarvan?
0: Nou, ik denk een week dronken, hoor. Maar
1: daar hou ik je aan.
0: Ik verwacht niet dat het gaat gebeuren.
1: Maar kan je veilig zeggen, denk ik.
0: Een mooie race, dat is ook wel een tractatie. Dank je wel voor je tijd. Veel plezier daar. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
1: Ja, we houden contact. Dit is

at the bottom of the

0: zat erover na te denken. Maar dat zou inderdaad een once in a lifetime zijn. Als we vandaag daadwerkelijk in slagen om Max Verstappen te laten winnen in Canada. En Rinus VK op de Indianapolis Motor Speedway. Maar ik ben bang dat dat een beetje wishful thinking is. Kansen acht ik niet, schat ik niet al te groot in. Terzij Frans, jij natuurlijk als autosport, zeg maar, orakel, een andere mening daarover hebt.
1: Nee, ben ik helemaal met je eens. Dat gaat hem niet worden. Verstappen maakt misschien iets meer kans als het gaat regenen. Maar VK gaat dat niet redden.
0: Nee, daar ben ik bang voor niet. Al is die 11e plek natuurlijk bij een team waar hij nu voor de eerste keer in de Indy 500 mee gaat rijden. Is natuurlijk ook al hartstikke knap.
1: Ja, maar IndyCar vind ik wel eigenlijk een soort type race waar je de laatste 20 minuten moet kijken. Want daarvoor is het alleen maar eigenlijk ook alleen maar zich positioneren en brandstof sparen. Waardoor je de laatste 10 minuten, kwartier, 20 minuten daar kunt toeslaan.
0: Nou, we gaan
1: dus
0: het
1: dat is het verschil.
0: Ja. Ik zat even te kijken naar de aanvangstijden. We hebben dus de Motor Speedway, de Indy 500, die begint om 6:30. Ga je daar naar kijken of is dat te laat voor je?
1: Nee, daar red ik wel, daar red ik wel.
0: Frans, we gaan het even hebben over hockey, want er zijn natuurlijk nog veel meer sporten die je kunt beluisteren hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, ja. De eerste finale wedstrijd op de landstiepel bij het hockey, die zijn gisteren gespeeld. De vrouwenfinale tussen Amsterdam en Den Bosch bleef onbeslist. In Amstelveen eindigt in 2-2. Regerend kampioen Den Bosch kreeg 9 strafcorners. 2 keren kwam eruit een doelpunt. Amsterdam scoorde uit velddoelpunten, waarbij Felice Albers een absolute hoofdrol op zich nam met echt fenomenale solo's in cirkel. Den Bosch aanvoerder Frederike Matla die sprak na afloop voor de microfoon van de NOS over wat je noemt een gelijk opgaande wedstrijd.
2: Ik denk dat het een hele mooie open wedstrijd was, waarin we met vlagen van beide kanten goed hockey hebben laten zien. Dus ik denk dat het een leuke wedstrijd was en ik denk dat, 2-2 vind ik eigenlijk een logische uitslag in zo'n wedstrijd. En dan is het gewoon maandag do or die.
0: Maandag do or die, dan is de return in Den Bosch. Die wedstrijd is morgen om 12:45. Dan naar de mannen, daar komen wel weer uit. Rotterdam wist met 3-2 te winnen van Amsterdam. En dat gebeurde op een bloedhete middag. Rotterdam-speler Tjep Hoedemakers kwam na afloop ook bij de NOS voor de microfoon. En hij zei het volgende over de wedstrijd.
3: Het blijft een beetje een rare pot, die eerste wedstrijd. Je staat voor en dan denk je wel, het zou wel lekker zijn als je met voorsprong weggaat. Alleen ik moet zeggen, het was gewoon bijna te warm om na te denken, zeg maar, van laten we calculeren het gaan hockeyen. Die hitte die was gewoon wel flink. Dus dat was ook gewoon overleven qua de energie en gewoon die pot doorkomen. En dan is het wel lekker dat je met winst weggaat.
0: Ja, en morgen moet er dus toch nog even de wedstrijd gespeeld worden. Rotterdam zou dan voor de tweede keer in de geschiedenis landskampioen kunnen worden. Dat gebeurt allemaal morgen om 4:00 des middags. Zometeen in uur nummer 2 van Koffie en Classics hebben we nog veel meer reacties op de kwalificatie. Derde Formule 1 in Montreal. Waaronder de reactie van Max Verstappen. Verder bellen we nog met IndyCar-commentator René Hoogenterp. En we kijken ook nog even naar het voetbal. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Intussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en zij staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, dan kunnen die opnieuw terecht in Groningen. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur is in Beverwijk een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Vannacht reden er twee auto's op elkaar. Een vrouw overleefde dat niet. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Gistermorgen kwam een man om bij een botsing met een vrachtwagen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is positief over een deal met Iran. Er zouden afspraken zijn gemaakt over onder meer het verlengen van de wapenstilstand en het heropenen van de straat van Hormuz. Rubio zegt dat de wereld de komende uren misschien goed nieuws krijgt. President Trump was eerder ook positief over een deal. En honderden mensen doen mee aan de Step-Elfstedentocht, meldt Omroep Friesland. Ze zijn om middernacht vertrokken om 225 kilometer af te leggen op een step. Het is de 39ste keer dat deze tocht wordt georganiseerd. Er geldt een speciaal hitteprotocol. Zo moeten deelnemers genoeg drinken en zich goed insmeren. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan het strand maakt een zeewind het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt daar ook een auto op zijn kop. Er staat een 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via een parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi Holland. Bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi Holland een half uur oponthoud.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Grand Prix Radio.
3: Rob van Zomeren.
4: Goedemorgen, het is een stralend Pinksterweekend. Als je het leuk vindt om een keertje een vraagje te stellen aan Frans van Schuur bijvoorbeeld, kan je gebruik maken van het WhatsApp-icoontje. Dat vind je op de Grand Prix Radio app.

0: Ik geef toe, het is niet het meest bekende hitje en ook niet de meest gedraaide plaat van de Bee Gees, maar wel een groot hit in 1993. Het heet Paying the Price of Love. In Nederland nummer 13, in België werd het wel een nummer 1 hit voor de Bee Gees. En wat kan die man toch ongelooflijk hoog zingen? Ik denk af en toe van, is het nou een NL-alert of is het een liedje van de Bee Gees dat voorbij komt? Het heet Paying the Price of Love, dat we draaiden bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel gemotoriseerd racegeweld dit weekend. Dan heb ik het over de Indy 500 en natuurlijk ook de Formule 1. De grote prijs van Canada. Gisteren gekeken naar de kwalificatie. Frans, reactie?
1: Ja, eigenlijk te verwachten. Wel mooi dat Russell zeg maar voor Antonelli staat. Anders werd het helemaal een Mercedes-feestje. En nu is tussen die twee een geweldige strijd, vond ik. En ik weet nog dat we 3 races geleden... Japan, China, Formule 1 is de dode opgeschreven. Het is allemaal niks meer. En nu zitten we weer een puntje van de stoel. En ze kwalificeren weer al op duizendste. Dus ja, ik denk wel dat het Formule 1 een beetje, niet helemaal, het lek boven heeft.
0: Ja, sterker nog, op een gegeven moment in de kwalificatie stond de hele top 9. Binnen 9/10 van een seconde. Dus dat ja. Wil niet zeggen dat het lek boven is. Dat is voor verbetering vatbaar. Nee, nee. Maar ik bedoel, de scherpe randjes die zijn het nu al wel af, denk ik ja. Zo. Toch?
1: Maar dat hebben wij ook altijd beweerd. Hè. De sport overleeft het altijd wel. En dat blijkt ook hier weer.
0: Hey, ik had het net over hockey. En toen schoot me ineens te binnen dat jij ooit eens een keertje bij F1 aan tafel hebt geroepen. Dat jij ook gehockeyd hebt.
1: Ja, ik heb hoofdklasse gespeeld toen ik jong
0: nou
1: was.
0: Toch op, wat ben je toch een man met vele talenten.
1: Nou ja, hockey begon ik al toen ik 10 jaar was. Toen was het moeilijk om zelf te gaan racen. En toen was ik wel een beetje aan het karten. Maar dat was heel, heel leuk, een tijd. Hè? En destijds, hoe kwam je aan verkering? Dan moest je gaan hockeyen. Dus dat was, was je helemaal populair. Als je zeker in het eerste speelde, dan ging het altijd wel dat zo kon ik aan verkering komen. Anders was het voor mij heel moeilijk natuurlijk.
0: Ja, had misschien ook te maken dat je in dure auto's reed, hoor.
1: Nee, want toen ik hockeyde, zeg maar al in het eerste, toen ik 16, 17, 18 was.
0: Ja, maar in Frans, laten we eerlijk zijn. Mensen die in die tijd hockey, die waren toch niet bepaald onbemiddeld, toch? Dat was een beetje een rijke luisport in die tijd.
1: Nou, ik moest wel met de brommer naar het hockeyveld. Ik werd niet gebracht of zo, hè?
0: Oh, en ik moet denken dat je kapsel was, maar was je helm die je nog op had? Nou, mag niet. Hey, we gaan het even hebben over die kwalificatie waar we net al een kleine reactie op gaven. Max Verstappen die was echt niet blij na afloop. Hij stond maar 3/10 achter de pole. Dat is eigenlijk beter dan in voorgaande races.
1: Ja, maar toch, hij blijft geen topsnelheid hebben. En dat is natuurlijk een beetje... Daar hebben ze van alles aan geprobeerd. Ze hebben ook met verschillende afstellingen gereden, Hadjar en hij. Ze zitten aardig bij elkaar. Ik denk dat Hadjar toch wel een goede collega is van hem in het team. Het is niet eentje die zich... normale wezen zagen we al die jaren dat de teammaat van Verstappen helemaal weggevaagd werd. Maar nu niet. Dus ik denk dat het wel goed is.
0: Nee, dus hij zit er inderdaad vlakbij. Ja. Verstappen die was inderdaad niet blij. Hij kreeg na afloop bij Sky Sports F1 de vraag... of je kon uitleggen wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand was.
2: I don't know. That's the honest answer. I have no idea what's going on. Everything is so confusing. And the setup change that we made, I also didn't like. So yeah, it was very difficult. Yeah, I don't know. Very confusing, everything.
0: Ja, very confusing. Not a happy camper. Ja, hij zegt ook dat je de data die denkt dan, of al schrijft voor... dat je bepaalde aanpassingen moet doen, dan verander je de setup. Maar dat werkt dan weer niet. Dus hij vindt het allemaal nogal verwarrend, Frans.
1: Ja, het is ook een beetje verwarrend. Maar Hamilton vond het ook allemaal verwarrend. En die is niet meer op de sim gegaan. Dus die denkt, ik ga het dus anders aanpakken. En hij staat nu voor Leclerc. Want Leclerc valt dit weekend natuurlijk een beetje tegen. En Hamilton vind ik het best wel aardig doen met die Ferrari.
0: Ja, tegenover de schrijver van de perscijfersappers ook nog dat Red Bull zijn input voor de afstelling niet heeft opgevolgd.
1: Ja, dat blijf je toch altijd een beetje houden. Een strijd tussen een engineer en een coureur, die blijf je altijd houden. En dat is ook gezond. En nu kan Verstappen weer zeggen, we doen het nou my way. En dan gaan we dat zien. Moet het wel niet regenen, maar oké. Dan gaan we zien wat hij wil.
0: Er was ook nog een om te doen over de toekomst van Verstappen. Gisteren zei hij nog tegen de Telegraaf dat hij volgend jaar sowieso doorgaat met Formule 1. Maar gisteren na de kwalificatie leek je toch weer iets anders te zeggen, toch, Jurgen?
3: Ja, dat heeft alles te maken met de verhouding tussen de motor en de batterij. Ze hebben namelijk een plan ingediend om volgend jaar de verhouding van 50-50 naar 60-40 te doen. Dus 60% verbrandingsmotor, 40% batterij. Alleen door de kosten lijkt dat plan misschien doorgeschoven worden naar 2028. En toen reageerde Verstappen gisteren daarop. Die zei van, dat is mentaal gewoon niet te doen voor mij. Nog een jaar met deze auto's op 50-50 verbrandingsmotor en batterij. Dat is gewoon niet te doen, zei
0: hij. En hij heeft natuurlijk ook een hartstikke leuke ervaring opgedaan op die Nürburgring. Dus ja, weet je, hij heeft wat dat betreft.
3: Er is genoeg leuks, anders leuks.
0: Ja. Hij heeft het zoet van het fundraiser heeft natuurlijk ook weer te pakken gehad.
1: Wat zou je zeggen, hij zegt dat alleen maar om het zootje op scherp te zetten, joh. Hij gaat echt niet weg. Die blijft ook rijden.
3: Dus jij denkt, dit heeft hij gezegd, zodat het echt wordt doorgevoerd dat ze volgend jaar 60-40 naar 60-40 gaan.
1: Ja, en die kosten, joh, waar gaat het over, man? Die ze geven al weet ik hoeveel 100 miljoen uit. En dan nou ja, een keer die 20 miljoen erbij, dat maakt er niks uit.
0: Nee, joh, weet je, 20 miljoen weer of minder, maakt het allemaal uit. Zijn teamgenootje Isaac Hardjaar, die zagen nogal kopstotend over de finish go. Ik deed dat vroeger op een brommer. Als ik wilde dat Van Brommer harder ging, weet je wel, ging ik ook van die stotende bewegingen maken. We gaan nog harder, kring. Maar goed, hij staat wel vlak achter Max Verstappen op plekje 7. Stond in Q2 nog bovenaan. Toch was hij na afloop gefrustreerd, Isaac Hadjar. Want Isaac, daar had toch meer in gezeten?
4: Yeah, too much actually. I'm very upset because it's not how... Since Miami in Q3, I'm just not delivering and I make mistakes. So... I'm not sharp enough on those final laps of Q3 and I overdrive it. There's lap time going away and it's a shame because we had a very brilliant car and I should be up there, so I'm very disappointed.
0: He should be up there. Very disappointed. Want ja, ik hou er wel van.
1: Ja, ik hou er ook van. Ik vind zelfkritiek ben ik altijd helemaal voor. Dan, en niet elke ieder iemand anders de schuld geven. En ik vind het wel een mooi kereltje. En ik denk wel dat hij nog steeds groeiende is. En dat is alleen maar goed voor het team. Want hij is niet zo ontevreden over de auto.
3: Hij zei gewoon brilliant car.
0: Hè? Ja, maar toen ik naar Verstappen luisterde... Heeft hij een ander modelletje? Ik denk het niet. Maar goed, weet je, of het wel of niet een ander modelletje is of een andere setup... dat zou dan de teambaas weer moeten weten. Want we moeten hem ook nog even wat woord laten. Laurent Mekies. Hier hoor je wat hij daarover te zeggen had tegenover F1 TV.
5: Yeah, it was a difficult session, I think, for everyone. But certainly for us, you have seen run-to-run, session-to-session... quite a lot of variation in our relative competitiveness. So it's been a bit difficult to give something consistent to our drivers. Obviously, it's a tough track to get the tires in the right window, to get the car in the right window, and it's been a bit of an effort. Nonetheless, in the end of the day, we are 3 tenths from pole. It's a couple of tenths better than where we were yesterday. It's probably where the car is right now, and we are all working very hard to close that gap. Certainly at some stage of the sessions we felt we could have done something better with both Max and Jack.
0: Nou ja, dat hoorde je gisteren Verstappen tijdens de kwalificatie ook zeggen, hè, dat hij moeite had om de voorbanden in de window te krijgen, om ze op temperatuur te krijgen, Frans.
1: Ja, maar ja, dat hoort erbij, hè. En die Mackies die draait eigenlijk elk weekend hetzelfde verhaaltje af. Alleen volgende keer in Monaco zal het iets anders zijn, want daar zijn andere regels. Maar dit horen we al het hele jaar. En ik denk toch dat Red Bull een beetje achterloopt op de rest. En zeker Mercedes die een paar updates meegenomen had, die waren wel even aan de gang, ja.
0: Ja, die zetten wel eventjes het voorbeeld. Ja. Vanavond dus de Grand Prix ook te beluisteren. Het live commentaar van Max Koebold en Olaf Mol hoor je hier. Ze beginnen al wat eerder. Ze beginnen om 9:50 met een voorbeschouwing op de race. En natuurlijk rond 9:50 vanavond zal 1:30 zijn ongeveer. Nadat ze de warm-up lap hebben gedaan, zullen de lichten uitgaan in Canada. Het circuit van Montreal. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is Grand Prix Radio. Je weet het wel. Jouw sportradio.
6: Now and then I think of when we were together.

0: LP Radio, jouw sportradio met Somebody I Used to Know. Zeg Franske, we hadden het zo even natuurlijk over Mercedes. Een paar updates meegenomen. Nou, zij hebben de toon wel gezet voor de komende periode, denk ik. En zeker voor de race van vanavond. Maar ik zat naar McLaren te kijken. Die hebben volgens mij ook niet stilgezeten, hoor.
1: Nee, die doen het ook goed. Rijden wel met zo'nzelfde Mercedes-motor natuurlijk. Maar nogmaals, ze doen het heel goed. Wel opvallend is dat echt Norris veel beter is dan Piastri op het ogenblik. Die kan toch met deze type auto wat makkelijker overweg dan Piastri.
0: Ja, en terwijl iedereen toch zei aan het begin van die auto's die hebben veel meer in relatie met bijvoorbeeld het simrace en zo. Dus de jongere mensen die zullen daar over het algemeen veel makkelijker mee omgaan. Nou is het leeftijdsverschil tussen Norris en Piastri niet heel erg groot. Maar ik had niet verwacht dat het uiteindelijk tot dit zou leiden.
1: Nee, ik had ook niet verwacht dat Hamilton het toch weer een beetje naar zijn zin krijgt met de vijfde plek. En ten opzichte van Leclerc met achtste. Ja, vind ik dat Hamilton het niet slecht doet. En we hadden hem allemaal afgeschreven. Maar hij is met de Ferrari nog steeds het beste. Nou, van de Ferraris dan.
0: Zeker nog, we hadden vorige week een nieuwe aflevering van F1 aan tafel. Het hoorde ik Ronald Molendijk nog zeggen. Overigens gesteund door Jeroen Blekemolen. Dat zij allebei dachten dat Hamilton, dit is zijn laatste seizoen. Maar als dat zo doorgaat, dan waag ik dat nog te betwijfelen.
1: Ja, en die Molendijk zit er wel meer naast in zijn leven, joh. Die zegt alleen maar dingen om een beetje de zooitje op te ruien. Daar heeft hij niet zo'n waarde aan wat hij zegt.
2: Jij niet dan?
1: Ik niet, nee. Maar al mijn kennis is op waarheid, hè. Dat weet je toch?
2: Oké. Ja.
0: Of de hoogste bieder. Nou goed, je had over de teambazen die vaak hetzelfde riedeltje afspelen. Even luisteren naar wat Andrea Stella, de team principal van McLaren, te vertellen had na de kwalificatie. Hij vertelde dit bij Sky Sports F1.
3: Yeah, I think you're right. It's an encouraging day. The result in the sprint was good in terms of result. And the points that we scored and the fact that we could keep up with Mercedes. And I think this trend was confirmed in the qualifying session. The trend is quite consistent. Mercedes is the fastest car. They lock up the first row, but we are a little bit closer, under 0.2 seconds. The car performs well in the corners. We lose some time in the straights. We'll have to look why we look time in the straights, but overall I think progress.
0: Ja, progress. Maar denk jij, Frans, dat een ander team dan Mercedes kans maakt op de overwinning?
1: Nee. Dit is, als die twee elkaar niet de wielen erop laten zitten en niet elkaar eraf leggen, dan gaat Mercedes dit gewoon winnen. En het is natuurlijk wat langer, maar Norris die is best wel goed in vorm, vind ik. Maar hij kan niet tegen Mercedes op nog. Die hebben te veel updates en het zit gewoon te goed. En we hebben ook niet, wat we soms hebben, dat Ferrari zeg maar na de eerste bocht zo'n geweldige start heeft. Maar we zagen in de sprintrace gisteren dat iedereen eigenlijk heel goed van de plek afkwam.
0: Ja, dus zelfs Verstappen.
1: Dus ik denk dat die problemen langzamerhand ook opgelost worden.
0: Oké, we gaan het meemaken. Ik ga in ieder geval voor het duel tussen George Russell en Antonelli op het puntje van mijn stoel zitten. Want dat gaat echt knallen,
1: dat
0: weet ik bijna.
1: Ja, dat is super. Vooral als een Italiaan die dan helemaal uit zijn dak gaat, is wel mooi.
0: Wat een leuk ventje die Antonelli. Echt geweldig. Vanavond als gezegd dus ook te luisteren live hier bij Grand Prix Radio. Het verslag met Olaf Mol en Max Koepelt voor de grote prijs van Canada. Zometeen gaan we het nog even hebben met René Hoogterp over de Indy 500 in Indianapolis. It's

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterrenslot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
3: Big Deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om

0: Mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Daar is bij Leidschendam een ongeluk gebeurd. Er zijn nog altijd 3 rijstroken dicht. Hou rekening met ruim een half uur oponthoud. Omrijden kan via knooppunt Burgerveen over de A44. A12 Duitse grens richting Arnhem is druk. Voor Duiven 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Rotterdam op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je wel bijna een half uur vertraging. Sneller en beter is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. En tenslotte is er ook een evenement in de Flevopolder op de N306. Richting Walibi Holland heb je bijna op alle plekken daar ruim 20 minuten vertraging.
20: Grand Prix Radio.
22: Rob van Zomeren.
23: Ja, succes als je de file staat. Laat vooral je Pinksterweekend daardoor niet verknallen. Hey, hier bij Grand Prix Radio zijn we natuurlijk echt wel petrolheads. En vanavond de Indy 500 op de Indianapolis Motor Speedway. We gaan zo meteen nog even babbelen erover met niemand minder dan René Hoog.

0: the world. That was when I ruled the world. Meestal zijn dat teksten van mannetjes met hele kleine enge snorretjes. Ik zal verder geen namen noemen, maar wel een opvallend fenomeen dat iedere keer weer terugkomt. Je hoorde een liedje voorbij komen bij Grumpy Radio, jouw sportradio van Coldplay. Het heet Viva La Vida. Het is 12 minuten over 11:30, dubbele tijd meldingen. Dit jockey kan je dat niet laten gaan. Hey, we gaan even naar de Indy 500, want ja, petrolheads als wij zijn, daar wil je natuurlijk gewoon alles over weten. Dus vinden wij één gesprekje met alleen Rien Winkelman gewoon niet voldoende. Vanavond kan je hem horen bij Ziggo Sport. Ziggo Sport 3, om precies te zijn. Zij beginnen al met een voorbeschouwing. Volgens mij een uurtje voordat daadwerkelijk de Indy 500 van start gaat. Dat is om 6:30. De voorbeschouwing dus om 6:30. En dan hoor je bijvoorbeeld de man die we nu aan de lijn hebben. René Hoogterp. René, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb je al de enorme voorbereidingen gedaan? De prep voor elkaar?
1: En ik ben as we speak bezig. En dit hoort er ook bij, hè? Dus helemaal goed.
0: Ja, fantastisch. Hey, het grootste autosportevenement ter wereld. Het gaat vandaag weer gebeuren. Daar kijk jij volgens mij ook echt wel echt een jaar naar uit.
1: Het is het grootste autosportfeestje van het jaar, als je het mij vraagt. Het is een beetje preken voor eigen parochie, maar nee, absoluut. Je zou kunnen zeggen, het is er maar één van de 18, maar dat is het natuurlijk niet. Ik bedoel, er zijn heel veel rijders die bewijzen van een waardeloos jaar kunnen hebben, maar als ze wel een goede 500 hebben of ze winnen hem, dan geldt dat veel meer dan gewoon een kampioenschap of een raceoverwinning op elk ander circuit. Dus ja, het is geweldig.
0: Ja, het is een beetje de heilige graal, zou je kunnen zeggen.
1: Absoluut, absoluut. Het is niet voor niks een van de grote drie wedstrijden wereldwijd. Hè? Naast de Monaco Grand Prix en de 24 uur van Le Mans. Dus het wordt een geweldig spektakel. Hopelijk niet te veel regen trouwens, maar dat is even tussendoor.
0: Ja, nee, want daar hebben we het al met Rick over gehad. Dat als het regelt, dan mag er sowieso op die ovals niet geraced worden. Dan liggen ze de boel stil.
1: Ja, precies. En nu zijn de voorspellingen redelijk, maar dan zeg ik het voorzichtig. Dus het zou zomaar kunnen, een beetje vooruitlopend, dat het een tactisch spelletje gaat worden, dat ze niet naar 200 rondes gaan rijden, maar dat ze naar ronde nummer 101 gaan rijden. Want ze zouden hem eventueel kunnen afvlaggen en is het klaar. Dus het wordt wel tactisch, wordt het ook wel heel interessant wanneer je je laatste pitstop gaat doen. Tenminste, wanneer is je laatste pitstop, dat weet je dus niet. Wordt leuk.
0: Ja, het is volgens mij een beetje hetzelfde als die 75% regel in de Formule 1. Hè?
1: Precies.
0: Als je zoveel afstand hebt gereden, dan mag er afgevlogen. Ja, laten we dat alsjeblieft niet hopen.
1: Nee. Laat niet op hopen. Maar,
0: ik zag buiten het feit dat er sowieso een enorme line-up als het gaat om het startveld. Maar er doet ook een 51-jarige mee, hè?
1: Ja, en niet tenminste. Ik neem aan dat je doelt op Elio Castroneves.
0: Ja, dat doe ik.
1: Viervoudig winnaar. 51 jaar jong. Ziet er nog steeds uit als 35. Ik weet niet hoe hij dat doet, maar dat doet hij heel goed. En hij heeft natuurlijk altijd kans om zijn vijfde te pakken. Maar wat te denken van voormalig Formule 1-rijder Takuma Sato. Is ook gewoon 49, hè? Zo ziet hij er ook niet uit. Maar kan ook gewoon zijn derde pakken. Sterker nog, ik acht nog wel dat hij flinke kansen heeft om vanavond misschien zijn derde te pakken. Dus het is een mooi veld van jong talent en oud talent, zullen we noemen.
0: En dan hadden we de afgelopen twee edities van de Indy 500 hadden we twee keer dezelfde winnaar. Maar die zal het vanavond denk ik niet waarmaken.
1: Nou, weet ik niet hoor. Nou, in 2023 en 2024 was het inderdaad Joseph Newgarden. Vorig jaar was het Alex Palou die zijn eerste overall overwinning pakte. Newgarden komt nu ook weer vanaf vrij achteraan. Maar dan heb je ook alle kansen, hè?
0: Ja.
1: Dan is het een 500 miles race. Dus ik durf ook nu niet te zeggen wie er gaat winnen. Eigenlijk heeft iedereen kans. En dat is het mooie van zo'n 500.
0: Ja, maar die Palou die rijdt het hele seizoen op de banden uit de boom, joh.
1: Dat is niet normaal. En elke keer denk je van, wat kan hij niet? Ik kan nu niks meer opnoemen wat hij niet kan.
0: Nee,
1: althans
0: nee.
1: Wat met autorijden te maken heeft.
0: Ja, goed, weet je, we hebben natuurlijk ongelooflijk. We hebben natuurlijk ook gezien tijdens de 24 uur race vorige week op de Nürburgring. Het blijft een technische sport. Dat kan Palou natuurlijk ook raken, hè?
1: Absoluut, absoluut, tuurlijk. Maar als het aan hem ligt, ik kan weinig zwakke punten aan hem. Die heeft hij gewoon niet.
0: Nee.
1: Die heeft hij gewoon niet.
0: Over zwakke, je hebt het over zwakke punten, dan moet ik altijd aan Frans Verschuur denken. Frans, volg jij die Indy 500 een beetje, of niet?
2: Ja, nee, eigenlijk wel.
0: Sorry. Nee, maar je volgt
3: het. Ik wou weer, jongens.
2: Nou ja, ik vind het jammer dat het zo mijn Pinksteren zo'n beetje verkloot wordt.
0: Ik maak het morgen weer goed als we even één aan tafel gaan opnemen. Kijk, ik knuffel. Maar ik heb je eigenlijk nooit over de Indie gehoord. Ja, toen wel bij Autosport aan tafel, de woensdagpodcast bij Grumpy Radio.
2: Nee, dat klopt. Ik kom nog uit de tijd dat Arie Luijendijk naar Amerika toe ging. Ik ken Arie zelf redelijk goed. Ik heb een paar podcasten met hem gedaan. En sindsdien blijf ik natuurlijk volgen. Ik vind het absoluut een held. Hij is het nog steeds een held. Hij legt ook uit hoe IndyCar werkt. Hij is daar sportcommissaris. En daar reist hij het hele circus mee. En hij heeft daar een geweldige tijd gewoon.
0: Ja, en laten we eerlijk zijn. We hebben natuurlijk in Nederland ook een heus eerbetoon aan Arie Luijendijk gemaakt. Ja. Want de laatste bocht voor het rechte stuk op Zandvoort. Vroeger, in de tijd dat ik daar nog reesde, heette dat Bos Uit. Maar meer dan terecht heet dat nu de Arie Luijendijk bocht.
2: Ja, terecht. Terecht. Helemaal terecht.
0: Is er iets, René, waarvan je zegt, vanavond, als jullie gaan kijken bij Ziggo Sport 3, naar het verslag van de Indy 500, waar moeten we nog even specifiek op letten?
1: Het is een 500 mijls race, dat zit in de naam. En dan moet je niet verwachten dat het meteen vanaf het moment 1 een volledige actie is. Je zult zien dat er heel veel rijders bewust in de pack blijven. Dus bewust niet vooraan blijven rijden, maar gewoon rustig. Ja, afwachten. Maar vanaf ronde nummer, als we uitgaan van die volledige 200 rondes, vanaf ronde nummer 130, dan gaat het echt helemaal los. Dan is het niet meer na u. Dan is het handschoenen uit en gaan. Dus het is een tactisch interessant spelletje. En ik probeer dat natuurlijk ook uit te leggen. We hebben 5, soms zelfs 6 of 7 pitstops die je moet maken. Er gebeurt heel veel. Het is in die zin ook een hele andere wedstrijd dan een normale IndyCar race, waar je toch wat meer vooraan wil zitten. Je kunt hier gewoon goed inhalen. Maar soms wil je niet altijd vooraan blijven rijden. Dus het is gewoon strategisch is het heel erg interessant. Dus het gaat gewoon onnoemelijk hard. Dus het is altijd spectaculair. Goed geluid ook. Dus als autosportliefhebber, dan is dit er toch eentje die je wil kijken.
0: Ja, joh. René? Ja, sorry. Ga je gang, Vels.
2: René, willen ze niet vooraan rijden om dan te veel brandstof te verbruiken? Ja. En eigenlijk de laatste pitstop is het belangrijkste. Dus als je dan minder brandstof hoeft te tanken, precies, is de pitstop korter. En ben je eerder vooraan?
1: Ja. Ja, het is, als je elke stint een ronde kunt besparen, dan is het na 5, 6 pitstops, dan is het zomaar 10, 12 rondjes. En dat is een derde richting de helft van een stint. Nou ja, en als je dan bedenkt dat het tanken, je doet aan bijtanken, voor de duidelijkheid, dat je dan minder lang hoeft stil te staan. Ja, dat kan heel veel schelen. Dus dat is heel interessant.
2: Oké, dankjewel.
0: Heel graag gedaan, Frans. Dat wil voor jou alles, hè? Kusje op puntje van je neus, hè? Hey, René, ik ben blij dat jij vanavond het commentaar mag verzorgen bij Ziggo Sport 3. Om 5:30 beginnen jullie met de voorbeschouwing.
2: Ik ben blij dat jij dat niet doet, hoor, de commentaar.
0: Nee, dat heeft ook een reden. René, veel plezier vanavond. Als jij een mooie race hebt, dan hebben wij hem ook. En we gaan er natuurlijk vanuit dat we misschien nog wel wat wonderbaarlijke rondes voorbij zien komen van onze eigen Rinus Wieke. Want ze zeggen wel eens, de autosportjournalistiek mag nooit met een oranje bril bekeken worden, maar een klein beetje chauvinistisch, dat mag je toch best wel zijn, lijkt mij.
1: Absoluut.
0: Oké, René, veel plezier vanavond en succes. Groet aan de collega's daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Vanavond dus op Ziggo Sport 3. Zorg dat je erbij bent om 6:30, de start van de Indy 500. Je luistert naar Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio.

0: slecht nummer gemaakt. Dit is ook zo'n topper. En Love Goes On. En horen ze toch eens tuteren. De mannen van de Phoenix Horn. Die altijd deel uitmaken. Ook tijdens de live concerten van Earth, Wind and Fire. En daar zijn we vandaag bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Ja, we sluiten deze editie van Koffie en Classic af met voetbal. Want Willem II gaat volgend jaar in de Eredivisie spelen. Dat hebben ze gepresteerd. Maar wel ten koste van FC Volendam. De heenwedstrijd werd 2-1 gewonnen door Volendam. Dus leidde de 2-1 voorsprong op Willem II in de return tot verlenging. En uiteindelijk ook nog strafschoppen. De Tilburgers schoten ze alle 5 binnen. En door een redding van Willem II, doelman Thomas Dilly Don... Hoe heet die man?
1: Dilly Don Hoddle.
0: Ja, Hoddle. Dat zal hem zeggen. Zeg dan gewoon Hoddle. Die overigens zelf de beslissende strafschop nam. Dat is ook wat, hè? Keepers die tegenwoordig beslissende strafschoppen binnenschieten.
1: Ja, Koeman deed het al bij Telstar. En Didion Huddle, die deed het gisteren. Hij stopte er eentje en hij schopte hem erin. Dat moest hij eigenlijk ook wel, hoor. Want de eerste wedstrijd maakte hij een behoorlijke blunder. Dus hij heeft nu zijn blunder goed gemaakt. En hij is nu de held van Willem II.
0: Steken ons, ze zijn nog wat
2: vier. Je ook wel verstand had van voetbal, Frans.
1: Ja, ja, ik kijk vrij veel voetbal. En ik analyseer dat ook op een andere zender.
0: De trainer trouwens, John Stegeman, die was voor de wedstrijd nog best rustig. Maar hoe was dat tijdens en na de wedstrijd eigenlijk, John?
3: Ja, ik raakte gedurende de wedstrijd wel ergens een keertje onrustig. Lekker belangrijk. Ja, we hadden geen krip meer. We moesten overleven. En dat hebben we gedaan. En penalties uit. Ja, 46 wedstrijden spelen. Heel veel geblesseerden. En dan met dit elftal, met alle met echt goede spelers, dit over de streep trekken. Jongens hebben de tweede nog laten debuteren. Ja, één woord geweldig. En heel erg knap. En voor mij echt een dikke pluim. Ik ben echt trots op ze. Heb ik ook al voor de wedstrijd gezegd wat ze hebben geflikt. Echt heel knap, echt heel knap.
0: Al dus de Willem II-trainer John Stegeman, die hoorde weer gesprek met ESPN na de promotie. Want Willem II gaat spelen in de Eredivisie. Dat had trouwens zomaar anders kunnen aflopen. Robert Muren scoorde in zijn allerlaatste wedstrijd nog in de verlenging. Maar dat doelpunt werd afgekeurd door een eerder gemaakte overtreding. Dus dat feestje ging niet door tot teleurstelling van zo'n beetje heel Volendam. Maar Robert, ja, hoe klote is dat nou in je laatste wedstrijd?
4: Ja, dat is een rottig gevoel. Dat is een rottig gevoel. Maar ja, je wil zo graag dat op een mooie manier afgesloten wordt. Ik denk dat me ook echt wel gegund werd. Maar weet je wat het is? Het leven gaat weer door, hè? En dat geldt ook voor mij. En het draait niet alleen om mij. Dit had een mooie afsluiter kunnen zijn. Maar het mocht niet zo zijn.
0: Nee, als je toch spreekt over nuchtere Volendammers, dan is hij er wel een voorbeeld van.
1: Hij is echt realistisch, hè? Ik vind het wel mooi, hè, zoals hij dat doet.
0: Ja,
1: echt.
0: Maar ja, weet je, dat is Volendammers ook wel een beetje eigen, hè, geloof ik.
1: Ja, ja, het is al zooi die daar rondloopt wel, ja.
0: Ja.
2: Zooi. Tjonge, jongen.
0: Ja, laten we gaan. Zometeen zijn wij met z'n drieën. Dan heb ik het over Björn, over Frans en ikzelf. Ook weer bij Formule 1 aan tafel aanwezig. Wie is er nog meer aanwezig eigenlijk?
1: Ja, Olaf.
2: Olaf, ja. En de presentatie wordt gedaan door Frank Evenblij. En die, ja, ik hoop dat zijn kater een beetje is uitgewerkt. Want die is natuurlijk groot Willem II-fan. Dus,
0: ja. Maar zeker nog, volgens de laatste berichten hebben ze vannacht om 4 uur gevangen met een net.
2: Oh, ik dacht dat hij gevonden was met een gans.
0: Gadverdamme, laten we dat doen. Laten we dat nou alsjeblieft eens een keertje skippen voordat dat onderwerp. Frans, zeg maar.
1: Ja, nee, als ze hem met een net gevangen hebben, is er geen klein net geweest.
0: Het is de hoogste tijd om af te ronden. Tot zover Koffie en Classics voor vandaag. Dankjewel Frans, dankjewel Björn.
1: Oké, graag gedaan.
0: Ze zeggen ook meteen niks meer. Ja. Zometeen na 12 uur hoor je hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. The one and only Robert De Loor. Heel veel raceplezier hier bij Grand Prix Radio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens, waarschuwt de veiligheidsregio Zuid-Limburg voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Kijk uit als je die oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was dan naar je handen, is de boodschap. Roedeeltjes kun je wegspoelen met water. Er is gisteravond een massale vechtpartij geweest op de Grote Markt in Breda. Tientallen mensen waren daarbij betrokken. Er werd onder meer gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Er is iemand opgepakt uit België en de politie onderzoekt de reden voor de vechtpartij. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Rusland heeft toegegeven dat de massale aanval van vannacht een vergeldingsactie was voor een aanval van Oekraïne op de regio Luhansk, die nu in handen is van de Russen. Daarbij vielen ruim 20 doden. Bij de vergeldingsaanval vannacht op Kiev zijn 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En een groep voetbalsupporters uit Senegal komt na maanden gevangenschap in Marokko vrij. De koning geeft ze gratie vanwege het islamitische offerfeest. De Senegalezen werden in januari opgepakt voor rellen tijdens de finale van de Afrika Cup tegen Marokko. De vlam sloeg in de pan toen een doelpunt van Senegal werd afgekeurd. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A16, Rotterdam, Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan dan langs via de parallelbaan. Houd daar wel rekening met bijna een half uur oponthoud. Het is verstandiger en sneller om te rijden via de Ring van Rotterdam via de westkant. Verder N59 die opvalt, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Bij Den Bon is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland. Er is daar een evenement aan de gang in Biddinghuizen. Daar staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Zo!
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Grand Prix Radio. Robert Delore.
9: Harry Kane was gisteravond niet te stoppen, want met een hat-trick schoot hij Bayern München naar de Duitse bekerwinst. Stuttgart werd met 3-0 verslagen en Kane maakte het af met 2 goals en een penalty in blessuretijd. En daarmee is de Duitse beker binnen voor Bayern.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vlak na 12 uur op deze zomerse zondag. Met temperaturen tussen de 23 en 29 graden. Ja, we zitten in het Formule 1 sprintweekend in Canada. Gisteravond was de kwalificatie voor de race. Met als resultaat 2 Mercedesen op de eerste rij vanavond. En Max Verstappen die start als 6e. Ja, de race hebben we vanavond om 10 uur live voor je. Met commentaar van Olaf Mol en GT-coureur Max Kubot. En het wordt deze middag een hele belangrijke middag voor Ajax. Want tegen FC Utrecht staat er meer op het spel dan alleen een plek in Europa. Winnen betekent een ticket voor de voorrondes van de Conference League. En verliezen betekent dat Ajax voor het eerst in 35 jaar geen Europees voetbal speelt. De laatste keer dat dat gebeurde was begin jaren 90 na het beruchte staafincident tegen Austria Wien. Ja, sindsdien hoorde Europa er eigenlijk altijd wel een beetje bij in Amsterdam. Zelfs in de mindere seizoenen. Afgelopen donderdag hield Ajax hun Europese droom nog levend met een overwinning op FC Groningen, mede dankzij Davy Klaassen. En vanmiddag, ja, dan moet er gewoon gewonnen worden van FC Utrecht. Die wedstrijd in Volendam, Ajax tegen Utrecht, wordt ongeveer nu afgetrapt. Dus dat wordt een spannende zondagmiddag. Wij zijn jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbetoon.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio. Richting 12:30, tijd voor je lunch op zondag. Eet smakelijk en je lunch doe je lekker buiten op deze zomerse dag, denk ik. Als het even kan, dan nemen we ondertussen het sportnieuws met je door. Gisteravond was het feest voor Esmee Brugt, de voetbalster. Want zij heeft met Barcelona opnieuw de Women's Champions League gewonnen. De Nederlandse international straalde na afloop van trots en noemde deze prijs de perfecte afsluiter van haar seizoen. In Tilburg werd het ondertussen ook een avond om niet snel te vergeten, want Willem II promoveerde na een knotsgekke penaltyreeks terug naar de Eredivisie. En er was zelfs even paniek, hè, omdat er blijkbaar geen vijfde penaltynemer klaar stond, waarna de doelman van Willem II dacht, weet je wat, ik neem hem even. En dat liep ook goed af. Minder goed nieuws gisteren kwam er uit Spanje, waar Girona van Daley Blind en Donny van der Beek is gedegradeerd uit La Liga. Na een spannend slot van het seizoen daar in Spanje. Straks meer voor je over de Formule 1, want vanavond is de grote prijs van Canada. Gisteren was de quali waar je Mercedes de snelste was. Daarover straks meer bij jouw Sportradio.

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
0: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
8: Oranje fans opgelet.

0: Ondernemen begint bij Credits.
1: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Pinksterspecialist.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
0: De laatste keukentrends.

0: prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Aldi. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
10: craving. Domino's. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste plekken rijden prima door deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Het is druk bij Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar wordt namelijk aan de weg gewerkt tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan. Alleen heb je daar een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger via de westkant van Rotterdam over de ring. Verder is er druk op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Helvoetsluis bijna 10 minuten oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar is een evenement op het circuit aan de gang. Dat trekt veel bezoekers. Er staat voor Zandvoort 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Robert Delor. Met zometeen meer voor je over de Formule 1 dit weekend in Kansas.

0: mi piace così.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio, overal in Nederland via DAB+ online en natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6 in het weekend van de Formule 1 in Canada. Vanavond hebben we live om 10 uur de race met de vertrouwde stem van Olaf Mol en naast hem zit GT-coureur Max Kubot. De kwalificatie in Canada zat gisteravond bomvol spanning, want George Russell pakte pole position voor de Grand Prix van vanavond. Mercedes staat zelfs met twee auto's op de eerste rij, want Antonelli zat er echt vlak achter. En Max Verstappen die had het lastig met de balans van de auto en moet vandaag vanaf plek 6 naar voren gaan knokken. Na de kwalificatie werd Max gevraagd voor de microfoon van Sky Sports wat hij van zijn kwalificatie vond.
2: I don't know. That's the honest answer. I have no idea what's going on. Everything is so confusing and the setup change that we made I also didn't like. So yeah, it was very difficult. Yeah, I don't know. Very confusing everything.
1: Dat belooft weinig goeds voor vanavond voor Max. Maar misschien dat een beetje regen hem gaat helpen om toch een goed resultaat neer te zetten. Want al de hele week geven de buienraders aan dat het vandaag zomaar eens zou kunnen gaan regenen in Montreal. Vanavond om 10 uur is de race live bij ons. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakt de Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooit haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaal Stadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pajuelo scoorden allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten en scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale beker.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. Twee moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En een nare ervaring voor 5 jonge kinderen die in rijen op voetbalkamp waren. Volgens Brabantse media ontdekten ze tijdens een spelletje diep in het bos een dode man. Daarop waarschuwden ze hun begeleidster. Die haalde de kinderen terug en liet ze met een hulpverlener praten. Ze wilden daarna allemaal het kamp toch afmaken. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is gelukkig niet zo heel veel aan de hand op de weg deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Staat er 2 kilometer bij de grens met 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat gebeurt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je bijna een half uur vertraging. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg, voor Helvoetsluis 10 minuten vertraging. En er zijn races op het circuit van Zandvoort en dat trekt veel bezoekers. Dat zien we op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort een 4 kilometer file met een half uur vertraging.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon...
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
25: Grand Prix Radio.
26: Robert Delor. In de Spaanse La Liga is het doek gevallen gisteren voor voetbalclub Girona. De club van de Nederlanders Daley Blind en Donny van der Beek is gisteren op de laatste speeldag gedegradeerd na een gelijkspel. En dat was onvoldoende voor handhaving in La Liga voor Girona.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op je zondagmiddag. Een hele zomerse zondagmiddag die vanavond wordt afgesloten met de grote prijs van Canada. Ja, Formule 1 hebben we het over, hè, met het live commentaar van Olaf Mol en GT-coureur Max Kubot hebben we dat allemaal vanavond voor je. Ja, gisteravond was de kwalificatie voor de race en ook de sprintrace in Canada. Ja, en tijdens die sprint was er een flink gevecht tussen de twee coureurs van Mercedes, Russell en Antonelli. Ja, en na de sprint werd de teambaas van de zilverpijlen, Toto Wolff, door F1 TV gevraagd wat hij van dat gevecht vond.
1: So first of all, I enjoyed also to watch it. You know, we want to see racing and overtaking. And for me, these moments are super good because there is so much we can learn from this. And say, you know, I take the drivers aside and said, how do you see that? How do we want to handle it in the future? Are we racing each other like it's a third car? Another teammate, fair, that is the rule now, or are we racing each other differently? Would you give your teammate the space if it was another car, if you're fighting the championship or not? And I think it's up to them also to come up with the rules going forward. So when you analyze it, going into turn one with George, he had the nose ahead, but then obviously on the brakes, and we've seen that this is a max, no, you kind of roll it in a little bit to be ahead. But is that a corner you would expect somebody else to leave the door open? Probably not. Nobody would have done that. But I want him to continue to be aggressive, because you can't expect to have a lion in the car and a puppy outside. You know, that's their character. They will be upset and you need to accommodate that and respect that.
0: Ja, vanavond dus om 10 uur de race. Even kijken hoe dat dan gaat, hè, de strijd tussen Antonelli en Russell. Ja, de race, de Formule 1 race in Canada is live bij ons te horen met commentaar van Olaf Mol en GT-coureur Max Kubot. Ook vandaag is de 110e editie van de Indy 500. In deze prestigieuze race nemen de coureurs het tegen elkaar op voor de overwinning op de befaamde oval. Vanuit ons Nederlandse perspectief is het letten op Rinus VK, die zich goed heeft gekwalificeerd voor deze Indy 500. Hij begint vanavond vanaf de 11e positie op de 4e startrij. En de pole position is in handen van Alex Palou, die vorig jaar de race won. De coureurs beginnen vanavond om 7:15 aan de Indy 500. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Botik van der Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze Greffel-toernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van der Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. De hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse Greffel goed heeft doorstaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio. Jouw sportradio richting 2:30 op de meest relaxte dag van de week, de zondag. Gisteravond was het feest voor Esmee Brugt, want zij heeft met Barcelona opnieuw de Women's Champions League gewonnen. De Nederlandse international straalde na afloop van de wedstrijd van trots en noemde deze prijs de perfecte afsluiter van haar seizoen. Dan in Tilburg, daar werd het gisteravond ook een avond om niet snel te vergeten. Want Willem II promoveert na een knotsgekke penaltyreeks terug naar de Eredivisie. Ja, er was zelfs even paniek, omdat er blijkbaar geen vijfde penaltynemer van Willem II klaar stond. Waarna de doelman dacht van Willem II, weet je wat, ik doe het zelf wel even. En die ging er ook in. Dus dat kwam allemaal goed. Minder goed nieuws dan uit Spanje, waar de voetbalclub van Daley Blind en Donny van der Beek, Girona, is gedegradeerd uit La Liga na een spannend slot van het seizoen daar in Spanje. Straks gaan we het hebben over de wedstrijd van Rico Verhoeven gisteren. Hij verloor, maar de wedstrijd krijgt een staartje. Ja, je hoort Rico zo zelf aan het woord, hier bij jouw sportradio.

0: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
1: Gek op

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
0: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
12: Mama.
11: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie.

0: de hoek.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Benelux. 10 minuten vertraging, dat zijn omrijders voor de werkzaamheden op de A16. Op de A16 Rotterdam-Breda op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is dicht voor werkzaamheden. Kwartiertje vertraging op de N201 Hoofddorp Zandvoort. Bij Zandvoort 3 kilometer file.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Robert Delor. Zometeen aan het woord Rico Verhoeven na zijn wedstrijd van gisteren.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op je zondag, midden in het weekend van de Formule 1 in Canada. Vanavond om 10 uur live bij ons te racen met het commentaar van Olaf Mol en GT-coureur Max Kubot. Om deze mooie zomerse dag mee af te sluiten. Ja, gisteravond leek Rico Verhoeven voor een grote stunt te gaan zorgen. Waar vooraf bijna niemand hem een kans gaf, stond de Nederlander lange tijd gewoon voor op punten. En bokste hij sterk en slim in zijn wedstrijd. Maar in de 11e ronde kantelde het gevecht ineens volledig. Verhoeven ging eerst neer en kreeg vlak voor de bel nog een harde uppercut te verwerken. De scheidsrechter greep daarop direct in en stopte het duel, tot frustratie van Rico en ook veel kijkers. Vooral omdat de beslissing viel in de allerlaatste seconde van de voorlaatste ronde. Dat zorgde voor flink wat discussie na afloop. Ja, dit is wat Rico Verhoeven daar zelf over te zeggen had voor de microfoon van de NOS.
1: De scheids weet ook dat het nog maar een paar seconden is. Snap je? Dus het is niet nodig. Ik ga liever eruit op mijn schild. Zo sla me dan gewoon helemaal uit. Dan weet ik ook, dan is het ook wat het is. Maar die laatste paar seconden, als ik die even pop, pop, pop, pop, pop, ping. Nou, heb ik weer een minuut om te herstellen. Nou, dan zitten we hier wel in de 12e ronde. Nou, dan weet ik niet hoe we ervoor staan. Misschien is het gelijk. Snap je? Nou, dan wordt het in ieder geval vechten tot de laatste seconde van wie gaat deze wedstrijd winnen. Nou, ik denk dat dan misschien de fans nog meer hadden gehad voor hun geld. En dan had ik misschien wel de nieuwe bokswereldkampioen geweest. Maar wat ik zeg, als. Het zou natuurlijk wel een hele grote fucking schok zijn. Als een kickbokser die blijkbaar voor de bokswereld een beetje random uit het niets komt. Überhaupt al deze prestatie neerzet, is waarschijnlijk al schokkend. Maar dan ook nog eens wint. Ja, dat zou wel heel schokkend zijn.
0: Ja, dat zou zeker schokkend zijn geweest. Je hoorde Rico Verhoeven bij de NOS na de wedstrijd gisteren. En inmiddels is bekend geworden dat Rico officieel protest aantekent tegen de uitslag. Dus dat gevecht gaat nog even door en dat houden we in de gaten voor je. Hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackey zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen en Mackey benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de piststraat op verschillende manieren samen, bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Farm Free Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de meest relaxte dag van de week, als het een beetje mee zit, de zondag. Een zomerse dag is het vandaag, met dit weekend natuurlijk Formule 1. Gisteren was de sprintrace. Er was ook de kwalificatie. En vanavond hebben we de race voor je om 10 uur vanavond live, met commentaar van Olaf Mol en GT-coureur Max Koebold. En zometeen blikken we nog even terug op de kwalificatie van gisteravond. Dus blijf er gezellig bij.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Minister Berendsen had daar wel bij de ambassadeur om gevraagd, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opvarenden, onder wie ook Nederlanders, werden hardhandig aangepakt. In de gevangenis in Vught is gisteravond brand geweest en daardoor konden zo'n 130 gevangenen niet meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Taghi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd met de schade die veroorzaakt wordt als een tank met chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen gekoeld door de brandweer. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Op de kaart is te zien dat gebouwen tot honderden meters ver kunnen verdwijnen. En het is zomers en dus is het druk naar en op de stranden. Op de wegen naar Scheveningen bijvoorbeeld is het filerijden, weet het AD. Eenmaal op het strand willen veel mensen de zee in. Maar dat is niet verstandig, zeggen experts. Het water is nog erg koud. De kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en dan koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomers.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. De mensen die maken gebruik van de omleidingsroute voor de afgesloten A16. De A16 is deels dicht vanuit Rotterdam naar Breda, de hoofdrijbaan. Daardoor file op de parallelrijbaan van knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een half uur vertraging. Ook file op de N201, Hoofddorp Zandvoort. Strandgangers en DTM-liefhebbers staan daar samen in de file bij Zandvoort. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73 3 kilometer file en een kwartier oponthoud.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Het is

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Grand Prix Radio.
3: Robert Delor. Max Verstappen heeft de FIA opgeroepen om hard in te grijpen wat betreft de motorreglementen voor volgend jaar. Max is van mening dat er ingrijpende wijzigingen nodig zijn om de sport competitief te houden. En ondertussen is er vanavond gewoon een race in Canada. Live.

0: Sportradio in dit Formule 1 weekend in Canada. Vanavond om 10 uur hebben we live de race voor je met het vertrouwde stemgeluid van Olaf Mol. En naast hem zit GT-coureur Max Koebold. De kwalificatie in Canada was gisteravond en die was spannend. Ja, want George Russell pakte pole position aan het einde van de sessie voor de Grand Prix die vanavond dus is. Mercedes staat zelfs met twee auto's op de eerste rij, want Antonelli zat er vlak achter. Ja, Max Verstappen had het lastig met de balans van de auto en moet vandaag vanaf plek 6 naar voren gaan strijden. Goed, George Russell pakte aan het einde van de sessie de pole en dat klonk zo.
1: Nice work, nice work.
2: Yes! Well,
1: well done, mate.
2: Keep me posted. Is that good enough?
1: Yep. That is good enough. Well done.
2: We made that a bit tricky.
0: Twee Mercedes er dus op de eerste rij vanavond. Die kunnen weer lekker met elkaar gaan knokken. En jij zit eerste rang daarvoor met het live commentaar van Olaf Mol en GT-coureur Max Koebold vanaf 10 uur vanavond hier bij jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, richting 2:30 op je zondagmiddag. Een mooi moment om even wat sportnieuws met je door te nemen. Max Verstappen heeft zich uitgesproken over de Formule 1-regels voor 2027. En dat deed hij niet bepaald voorzichtig. De wereldkampioen vindt dat de FIA namelijk flink moet ingrijpen bij de nieuwe motorreglementen. Anders dreigt het volgens hem een heel lang seizoen te worden voor de coureurs. Dan Spanje. Ja, Barcelona-trainer Hansi Flick was boos gisteren na de nederlaag van Barcelona tegen Valencia. Ondanks dat de landstitel al lang binnen is. Ja, kampioenen stoppen nooit, zei de Duitser na afloop duidelijk geïrriteerd. En dan in Duitsland, daar was het feest voor Harry Kane, die met een hattrick Bayern München de Duitse beker bezorgde. Alleen gingen na het laatste fluitsignaal meteen weer geruchten rond over een mogelijk vertrek van de Engelse spits daar in München. Straks meer voor je over de Formule 1 in Canada. We nemen het weerbericht even met je door, want er is kans op regen. Dus we moeten straks even dat uitgebreid gaan bekijken op de regenradar. Dat doen we straks hier bij jouw Sportradio.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
3: Is dit allemaal van jou?
10: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
7: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl
5: deals. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Hijks werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files op de A4 uit Den Haag-Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 4 kilometer, 10 minuutjes vertraging. Dat is de alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda is deels dicht, de hoofdrijbaan. De parallelrijbaan momenteel 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met 20 minuten vertraging. En N201 Hoofddorp-Zandvoort, kwartiertje vertraging bij Zandvoort. En 10 minuten extra bij N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73.
23: Free Radio is jouw sportradio.
24: Robert Delore. Straks het uitgebreide weerbericht voor de Formule

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, op de dag van de Formule 1 race in Canada. De coureurs krijgen het vanavond waarschijnlijk niet alleen lastig met elkaar, maar ook met het weer, want waar het de hele week nog lekker zonnig was in Montreal, hangen er nu donkere regenwolken boven het circuit. Ja, de kans is groot dat de Grand Prix onder natte en koude omstandigheden wordt verreden vanavond, met temperaturen rond de 10 graden. Dat is behoorlijk fris voor Canada in mei, dus de banden krijgen het zwaar. Ja, en regen in Montreal betekent vaak spektakel, safety cars en strategen aan de pitmuur die spontaan grijze haren krijgen. Dus dat wil je niet missen. Gisteren was trouwens de kwalificatie. Bij het team van Red Bull ging dat niet helemaal soepel. Zo vond ook de teambaas Laurent Mekies voor de microfoon van F1 TV.
1: Yeah, it was a difficult session, I think, for everyone, but certainly for us. You have seen run to run, session to session, quite a lot of variation in our relative competitiveness. So it's been a bit difficult to give something consistent to our drivers. Obviously, it's a tough track to get the tires in the right window, to get the car in the right window, and it's been a bit of an effort. Nonetheless, in the end of the day, we are 3/10 from pole. It's a couple of tenths better than where we were yesterday. It's probably where the car is right now, and we are all working very hard to close that gap. Certainly at some stage of the sessions we felt we could have done something better with both Max and Isaac.
0: Nou goed, Max Verstappen staat vanavond dus vanaf plek 6 en Isaac Hadjar vanaf plek 7. En de race in Canada hoor je live bij ons om 10 uur vanavond met Olaf Mol en GT-coureur Max Koebels. Hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Volendam degradeert na een zinderende penalty-serie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
0: Dit is jouw Sportradio.

jouw sportradio. Je gaat richting 3 uur op je zondag. Straks deel 2 van de middag. En die wordt tot in de puntjes verzorgd door Alexander Stevens. En hij heeft uiteraard aandacht voor de Formule 1 in Canada. En ook het Engelse voetbal, want vandaag is de laatste ronde van de Premier League. Daarover straks meer bij Alexander Stevens.

0: Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Getuigen zeggen dat agenten het gebouw bestormen en traangas afvuren. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week beslist een rechter dat hij moet aftreden. En dat wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Veel mensen pakken het mooie weer aan om een dagje naar het strand te gaan, maar op sommige plaatsen lukt dat niet meer met de auto. Zo zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin helemaal vol. En daarom doet de gemeente de volgende oproep: kom met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand. De grote brand in België is uit. Wij hadden er ook last van, want de brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. Een stukje zonnepaneel zijn terechtgekomen in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig als je buiten bent en als je er een ziet, kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Een beladen tenniswedstrijd op Roland Garros. Een Oekraïense moest tegen een Russische en won, vlak na de grote raketaanval op Kiev. Een raket kwam neer vlakbij het huis van haar ouders. Na afloop zei ze dat het de moeilijkste wedstrijd van haar leven was. En ze weigerde om de hand te schudden met haar tegenstander. En over het weer kunnen we kort zijn, want het is zonnig, droog en lekker warm op deze eerste Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 Rotterdam-Breda. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor op de parallelrijbaan tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via de westkant van Rotterdam, waar het niet dat er een ongeluk is gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, staat 8 kilometer file, 40 minuten vertraging.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Grand Prix Radio.
3: Alexander Stevens. Vandaag stond er dus die finale in de play-offs in Nederland op het programma tussen Ajax en FC Utrecht. Vanavond is het de laatste speeldag in de Premier League in Engeland. Ik zet het zo voor je op een rij.

Country Radio. Het is je zondagmiddag met Miles Smith. Het is lekker zonnig en droog. Temperaturen die in het zuiden zijn opgelopen richting de 29 graden. Lekker hoor. Vanavond trouwens blijft het ook droog. En het blijft ook sowieso, als ik kijk naar de komende dagen, even kijken, zonnig, droog en warm. Met maximaal tussen de 25 en 30 graden. Hoe lekker is dat? Daar waar er al gevoetbald werd tussen Ajax en FC Utrecht. De tweede voorronde van de Conference League. Het ticket ervoor. Vanmiddag in Nederland is het zometeen om 5 uur in Engeland. In de Premier League helemaal bal. De laatste speeldag daar met 10 wedstrijden die daar tegelijkertijd beginnen. Ik kan ze allemaal opnoemen, maar als je van Engels voetbal houdt, dan weet je in ieder geval dat alle clubs aan de bak moeten. En de wedstrijden zijn straks om 5 uur te volgen bij Viaplay. Ben je in ieder geval bij? Zometeen hier op je zondagmiddag, tijd voor Sport in het Kort. We praten hier erover bij. Na de Pet Shop Boys, West End Girls, bij jouw Sport.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. En Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbetoon.
0: Sportradio.
1: Sportradio. 10.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Langzaamaan gaan we richting 3:30 op je zondagmiddag met een zonnetje en droog weer. En dat blijft voorlopig ook zo lekker. Beetje Spaans voelt het aan, hè? Ja, heerlijk. Over Spanje gesproken. In Spanje is de speelronde opgedeeld. En staat er vandaag slechts één duel op de planning. Vanavond om 9:00 rolt de bal tussen Villarreal en Atletico Madrid. Ze trappen af om 9:00 en de wedstrijd is te volgen bij Ziggo Sport. Zometeen even bijpraten over dat heerlijke lenteweer, dat Spaanse gevoel. Houd dat aan. Je hoort er zometeen meer over. Want ik praat je erover bij hier.

Grand Prix Radio met heerlijk de Banderas. En this is your live richting 3:30. Vanmiddag, ja, je merkt het al, veel zon, het is droog. Temperaturen in het zuiden kunnen oplopen tot 29 graden. Ook in het noorden en in het midden van het land toch echte zomerse temperaturen. In het noorden en midden maximaal 27. Vanavond blijft het droog. En sowieso de komende dagen zonnig, droog en warm lenteweer. Temperaturen in ieder geval tot aan woensdag tussen de 25 en 30 graden. Vanaf woensdag is de kans wel dat het iets minder warm wordt. Ik ga je zo meteen bijpraten over de belangrijkste dag van het raceweekend Formule 1 in Canada, in Montreal. Je hoort er zo meteen meer over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Het is

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues... en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, garandeert de laagste. Prijs van Nederland.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp.

0: welkom.
1: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Vlaardingen-Oost houden daar 2 rijstroken dicht. Er staat 8 kilometer file vanaf Den Hoorn, 1 uur vertraging. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de hoofdrijbaan dicht. File staat op de parallelrijbaan bij Knoppen Ridderkerk en is 2 kilometer met een kwartier vertraging.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Alexander Stevens.
4: Met tussen nu en 4 uur gaan we even naar Italië voor de sport.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een zondagmiddag waarbij in Italië verschillende sportevenementen bezig zijn, waaronder die van de Giro d'Italia. De renners bevinden zich in de 15e etappe. De rit is inmiddels natuurlijk van start gegaan. Dat was iets over 1:30 en gaat vandaag over 157 kilometer. De route is richting de finish in Milaan. En die kenmerkt zich voornamelijk door brede en snelle wegen eigenlijk, zonder lastige beklimmingen of vervelende bochten. Daardoor wijst alles op een massasprint in de straten van Milaan, de modestad. En die wordt verwacht, die massasprint, ergens tussen 17:30 en 17:30. We houden je ervan op de hoogte uiteraard. Er wordt ook behoorlijk gevoetbald nog in Italië. 8 wedstrijden worden er vandaag afgewerkt in de laatste speelronde. Inmiddels zijn al 2 partijen bezig. Om 18:00 moet Napoli nog aan de bak. Zij ontvangen thuis Udinese. En vanavond staat onder andere nog Milan op de rol. Om 21:45 tegen Cagliari. Torino moet het opnemen tegen Juventus. Om 21:45. En dat zijn een paar wedstrijden. Als je meer wil weten, check het dan even. Alles is te zien en te volgen bij Ziggo Sport. Zometeen hier bij Praten. Sport in het kort. Komt eraan na deze van Centerfold. Ken je deze dames nog? Je hoort ze bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakte Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooid haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaalstadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pairuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten... en scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale beker.
2: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Gone, gone, gone, richting 4 uur. Zometeen je even bijpraten over de belangrijkste dag van het raceweekend in Montreal. Want vanavond gaat het beginnen. De grote prijs van Canada, hier live met Olaf Mol. Hij wordt bijgestaan trouwens door GT-coureur Max Kubelt. Zometeen hoor je er meer over.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje en niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie hoopt de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden. De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. En Ajax heeft het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het speelde tegen FC Utrecht voor een plek in de Conference League. En heeft die laatste strohalm ook gepakt. Daar waren wel penalties voor nodig, want na de verlenging stond het nog altijd gelijk. Na de wedstrijd gingen de supporters met elkaar op de vuist. De ME greep in. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En het lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht. En daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk. 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
12: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
19: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
2: Honor the craving.
3: Domino's.
4: Grand Prix Radio.
5: Alexander Stevens.
6: Goedemiddag, 4 uur geweest op je zondagmiddag. Het is het raceweekend in Montreal. Inmiddels weten we dat Max Verstappen voorlopig in de Formule 1 blijft. Dat heeft hij verklaard. Maar wat kan hij dan vanavond in Canada doen? Dat hoor je zo.
4: Grand Prix

0: playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Grand Prix Radio met George Michael en Too Funky. Wij zijn jouw sportradio. Je zondagmiddag met zon en droog weer. Lekker, hè? Temperaturen in het zuiden die kunnen oplopen richting de 29 graden. En het blijft voorlopig dit weer. Pas vanaf woensdag gaat het iets minder worden. Het is een belangrijke dag. Het is het raceweekend van Montreal, Canada. Vandaag de race. De coureurs maken zich daarvoor op. Uiteraard op het circuit Gilles Villeneuve. Straks hebben we om 9:50 de voorbeschouwing op de race. Hier met Olaf Mol en GT-coureur Max Kubot. Vervolgens gaan de heren om 10:00 beginnen aan het racecommentaar. Vanuit de studio hier, de commentaarpositie. En dan zitten Olaf en Max er opnieuw. Alles kan je natuurlijk volgen via onze DHB-frequentie in heel Nederland. Je kan het ook via de FM horen in de Randstad op 97.6. En bij ons in de app. Die kan je meenemen overal naartoe, online. Handig is dat. We hebben trouwens ook radiokanalen op je televisie, hè? Ja, daar zijn we ook op te beluisteren. Soms is dat ook best wel handig. We gaan het straks nog even hebben over de Indy 500. Want vandaag staat ook de 110e editie van dat unieke race-evenement op het programma. Zometeen hoor je er meer over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Botik van der Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze Greffel-toernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van der Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. De hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse Greffel goed heeft doorstaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio, de Pasadena's en Tribute, Ride On, Ride On. We gaan richting 16:30 op je zondagmiddag. En vandaag staat hij op het programma, in de agenda, de 110e editie alweer van de Indianapolis 500. Deze prestigieuze race nemen behoorlijk wat coureurs tegen elkaar op, natuurlijk voor de overwinning op de oval. Ja, dat is dus gewoon rondjes rijden. En vanuit Nederlands perspectief is het natuurlijk letten op Rinus Wieke, die zich goed heeft gekwalificeerd voor het evenement. Door een technische disqualificatie van een concurrent schuift hij ook nog een plekje door op de grid. En hierdoor begint hij straks vanaf de 11e plek. En dat is de 4e startrij. Een goede uitgangspositie. Maar de Indianapolis 500 is lang, heel lang. Pole position in handen van Alex Palou, die vorig jaar trouwens de race won. En straks om 7:15 wordt er afgetrapt met de 110e editie van de Indy 500. Later vanavond, het zal elkaar lichtelijk overlappen. Of misschien net niet. De voorbeschouwing met Olaf Mol en Max Kubel, de GT-coureur, op natuurlijk de Formule 1 race in Canada en Montreal. Die is dan hier live te beluisteren. En om 10:00 natuurlijk de race vanuit Canada met Olaf Mol en Max Kubel. Zometeen gaan wij even bijpraten over dat heerlijke lenteweer. Blijft dat zo? Houd dat aan. Je hoort er meer over als je hier blijft bij Grand Prix Radio, jouw sport.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijt en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 5 kilometer en 10 minuten vertraging. De alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht. De parallelrijbaan tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. 4 kilometer file en een half uur vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk. 20 minuten oponthoud door de grenscontroles. En op de N247 Hoorn-Amsterdam. Werkzaamheden bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Alexander Stevens.
7: Met tussen nu en 5 uur op je zondag.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Soul Asylum en de Runaway Train. Zo direct hier sport in het kort. Ik praat je nog even bij over de 15e etappe van de Giro d'Italia die bezig is. De rit is vandaag een afstand over 157 kilometer richting Milaan. Met brede en snelle wegen en geen echt noemenswaardige beklimmingen of lastige bochten, afdalingen, etc. Dat wijst er eigenlijk op dat zometeen, en dan hebben we het over een minuut of 20, er een massasprint zit aan te komen in de straten van de modestad. We houden het voor je in de gaten uiteraard. We praten hier er straks natuurlijk over bij. Het is in Italië ook een voetbaldag met behoorlijk wat wedstrijden. Vanavond maar liefst 5 die tegelijkertijd worden gespeeld. Juventus moet aan de bak, maar dat geldt ook voor Milan. En de wedstrijden zijn te volgen bij Ziggo Sport. Daar zie je trouwens alle wedstrijden op een rijtje. En zometeen is

het zover. In Engeland om 5:00 starten 10 wedstrijden in de laatste speeldag van de Premier League. Je hoort er zometeen meer over, hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wow.

0: Grand Prix Radio. Sport
1: in het kort. Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de pitstraat op verschillende manieren samen, bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alison Moyet zong bij Yazoo, ging uiteindelijk solo. En dit was toen de tijd een van haar hits die ze solo uitbracht, Is This Love. We gaan richting 5 uur zoetjes aan met vandaag in de laatste speeldag van de Premier League. Straks om 5 uur alle 10 wedstrijden tegelijkertijd. Manchester City speelt tegen Aston Villa. Manchester United gaat op bezoek bij Brighton. Newcastle gaat kijken bij Fulham. En Tottenham heeft Everton op bezoek. Arne Slot moet met Liverpool thuis het opnemen tegen Brentford. En Burnley, met natuurlijk daarbij een Nederlander in de gelederen, heeft thuis Wolverhampton op bezoek. Nottingham Forest heeft Bournemouth thuis en West Ham mag het opnemen tegen Leeds. Sunderland ziet Chelsea thuis voorbij komen zometeen om 5 uur. En tot slot Crystal Palace moet het opnemen tegen landskampioen Arsenal straks om 5 uur. De wedstrijden zijn trouwens te volgen bij Viaplay. Zometeen veel meer sport. We kijken natuurlijk naar de Formule 1 en de Giro d'Italia. Blijf hier, mis je niks.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Turkije is oppositieleider Özal met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daarvoor stop na een bevel om af te treden en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özal toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalden ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. En het winnende liedje van Bulgarije op het Songfestival bestormt de hitlijsten. Bangaranga van Dara staat al in 4 landen op nummer 1, in Duitsland bijvoorbeeld en ook in Zweden. Nederland lijkt iets minder gecharmeerd van Bangaranga. Het staat hier op nummer 54. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip, maar dat is maar één dag.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat de file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. N200 Zandvoort-Haarlem, 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
14: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
16: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Nu bij Vibra, das dierglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doe je goed. Vibra.
17: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
18: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
19: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
20: Honor the craving. Domino's.
18: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
21: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
26: Dat wordt genieten.
25: Ja, dus. Aldi.
27: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
28: Mama.
27: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
29: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
30: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
31: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
3: Het is een belangrijke dag in de autosport, de Indy 500... en natuurlijk het raceweekend Formule 1 in Montreal op het circuit Gilles Villeneuve. Met straks hier om 9:50 de voorbeschouwing met Olaf Mol.

Grand Prix Radio, Alex Warren, Fever Dream. Het is 5:00 geweest. Het is je zondagmiddag. Het is heerlijk zonnig en droog. Temperaturen in het zuiden die zijn opgelopen tot maximaal 29 graden om en nabij. Lekker. Vanavond trouwens ook nog gewoon volop zon en droog. En dat blijft het ook voorlopig. Maar er komt wel wat verandering. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm. Het is het belangrijkste raceweekend misschien wel in de maand mei. Want zowel de Indy 500 als de Formule 1 in Canada zijn vandaag. Straks zal de Indy 500 beginnen. Wat later begint de Formule 1. En daarover gesproken, we hebben een bijzondere voorbeschouwing straks. 9:50 hier met Olaf Mol. En hij wordt erin bijgestaan door GT-coureur Max Goebbels. Even later, aansluitend, zullen zij dan het racecommentaar verzorgen hier live van de Grote Prijs van Canada. Vanaf Gilles Villeneuve, het circuit. Daar wordt hij verreden. Om 10:00 is dat alles. Maar ik zou dus 9:50 al inschakelen. Dan begeleiden we je langzaamaan richting die Formule 1. Je kan dus vanuit de Indy 500 zo overvloeien, zeg maar, in de Formule 1. Zometeen hier sport in het kort op je zondag.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Direct, langzaamaan gaan we richting 5:30 op je zondagmiddag. Die een beetje Spaans aanvoelt, hè, met deze temperaturen. In Spanje trouwens vandaag weer een speelronde. Slechts één duel in de La Liga voetbal. Vanavond om 9:00 rolt de bal op het veld van Villarreal. Om 9:00 ontvangen ze daar Atletico Madrid. Wil je de wedstrijd zien, kan dat? Die is te volgen bij Ziggo Sport. En natuurlijk vanavond Formule 1 vanaf 9:50. Hier de voorbeschouwing op de race met Olaf Mol en GT-coureur Max Kubot. Aansluitend verzorgen zij ook

jouw sportradio Becky Bell en Stepping Out Tonight. We zitten rond 5:30 op je zondagmiddag met zon en droog. In het zuiden temperaturen die heel langzaamaan richting de 30 graden zijn gekropen. Vanavond nog natuurlijk vrij lang zonnig. Het blijft sowieso droog. Ook de komende dagen warm en droog lenteweer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm. We kijken zo even naar voetbal. We kijken naar de Indy 500 en naar Formule 1. Lekker hier blijven, dan mis je helemaal niks. Eerst Olivia Dean, The Man I Need. Nu bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen af vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging in de vorm van 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda voor werkzaamheden. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Ridderkerk met een half uur vertraging. En op de N200 Zandvoort Haarlem 2 kilometer file bij Bloemendaal, 10 minuten vertraging daar.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Alexander Stevens.
13: Ik praat je zo even bij over de 110e editie van de Indy 500.

Free Radio, jouw sportradio met de Sister Sledge en All American Girls. Sport in het kort is onderweg. Maar eerst even bijpraten over die 110e editie vandaag van de Indianapolis 500. Ja, in deze prestigieuze race moeten de coureurs het tegen elkaar opnemen. Niet op een stratencircuit, niet op een kunstmatig aangelegd circuit, maar op een oval. Dat is natuurlijk ook een circuit, maar eigenlijk is het gewoon rondjes rijden. Opletten natuurlijk op Rinus Vicke, de Nederlander. Daar zijn wij het voor en dat is logisch. Hij heeft zich behoorlijk goed gekwalificeerd. Ook een beetje mazzel, want door een technische disqualificatie van een concurrent schuift hij ook nog een plekje door op de grid. Daardoor begint hij straks om 7:15 vanaf de 11e positie. Dat is de 4e startrij. De pole position is in de handen van Alex Palou, die vorig jaar trouwens de race won. En de vraag is, gaat hij dat opnieuw doen? Of kan misschien Rinus Vicke dan voor een verrassing zorgen? Reden te meer om dat te volgen natuurlijk. De Indy 500 is te volgen trouwens bij Ziggo Sport. En natuurlijk hebben we vanavond ook Formule 1. Daar praat ik je zo meteen over bij. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Volendam degradeert na een zinderende penalty-serie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met The Bauza. Ze komen uit Scandinavië en een grote zomerhit is dit, Magnetic. Langzaamaan gaan we richting 6 uur, zometeen hier Karel Oosterhuis. Maar niet voordat ik je vertel dat we straks om 9:50 hier starten met de voorbeschouwing op het Formule 1 raceweekend. Wat natuurlijk vandaag zijn einde kent met de race om 10:00. De voorbeschouwing op die race met Olaf Mol en GT-coureur Max Koebel, dus 9:50. Gevolgd door de heren om 10:00 met het racecommentaar. Ik zou het zeker in de gaten houden. En hou je van autosport, dan kan je altijd nog de Indy 500 ook checken, want die start zometeen om 7:15. Anders gewoon lekker hier blijven. Heel veel sport onderweg met Karel.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 6:00.
4: Goedenavond, Mark Bergt hier van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur, soms wel 3/4 van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht, tot alles is beklonken en getekend. En het is afgelopen voor trainer Ron Jans, want die zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij een profclub. Hij speelde met FC Utrecht tegen Ajax en verlaat het voetbal met lege handen. Ajax won en dat betekent dat Utrecht niet Europa ingaat. Jans is toch dankbaar. Het was een voorrecht om deze job zo lang te mogen doen, zei hij. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
11: Lot, je bent op de radio, hè?
10: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
11: Over de vakantiegeld supersaleweken?
10: Ja, dat wou ik dus zeggen.
11: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties. Good
12: morning. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
26: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
27: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
28: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
29: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Grand Prix Radio.
30: Karel Oosterhuis.
31: Zondagavond, goedenavond. Deze zondag staat helemaal in het teken van de Grand Prix in Canada. Daar tellen we af, daar verheugen we ons op. En muziek van Nick Kamen, dit is I Promise Myself.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jordan Nick Kamen en I Promise Myself. Ik beloof jou dat deze zondagavond een heerlijke zondagavond gaat worden. Want vanavond wordt er gereced in Canada. De grote prijs van Canada, de Formule 1. Vanavond om 10 uur, lampen uit, radio aan. En een tandje harder, dan hoor je het commentaar heel goed van Olof Mol en van Jack Ploy. Zij houden je tijdens de race helemaal up-to-date en op de hoogte. Natuurlijk hier bij ons via Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbetoon.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio. Vandaag is het zondag 24 mei. 24 mei 1980, de dag dat een wereldrecord werd verbroken. Het wereldrecord kogelslingeren. Met een worp van 81 meter en 66 centimeter zette Sovjet-atleet Sergei Litvinov een nieuw wereldrecord neer. Het grappige is, het oude record dat werd 8 dagen ervoor neergezet door zijn collega. Die had toen 80 meter 64 gegooid. Maar hij, Sergei, die scherpte de afstand eventjes netjes aan. 81 meter en 66 centimeter. Het wereldrecord kogelslingeren. Vandaag in 1980. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakt de Nederlandse international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooit haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaalstadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pajuelo scoorden allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten en scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale beker.
2: Dit is jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio op zondagavond. ABC and the Look of Love. Vanavond gaat het gebeuren. Vanavond om 10:00 hoef je helemaal niets te missen. Geen centimeter asfalt gaat onopgemerkt voorbij op Grand Prix Radio. Want Olaf Mol en Jack Ploy, zij geven straks het commentaar. Het commentaar tijdens de Formule 1 van Canada hier op Grand Prix Radio. Het enige advies? Zet je radio vast.
1: Hallo.
0: Ja,
1: dat...
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedenavond, Mark Berst hier van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. In Spanje is een protest gehouden tegen de politie in Bilbao. Die greep gisteren hard in toen er 6 actievoerders van de Gaza-vloot terugkwamen uit Israël. Omstanders mochten niet bij ze in de buurt komen en werden geslagen en tegen de grond geduwd. De betogers van vandaag vinden het schandalig. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
6: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Gek op

0: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallelof! Voor
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal!
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
11: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Grand Prix Radio.
17: Karel Oosterhuis.
18: Zondagavond, goedenavond. Ik heb al wat lekkers ingeschonken. De borrelnootjes liggen binnen handbereik. Olaf Mol en Jack Ploy die zijn er ook al klaar voor. Want zometeen om 10 uur dan is het zover. De Grand Prix van Canada. En je gaat met ons helemaal niets missen.

Jouw sportradio Bruno Mars hoorde je en I Just Might. Zometeen tijd voor sport in het kort. Dan gaan we je bijpraten, dan hoor je de rijders aan het woord. Hun reactie na de kwalificatie gisteravond in Canada. En vanavond dan is het zover om 10:00 de grote prijs van Canada. Je hoort het hier live op Grand Prix Radio. Jouw sportradio natuurlijk met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Een heerlijk avondje is gekomen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dennis Abotik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze Greffeltoernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van de Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Talon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse greffel goed heeft doorstaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio. You're the snap, the first, the last eternity. 24 mei vandaag, 24 mei 2007, er ging een schok door sportminnen Nederland. Sommige mensen zeiden oh, en sommige mensen zeiden van ja, ik had het wel gedacht. 24 mei 2007, Erik Zabel biecht op vlak voor de Tour de France van 1996 EPO te hebben gebruikt. En daardoor kon hij dus beter presteren. Doping in de Tour, toegegeven door Erik in 2007. Zondagavond, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Het is

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Karel Oosterhuis.
21: De scheurkalender van maandag, wat staat erop? Dat ga ik je zo vertellen.

Pre Radio, jouw sportradio. Morgen is het maandag 25 mei. Wat staat er op de scheurkalender? Ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 25 mei 1988. PSV wint de Europa Cup. Dat is de voorloper van de Champions League, door Benfica in de strafschoppenreeks te verslaan. En 25 mei 1995, gastland Zuid-Afrika opent het derde officiële wereldkampioenschap rugby. En titelverdediger Australië wordt met 27-18 ingemaakt. En dan 25 mei 2005. Liverpool FC wint de Champions League door AC Milan naar penalties te verslaan na een zinderende wedstrijd. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de pitstraat op verschillende manieren samen, bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
0: Dit is jouw sportradio.

Campy Radio op jouw sportradio. Deze zondagavond dender nog even door. Want zometeen om 10 uur, dan is het zover. De grote prijs van Canada. De race wordt gereden. De lampen gaan om 10 uur uit. En Olaf Mol en Jack Ploy, zij houden je gezelschap. En zij zorgen ervoor dat je elke centimeter asfalt gaat beleven. Vanavond om 10 uur, hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Grand Prix, de Formule 1 van Canada. This is the-

0: is
1: Grand Prix Radio. Sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedenavond, Mark Bercht hier van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. En de Engelse voetbalclub Liverpool speelt ook komend seizoen in de Champions League. En dat zal trainer Arne Slot goed doen. Zeker omdat het er nog om hing. Maar door een 1-1 gelijkspel tegen Brentford en het resultaat van een concurrent is het ticket nu binnen. Liverpool werd vorig jaar kampioen, maar dit jaar vijfde. Je kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving. Domino's.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus. Aldi.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hoppad.
17: Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
23: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
24: Nu bij Vibra. De schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Vertrouwd sinds 1999.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Bestel je obu op netlink.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Volendam degradeert na een zinderende penaltyserie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, Mark Bercht hier van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in 1 dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. En in de Giro is de etappe van vandaag gewonnen door een Noorse wielrenner. Totaal onverwacht bleek hij de snelste van een kopgroep van 4. In de peloton erachter zat Dylan Groenewegen voorop. Jonas Vingegaard leidt nog steeds het algemeen klassement en morgen hebben de wielrenners een rustdag. Je kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dreizen, live your dreams.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
13: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
17: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
19: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
20: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
21: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: Vrienden en vriendinnen van de sport, heel goedenavond. Hartelijk welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hier zijn we dan met je met de voorbeschouwing voor de grote prijs du Canada in het gezellige Canada zelf. Ik zit hier niet alleen, want naast mij zit Max Goebbelt. Max, goedenavond.
1: Goedenavond, Olaf.
0: Fijne dag gehad, maar kan ik me voorstellen.
1: Ik heb een heerlijke dag gehad.
0: Barbecue, tuin, hoe heet zo'n ding? Voetenbadje, opblaasbootje?
1: Nou, ik heb gewoon de hele dag op het strand gelegen en niks gedaan.
0: Oh, twee dingen gedaan. Niks.
1: Ja, en dat is echt gelegen.
0: En helemaal niks. Lachen, man.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Goed, grote prijs van Canada die dus over iets meer dan 41 minuutjes van start zal gaan. Ja, er zijn een aantal zaken die natuurlijk spelen. Gaat het nou regenen daar in dat Canada of niet? Nou ja, Canada is sowieso natuurlijk gewoon, denk ik, elk jaar een van de betere banen op het circuit. Het is echt een klassieke wedstrijd. Er gebeurt altijd wat. Er is eigenlijk altijd wel wat chaos te doen. En de verwachting vandaag is dat er 40% kans is op de regen. In de Formule 2 was het eigenlijk droog. De dames van de F1 Academy die hebben het heel erg nat gehad. En op dit moment is de pit lane al open. En dat betekent dat de mannen zachtjes onderweg gaan naar waar ze naartoe moeten. De een rijdt naar buiten op intermediates. Maar dat is misschien om te testen of om even een heatcycle te geven. De ander rijdt naar buiten op de zogenaamde slicks. Dus ja, ze zijn zich aan het voorbereiden.
1: Ja, en waarschijnlijk veel teams zullen waarschijnlijk ook de ene auto op slicks naar buiten zien sturen en de andere auto op intermediates. Om precies te kijken van welke band is op dit moment de meest veilige keuze ook om eronder te zetten bij dan de andere rijder.
0: Ik denk dat de headline van vandaag is misschien safety cars. Nou, bijna altijd wel hier. De verrassende crit, nou, die vind ik er echt niet staan. Maar de wisselende weersomstandigheden zouden er wel degelijk gewoon kunnen zijn.
1: Ja, nee, zeker. Kijk, we weten dat er is kans op regen. En het is ook een heel apart klimaat, want je zit midden in een rivier natuurlijk. Dus het is ook een soort van eigen microklimaat wordt het. Dus ja, ook voor alle weergoden, die kunnen hier wel een feestje van maken natuurlijk.
0: Ja, precies. Een van de beroemdste dingen van de grote prijs van Canada is natuurlijk toch, daar laten we daar duidelijk van zijn, de Bowl of Champions. Ik bedoel, hoe mooi is het dat een circuit een bocht heeft, althans een bocht, een muur heeft. Er heeft ook een keer een jaar lang op gestaan, Welcome to Quebec, weet je. Ze hebben ooit een keertje dat Wolf Champions erop gezet. Maar het heeft de reden dat hij er is.
1: Ja, nee, zeker. In 1999 de heren Villeneuve, Hill en Schumacher, die raakten hem alle drie heel mooi en schreven een auto daarbij ook af.
0: In dezelfde race.
1: In dezelfde race.
0: Precies, en daardoor
1: heeft,
0: is het.
1: Ja, en daardoor heeft natuurlijk het de naam de Wall of Champions, heet het nu. Want eigenlijk is het gewoon, het is een chicaan. Normaal heeft een circuit bochtennamen en hier de chicaan noemen de Wall of Champions eigenlijk.
0: Ja, echt geweldig ook. Ja, eerder vandaag was de Formule 2 Laurens van Hoepen starten daar vanaf pole position. Lastige omstandigheden. Ronde nummer 5. Hij heeft zijn naam op de Wall of Champions gezet.
1: Ja, nou, hij schreef
0: wat dat betreft af. Andere zaken waardoor dit circuit natuurlijk behoorlijk beroemd geworden is, is wat er allemaal gebeurd is hier met Robert Kubica. De ene zegt Kubica, de andere zegt Kubica. Ik heb het hem ooit zelf gevraagd. Toen zei hij, jongen, maakt mij niet uit als je maar over me lult. Dat is echt een geweldige gozer. Dus hij vindt Kubica, de Polen zeggen Kubica. En wij mogen Kubica zeggen van Robert zelf. Maar die heeft natuurlijk ook richting de hairpin in 2007 hier echt een megaklapper meegemaakt.
1: Ja, hij ging proberen buiten om Jarno Trulli in te halen. Kwam daardoor op het gras terecht en verloor eigenlijk meteen de auto. En vloog echt knijterhard de muur in. Je zag gewoon, de auto was meteen helemaal kapot. Je zag gewoon, zijn schoenen zag je door de cockpit heen zitten. Want de hele voorkant was meteen eraf. Ja, en die kon daardoor ook niet rijden daarna de race. En doordat Kubica was gecrashed, kwam het debuut, een race later, van ene Sebastian Vettel.
0: Op Indianapolis.
1: Zeker weten.
0: Dat wel. En het enige wat hij had, het was echt waar, dat hij zijn teen gebroken had. Ja. Hij was zelf een auto, dat ze hem daar...
1: Het is ook niet heel raar.
0: Niet normale klap. Echt een hele bizarre harde klap. Andere man die natuurlijk beroemd geworden is met deze wedstrijd is Jenson Button. Al was het maar dat ik 2:14 vol moest lullen, omdat ze straks maar steeds uitstelden. Maar toen gingen ze uiteindelijk wel van start. En het was ook een vreselijke regenwedstrijd. En Button toen voor het team van McLaren. En die ging als allereerste naar de slicks toe. Dat was een hele vroege call. En ik denk dat het was nog 24 rondjes te gaan of zo. Toen lag hij helemaal stijf achteraan.
1: Ja, dan stijf achteraan. En hij was eigenlijk de enige die op dat moment de call maakte van wij staan stijf achteraan. We gaan meteen, hup, naar intermediate. Ja. En dat was by far de snelste op de maan. En in de laatste ronde...
0: Op de maan.
1: Op de baan. Ja.
0: Sneller.
1: En in de laatste ronde zag je Sebastian Vettel voor zich. En die maakte een foutje, ging eraf. En daardoor won Jensen Button wonderbaarlijk de langste race in de historie bijna zowat.
0: Ja, dat is echt een...
1: Denk jouw favoriete race wel geweest.
0: Nou, ik moet toegeven, ik kan heel goed omgaan met code rood en dingen vol lullen en zo. En dan denk ik, nou kom erop, het komt er goed. Alles is weer een verhaal en we zien wel wat.
1: Maar deze werd wel taaien.
0: Nee, deze, dat maakt niet... Nee, ik ben uiteindelijk gaat het bij mij alle kanten op. Ik heb het in Amerika een keer gedaan. Toen kregen we een shot van een man die met een graver... ging die een gat in de grond maken zodat het water kon wegstromen. Dus toen ging ik een lulverhaal over het wereldkampioenschap met graafmachines. Noemde ik zo'n ding een dagger of een weet ik veel wat. Kreeg ik allemaal appjes. Jongen, als je niks van graafmachines weet, dan moet je er niks van zeggen. En denk ik, ja, wij zijn even niet zo serieus, weet je. Dus nee, dat komt goed. Maar dat soort dingen moet je niet te vaak hebben. En de VIA is natuurlijk tegenwoordig veiliger en veiliger geworden. Want ja, we zitten hier toch op een baan. De lengte van dit circuit is 4361 meter. We gaan zo dadelijk 70 rondjes racen. 305 kilometer en 270 meter. Het regenprotocol is uitgeschreven. Dat betekent dat de FIA-baas Rio Marquez de vrije hand heeft. Teams mogen aanpassingen doen. En als het een natte start wordt, dan gaat hij de MGUK Power, dat kunnen ze allemaal met een knopje doen, die gaat van 350 kilowatt naar 250 kilowatt. En dan hoor ik mensen altijd denken, ik ook kilowatt, dus ik heb het een keertje uitgezocht en opgezocht. Dan gaan de motoren van het elektrodeel, excusez, van 475 pk naar 340 pk.
1: Ja, nee, dat is gewoon natuurlijk voor de veiligheid, want we zagen al gisteren bijvoorbeeld in de kwalificatie uitkomen van de hairpin. Ja, in één keer komt die elektrokracht komt erin. En dan is het gewoon, hup, achterwielen spinnen meteen door. Het is heel moeilijk om tractie te vinden. Zeker op deze baan die niet al te bekend staat om de meest grippy baan. Ja, het is puur veiligheid. Want als we deze mannen loslaten in de regen, wat ze nog niet vol hebben gedaan natuurlijk dit jaar, dat is dan natuurlijk ook een ding. Ja, dan wordt het echt heel lastig. En dan gaan we denk ik heel veel nare momenten krijgen. Dus ja, een goede beslissing van goede beslissing van de FIA. Ja.
0: Er zijn veel teams op dit moment natuurlijk bezig met hun auto's onderweg richting de grid. En wat daar natuurlijk weer een heel belangrijk deel in is, is dat ze kiezen welke banden ze hebben. Lando Norris heeft volgens mij zojuist aan zijn team aangegeven van ja, ik heb ontzettend veel grip op die intermediate. Maar ik weet niet of dat de band gaat zijn. En er zijn wel druppeltjes her en der inmiddels zichtbaar daar in Montreal in Canada. Temperatuur is 12,4 graden. Baantemperatuur is maar 17 graden. En de teams hebben de toestemming gekregen om van die tentjes op de startgrid te zetten. Dus ja, dat is wel een dingetje. Startgrid te zetten, zeg ik erbij. Dan hebben we het dus uiteindelijk ook over onze startgrid. En de startgrid is natuurlijk een heel belangrijk ding geweest. Zullen we eens beginnen met de startgrid van ongeveer onderop?
1: Ja, zeker weten.
0: Is goed.
1: Mag ik hem aftrappen?
0: Nou, ik denk ja, de Stroll staat er nog wel, maar dat wordt volgens mij een pitlane startje.
1: Ja, nee, zeker weten. Dat wordt een pitlane start voor Lance Stroll. Start op plek 21. Dan daarachter eigenlijk zou alleen nog Valtteri Bottas zijn op plek 22. Dan hebben we op plek 20 Sergio Perez. En op plek 19 met de Aston Martin teamgenoot van Lance Stroll, Fernando Alonso. En daar hebben we... Gaan we ook naar hem luisteren.
0: Nou, Alonso was niet ontevreden. En hij zei, ja, ik voel eigenlijk wel wat meer in de auto dan ik dat eerder gehad heb. En de vraag was, klopt dat of klopt dat niet?
2: I think so. I think obviously the final result, that doesn't change much for us of Q1. But I don't know, I have the feeling that this weekend we've been a little bit more competitive. I felt fast on the car and I felt a little bit, more link with the package. You know, trying to maximize everything. And arguably we are a little bit more competitive. Also a couple of tens to Q2, which is the very first time we were, I think, 1.2 seconds average deficit to go into Q2, and here we were a little bit closer, but there's still a long way to go. Tomorrow, if it rains, everything changes.
0: Tomorrow, if it rains, everything changes. Hij kan het zo mooi zeggen. Maar hij is dus wel wat tevreden, want hij zat dichterbij dan ooit. Hij dus 19e. 18e op de startgrid vinden we Alexander Albon. En de 17e plek is voor Esteban Ocon. Eén plekje voor hem staat zijn teamgenootje Oliver Berman. Maar Berman die was not happy in Canada.
3: Ja, yeah, again, very tough. And it's been a weekend of finding, uncovering new limitations every time we get in the car. So, you know, this time I think we finally found ourselves with a better through corner balance, and now we're finding out that with a bit of confidence you can finally push the entries, and now I'm locking fronts in every single time I try, so
4: It's because we've been so poor for the rest of the weekend that we have not uncovered any of these issues before. You know, everyone else found that out in FP1 and we found that out now, so it's not good enough.
1: Ja, en inderdaad, Berman daar niet helemaal tevreden. En wie ook niet tevreden is, is op de plek 15 Carlos Sainz. Toch wel teleurstellend enigszins voor de Williams-coureur. Op plek 14 vindt het terug Pierre Gasly. Daarvoor plek 13 Gabriel Bortoleto in de Audi. Leon Lawson op plek 12. De enige kwalificatie die hij heeft gereden natuurlijk ook dit weekend. Op plek 11 de teamgenoot van Bortoleto. Alweer Nico Hülkenberg. Je zou het niet verwachten.
0: Het is altijd plek 11 voor Nico Hülkenberg. Hè?
1: En op plek 10 heel knap natuurlijk voor Pierre Gasly. Een paar plekken Franco Colapinto. Die zal daar
5: wel bij zijn. Very happy. I think it's been a perfect day. It's been a very good both sessions, the race and the quali now. Race very strong, very good pace, close to the points, and now again going flat out from the start to the end and setting very good laps. I had confidence in the car, and yeah, I'm very pleased with the result. I think we all did a very big effort to put the car here where it is today, and everyone pushed so hard in the factory to be at these positions and be close to scoring points. So I am very proud of everyone. I'm proud of myself. I a good job today, and I'm very happy with how we turn around the year. Now we started struggling the first three rounds, and now it's been a good couple of sessions in a row that we've been strong and that we've been in front and that we've been in the points position. So yeah, very happy and very grateful with the team for this work.
0: Mooi, hè? Jij kent Jan Lammers vrij goed, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Colapinto praat als Jan Lammers. Hij begint en dan gaat hij praten en dan ligt hij in comma. En dan terwijl hij praat, denkt hij, oh, dat wil ik ook nog even zeggen. Dat wil ik ook. Want er is één groot spraakwaterval.
1: Ja, je stopt er een kwartje in en hij blijft 6 uur door.
0: Ja, dat zeg ik bijzonder.
1: Krijg wel aan voor je geld.
0: Ja, het is wel knap dat hij weer 10e staat. En het is eigenlijk net zo knap van de man die voor hem staat. En die spreekt ook, het is natuurlijk een Engelsman met de roots in, geloof ik, Noorwegen, Zweden, whatever. En nou ja, allerlei kanten op. In de Racing Bulls, de tijd van 13.280. En die was gewoon wel even 14e sneller dan Nicola Pinto. Arvid Lindblad. En uiteraard, die was wel tevreden.
6: Yeah, the weekend's gone well so far. You know, obviously after sprint, I tried to, you know, really make a point to not get complacent because, you know, things can change very easily as we've seen before in these sprint weekends. But again, you know, we seem to have good pace. The team did a really good job. You know, they've given me a car that I've been comfortable with all weekend. So yeah, it's been fun to drive. Happy to have another Q3. Part of me was a little bit disappointed because after Q1 and Q2, I was hearing quite often P5, P6, P7, to end up P9 was a bit sad, but you know, at the same time, it was always going to happen when the top teams put everything together. So I think it was the best that was possible, and happy with my job today and the team as well.
1: En de man die daarvoor mag starten, die startte nog in de sprintrace op de 6e positie. En dat wordt nu de 8e positie, Charles Leclerc.
0: Ja, Leclerc heeft volgens mij echt een dramatisch weekend achter de rug. Maar als ik dan terug ga kijken, in heel veel Grand Prix van Canada, het wil om een of andere manier niet lukken. En hij riep van tevoren nog van, nou, het gaat vandaag over de muur worden of het wordt bij 8. Het was al met al niet best.
7: It was actually. Which is even more of a disastrous weekend. Honestly, it's been one, if not the worst weekend of my career. Since FP1, I haven't had one lap where I could feel the car. I just felt like I'm going to put it into the wall in every single corner I do, just because the tires were completely out of the window today. The brakes yesterday that were not in the window as well. So there was never at any time something that was just clicking and everything was right. But surely Lewis managed to do that throughout qualifying, and I didn't. So I'll analyze on what can I do to be better in these kind of conditions to just switch those tires on, because it's been really a nightmare so far.
1: Ja, inderdaad, Charles Leclerc, die totaal niet tevreden is. Dus zegt dat het gewoon zijn slechtste weekend in zijn carrière wel eens is. En Isaac Hadja, die start daarvoor. Ja, die haalde echt alles, maar ook echt alles eruit. Elke duizendste kon hij nog doen. Een beetje een jumping jack. Net voordat hij start-finish eroverheen ging, zag je hem echt gewoon hoppen in zijn auto. Om toch nog een duizendste eruit te halen.
0: Ik vond het het mooiste moment van de kwalificatie.
1: Ja, heerlijk. Gewoon, je ziet echt het vuur in die jongen. Ja. Ik vind het knap. En er staat één plekje achter zijn teamgenoot Max Verstappen, die op de 6e plaats moet starten. En ja, die kan denk ik wel enigszins tevreden zijn, want ze zit toch in de pack.
0: Ja, ik heb nieuws voor je, dat is hij niet. Hij vat even samen wat, hoe het ging in de sprintkwalificatie. En hij vat daarna even samen en dan zegt hij het hier nog netjes. Ja, het team ging iets doen waar ik niet blij mee was en dat soort dingen. Dus hij begint eerst even over de sprint, over het gevoel en toen hoe het doorging in de kwalificatie. Maar dit is niet happy-chappy Verstappen.
8: Yeah, I mean, the sprint to be honest was a little bit lonely. Just driving by myself. I saw the cars ahead of me driving off a little bit. We were just a little bit slower than them. But of course, then we tried some things on the setup, to make it better. But unfortunately, in qualifying, I was struggling a lot with it. Improving some areas, but I'm making some other areas a bit worse. So I think overall, it was not actually better, or pretty much the same. And then we need to understand a bit more what was going on with our deployment, I think, because that didn't really seem under control, which then also makes it very difficult for me to find my references on the braking, which of course then really impact your corner speeds, plus of course the things that you're struggling with from the car. So a few things to analyze for sure, and see how we can do better for the future races.
1: Ja, nou, inderdaad, Verstappen die daar eigenlijk wel eens behalve tevreden is. Maar toch, ja, maar moet ik wel heel kort nog zeggen voordat we naar de volgende gaan. Het typeert wel Verstappen. Je zit er op 3/10. Een paar races geleden zouden ze zeggen van, nou, we zitten erbij. En toch nog steeds niet tevreden. Maar vind ik wel, dat is wel het typische mooie aan Verstappen. Nou, het moet meer.
0: Zijn auto doet niet wat hij wil. Ja. En dan heeft hij het niet over de wegligging, maar dan heeft hij het over de deployment. Hij riep, waar is in hemelsnaam de power gebleven? En ja, de power die... Goede plaats van Snap, who's got the power? Hamilton start als 5e, Oscar Piastri start als 4e. En Hamilton zorgt er dus voor dat de complete top 5 exact hetzelfde is als de top 5 van de sprint qualifying en de start van de sprint. De man die op de 3e plaats gaat starten is de regerend wereldkampioen Lando Norris. Die natuurlijk eerst de rang zat tijdens die sprint met dat gevecht tussen de vrolijke vrienden van het team van Mercedes, Kimi Antonelli en George Russell. Lando Norris na de kwalificatie.
9: I think we're always there or thereabouts the whole quali. Of course, at times a little closer because the Ferraris were there and the Red Bull was there even. So, but then it comes down to, you know, the pressure's on and the final runs in qualifying, and it's not an easy track to kind of. Sometimes in Q2 you're a bit more relaxed and you can put the kind of a lap together a bit easier. Q3 sometimes you try and push that a little bit more and actually that can backfire on you quite quickly, but I made a good step into Q3. I felt even better and I felt like confident in the car, which is a nice feeling around here. It just wasn't enough, just sadly wasn't enough. I think my last lap was good, to be honest, but Lewis went off ahead of me and then I got a load of dirt and mud in my face and on the tires, so I lost a little bit, and then I lost because I didn't have the slipstream. Nothing to be too upset by, but it's just we're talking very small margins, and when a couple little things don't go your way, it frustrates you a little bit. But I'm happy with my laps and my performances this weekend, so excited to see what we can do tomorrow.
1: Ja, inderdaad, een tevreden of overwegend tevreden Lando Norris startend vanaf plek 3. En iemand die denk wat minder blij zal zijn startend van plek 2, dat is wel Kimi Antonelli. Ja, die had graag toch wel voor George Russell geëindigd, maar die moest toch wel weer zijn meerdere erkennen, net zoals in de sprint quali, want die eindigde weer 68.000ste achter de man op pole position, George Russell.
10: Video check.
11: Loud and clear.
10: Safety car in this lap.
12: Overtake available.
10: Box now. Box this lap.
13: Box confirmed.
14: You did it. Really good job.
0: Ja, onze vrienden van Pirelli die sturen natuurlijk altijd voorafgaand aan de wedstrijd van alles en nog wat op. En dat gaat dan altijd over, ja, hoe zit het met de strategieën? Nou, we hebben ze hier vaak, zeg ik, van ze leuteren een beetje uit hun halve nek. Ik kan je inmiddels vertellen met de beelden die er komen vanaf het circuit Gilles Villeneuve, dat ik zie veel poncho's en er zijn veel mensen met parapluies. Er zijn tentjes op de startgrid en het is motregen. Het is niet dat het zeik helemaal nat is, zoals ze mooi in Den Haag kunnen zeggen. Dus ja, op het moment dat we met intermediates gaan rijden, kan het bandenreglement weg. Maar wat was de basis van deze wedstrijd geweest? Volgens mij sowieso een...
1: En één stopper natuurlijk. Ja, bandenslijtage hier is relatief laag. Of eigenlijk best wel heel laag. Dus ze hebben eigenlijk voor elk compound hebben ze gewoon wel een één stopper hebben ze uitgerekend. Voor de mediumband wordt dat rond de 21 tot 27 dat je dan overgaat naar de harde band. Voor de harde band, als je daarmee start, wordt het rond de 38 tot 44. En dan ga je naar de mediumband. En als mensen echt gewaagd willen gaan rijden, dan gaan ze op de zachte band starten. En dan tussen ronde 17 en ronde 23 maken zij de overstop naar uiteindelijk ook de harde band.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het voordeel is natuurlijk dat iedereen van de intermediates er nog 3 sets over heeft en van de full wet 2 sets over heeft. De full wet heeft geen bandenwarmer meer. De intermediate heeft dat nog wel. Als je kijkt, dan waren er toch een aantal jongens die wel slim geweest waren. Want bij het team van Mercedes hadden ze nog 2 nieuwe mediums overgehouden. Jongens die buiten de top 10 vallen of helemaal achteraan staan, die hebben ook allemaal nog softbanden over. Maar goed, daar kun je soms aan het einde van de rit dat mee. Maar ik ga ervan uit dat we deze wedstrijd wel gaan beginnen op een setje intermediates. Ik hoop het. En ik hoop ook dat we niet ineens weer achter de safety car vandaan komen. Er waren nog wat dingetjes onderweg naar de grid met Bortoleto, Bottas en Gasly. Maar dat gaan ze weer na de wedstrijd kijken. Want dat heeft weer te maken met de maximum delta time. En die wordt echt 9 van de 10 keer. Wordt die met de mantel der liefde wordt die bedekt. Dat was gisteren ook. Gisteren was Lewis Hamilton was weer...
1: impeding.
0: Had weer een probleem met impeding en allemaal andere dingen. En dat was allemaal niet zo tof. En dat was natuurlijk ook een heel verhaal vorige week. Dat Lewis Hamilton volgens een aantal mensen die het echt... niet zou kunnen weten. Die zou in Silverstone bekend gaan maken dat hij ermee zou nokken. Nou, dat werd hem gevraagd in de persconferentie in Canada. En hij was daar zelf, denk ik, als je goed luistert, nogal helder over. Lewis Hamilton.
11: Yep, I'm still in contract, so everything's 100% clear to me. Yeah, I'm still focused, I'm still motivated, I still love what I do with all my heart. Yeah, I'm going to be here for quite some time, so get used to it. There's a lot of people that are trying to retire me, and that's not even on my thoughts. I'm already thinking of what will be next, planning for like the next 5 years. But yeah, still plan to be here for some time. So yeah.
0: Yep, I'm trying to be here for some time, the next 5 years. Nou, daarvan zeg ik, die zie ik niet gebeuren, hè?
1: Nee, ik denk eerder 2 of 3 jaar. Ja. Dan houdt het wel op.
0: Ja, precies. Tenzij hij de rest van het jaar misschien het putje induikt. Want als hij gaat voelen wat Charles Leclerc voelt, want dat is de slechtste rest die ik ooit gehad heb, is een beetje een windje opkomen zetten in Canada. En dat betekent dat er van morgen die mensen met een pet op ziet zitten en rijders die staan met hun kragen dik omhoog. Want ja, het is toch allemaal best wel een dingetje. Hoe ga je zo'n wedstrijd in? Dat vraag ik aan jou, want je hebt natuurlijk GT-wedstrijden gehad. Je team, hoe meer variabelen in het weer, hoe belangrijker je team ook gaat worden, toch? Of blijf jij de belangrijkste man?
1: Nou, uiteindelijk blijf jij wel de belangrijkste man, want jij maakt de call, want jij voelt uiteindelijk hoe of wat. Dus de gridronde is vaak wel belangrijker dan mensen denken. Maar op dit moment, als de coureurs nog buiten de baan zijn, of op de baan, maar buiten de auto, dan is vooral het team is belangrijk. Ze meten hoe warm het asfalt is, de vochtigheid ook van het asfalt, en ook gewoon, wat doet de weersvoorspellingen? Wat voor regen zit er in de lucht? Waar zit het ongeveer? Dus op dat moment ben je gewoon afhankelijk van het team. Maar zodra je in de auto zit, dan is het gewoon een rijder gaat voor.
0: Maar het heeft al geregend, dus het enige opgebouwde grip die is alweer verdwenen?
1: Ja, nee, ook zeker. Dus over de bandenstrategie gaat het echt wel een dingetje worden. Want alle berekeningen, die kunnen, ik wil niet zeggen meteen de prullenbak in, maar die moeten wel echt flink aangepast worden.
0: En dan komt er natuurlijk altijd op het moment waar iemand zegt van, hey, gezellig, hij komt nu een safety car. En die ander denkt, we doen de safety car hier.
1: Ja, maar de safety cars in dit soort situaties, dat blijft natuurlijk altijd spannend. Zeker hier in Canada, want je hebt een hele korte pitlane. Dus je kan met een ander kat kan je echt heel sterk zijn. En dat gaat denk ik ook wel een sleutel zijn in deze race.
0: Ja, en die wedstrijd die gaat over iets meer dan 11 minuten gaat die gewoon beginnen. En gewoon weten we dat niet, hè? Want we hebben al eerder mooie dingen gezien dit weekend. Laten we hopen dat we er een hele mooie wedstrijd van maken. Ik ga echt enorm uitkijken naar hoe die mannen dus omgaan met deze auto's. Ik heb nog niet doorgekregen of de wedstrijdleiding besloten heeft dus om die kilowatts terug te draaien. Dus dat ze in plaats van 475 pk elektro maar 340 pk hebben. Maar er is ook nog geen bericht over of welke band ze wel of niet mogen CQ moeten

0: imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energie.

0: energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
7: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
6: Dus nog meer vakantie voor je geld.
7: Absoluut, kortingen tot wel 450 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
11: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
6: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Mantel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedenavond. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Max Koebold.
0: En jij zit tegenover mij en wij zijn er voor jou voor de grote prijs van Canada. Het is pas de vijfde wedstrijd van het seizoen, maar maak je geen zorgen. In juni en juli gaat het ontzettend druk worden. Hier zijn we dan op het Circuit Gilles Villeneuve. Het Île de Notre-Dame, daar ligt het op. En dat ligt dan weer in de St. Lawrence Rivier bij de stad Montréal in Canada. Montréal, zeggen de Fransen. Gilles won hier de eerste wedstrijd in 1978. Schumacher en Hamilton zijn beide zevenvoudige winnaars. En de man die vorig jaar won, is de man die dit jaar ook gewoon alles op pole position gestart is in Canada. En dat is George Russell. Dit zijn de mannen C5, C4, C3. En also available, de Inter en de Wet. Ze staan er nog niet bij. Normaal gesproken veranderen ze die als het echt heel tricky is. Maar het is best tricky, want als je met ons meekijkt nu, dan zie je inderdaad dat het nogal heijig is en dat er nogal heel veel zooi hangt. Wie gaat waarop? Want het is een vrije keuze, denk ik. Dus we gaan het zo dadelijk wel eventjes zien. Eerst maar eens even de startopstelling. Vanuit Pit Lane gaat komen Lance Stroll. Heeft een motor verwisseld. Slechtste kwalificatie voor Valtteri Bottas uit zijn carrière hier. Dan Checo Perez op de 20e plek. 19e Alonso. Het gevoel bij hem was in ieder geval beter. 18e Alexander Albon. 3 races al niet zo heel lekker dan Esteban Ocon daarnaast. De eerste keer dat hij geen top 15 rijdt dit jaar. Oliver Berman met zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Sainz was ronduit matig, maar dat vond hij zelf. Pierre Gasly, de tweede keer dit seizoen dat hij buiten de top 10 moet starten. En Gabriel Bortoleto staat nu 14-15 achter in kwalificatie tot de van Nico Hulkenberg. Lawson best oké na zijn slechte vrijdag. Hulkenberg in 6 van de 8 wedstrijden P11. 10e Franco Colapinto, de tweede race op rij die in de top 10 start. Arvid Lindblad heeft zijn beste kwalificatie van het seizoen. Stond er al eerder op die plek. Dan Charles Leclerc, tweede jaar op rij, Q8. Isaac Hadjar kwam 28.000ste tekort op Max Verstappen, die als 6e start met zijn 6e kwalificatie hier sinds 2019. Lewis Hamilton zorgt ervoor dat de top 5 gelijk is aan die van de sprint qualifying. Ze hebben Oscar Piastri, die heel dicht op Lando Norris zat. Hij vierde Norris uiteindelijk als 3e. Kimi Antonelli, 68.000ste net als in de sprint, op de mannenpole, de 4e pole op rij. Grand Prix en sprints voor Joe Russell. En dan is de belangrijke vraag: wie doet er wat en vooral waarom?
1: Nou, het is zeker interessant, want als we kijken naar de top 10, dan zien we twee mannen staan die op de intermediate banden gaan starten. En dat zijn de twee McLaren's op P3 en P4, Norris en Piastri. Op pole start Russell op de zachte band. Hetzelfde doet Antonelli en Hamilton, Verstappen, Hadjar, Leclerc. Die starten ook op de zachte band en op plek 9 en 10. Lindblad en Colapinto op de medium banden. Daarachter is het de twee Audi's, die starten allebei op de intermediate banden. En Lawson daartussen nog op de medium band. De Gasly start op de medium band. Carlos Sainz op de intermediates. Daarachter hebben we een hele rit met Berman, Ocon, Albon en Alonso die op de zachte band starten. En dan allebei de Cadillacs op de intermediates. En als het goed is, start Lance Stroll vanaf de pitstraat op de zachte band. Dus een aardige mix van banden, zeker voorin.
0: Ja, een behoorlijke mix van banden. En het grappige was dat onderweg naar de grid riep dus onze vrolijke vriend Lando Norris: ik heb verrassend veel grip op deze band al hier. En dat is dan weer leuk. Want de race is dus niet wet. In die zin verklaard, dan ben je verplicht om die banden te starten. Er is wat drizzle. En dus hebben ze op dit moment de keuze. En dit is voor de wedstrijd wel een hele lekkere uitgangspositie, hoor. Hier gaan we wel vrolijk van worden.
1: Ja, en ook een interessante wat we nu zien bij race control message. Dat overtake is disabled.
0: Ja, klopt. Maar dat is dus alleen maar de boost. Dat is die extra. En dat is om die komt met zo'n klap binnen dat ze die dan dus uitzetten. Dus niemand heeft op dit moment de overtake button. Die is alleen maar vanaf de hairpin naar de laatste chicane kun je die normaal gesproken gebruiken. Daar hebben we het 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. En het is lokale tijd 4 uur in Canada. Dan gaan zo dadelijk deze mannen hun opwarmronde in. En weet ik zeker dat er bij elk team in elke pitbox een bakkie monteurs helemaal strak staan.
1: Ja, dat zeker weten. Zeker met deze omstandigheden. En ook iedereen zit natuurlijk ook in de top 10 te kijken naar wat gaan die McLaren's doen op de intermediate banden. Want dat is toch wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Ja, als die zo meteen in één keer één, misschien zal 2 seconden sneller zijn. Ja, dan ga je echt meteen een pitstop chaos krijgen. Daar zeg je u tegen.
0: Ja, of ze rijden eraf. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kunt die banden natuurlijk helemaal zeg maar naar snot rijden. Ik denk, en dan ben ik niet heel eigenwijs, maar wel een beetje, ik denk dat er niet veel meer regen bij gaat komen. Dus wat zij denk ik gaan proberen in deze hoop is bij de start voordeel te pakken op die intermediate band. daarmee aan de leiding van de wedstrijd te komen. Daar misschien in het begin een gaatje mee te slaan. En hem dan dus gewoon net zo lang afrijden als een softband. Nee, Lewis Hamilton heeft ooit in Monaco, een wedstrijd waar hij op interstart, heeft hij een pitstop overgeslagen door hem gewoon helemaal tot slik te rijden.
1: Uiteindelijk wordt het natuurlijk een slikband, ja. Het wordt een interessante, zeker van de McLaren-coureurs interessant. Maar we weten ook van het team van McLaren dat ze dit soort dingen best wel wat kunnen doen. Ze kunnen af en toe in één keer best wel agressief uit de hoek komen.
0: Ja en nee, ik ben het met je eens. Maar als je dan een gok neemt, dan vind ik het met beide auto's een grote gok. Dan had ik echt gewoon had ik een muntje gegooid en had ik gezegd, wat willen we? We willen met één auto een gok nemen. Want als het, ja dan gaan we, als het... Hier, I'm floating around quite a bit on these tires, zegt nu Piastri, already. Maar dat komt omdat ze nu nog te heet worden. En als ze te heet worden, heb je een moment dat het lastig is. Dan had ik gezegd, we doen het met één auto. Aan de andere kant, als het wel werkt, dan heb je met twee auto's het voordeel. Als het niet werkt, heb je met twee auto's het nadeel. Dus ze nemen wel een enorme gok en ik hou ervan. Langzaam rolt het veld richting zijn posities. Verstappen, Hamilton, Hadjar, Leclerc. Bocht 1. Zie je het nog wel gebeuren, hoor. Verstappen moet eerst maar weer eens een keer een echt goede start hebben. Kijk, ik denk dat het voor Max zeg maar te droog is. Klinkt heel raar dat ik het zo zeg. Die had liever misschien nog even wat meer nat gehad. Ja, het wordt straks ook wel weer bepalend wie er wat naar binnen gaat. Moeten we echt scherp op zijn. Goed in de balken letten wie er wat doet en waarom. Kijk, daar komt Lance Stroll naar binnen, want die moet uit de pitlane starten. Dat is heel goed, regelverandering sinds 2 jaar. Dat je dan dus wel gewoon je warm-up lap mag rijden. Dat is ook gewoon veiliger, want dan staat iemand daar maar aan het einde van die pitlane. Met de partij koude banden, die helemaal niks gevoeld. Je hebt van alles veranderd aan die auto, gaat misschien weer kapot, ligt die baan onder de olie. Schiet je ook allemaal niks mee op. Laten we ons voorbereiden op de start van Le Grand Prix du Canada. De Formule 1 Grand Prix du Canada 2022, oftewel de Lenovo Grand Prix du Canada. Groene vlag, let op de lampen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, het duurt lang. Oh, ze kruipen. Start uitgesteld. Hier is iets raars. Hij zou normaal gesproken naar oranje moeten knipperen nu.
1: Nou, officieel. Kijk. Ah, extra formation, ja, dat krijgen we nu.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, hij moet normaal naar oranje. Dus heel veel coureurs weten bijvoorbeeld niet wat ze moeten doen nu.
0: Nee.
1: En we zien hier ook Lindblad, die blijft stilstaan.
0: Zegt hij?
2: It's not going again.
0: Ah.
1: Dat is de reden.
0: Daar heeft waarschijnlijk iemand een vlaggetje uit. Ja, ik zit dan natuurlijk echt op die voorste rij te kijken. En dan denk ik, hey, is dat een valse start? En waarom gaat hij niet uit? Dat duurt lang. Maar dan is dit de reden van de extra formation lap. Dan moeten ze nu snel die auto weg zien te krijgen. Gaat er dan rechts in de muur zo'n deurtje open? Dat moet geschoven worden. En dan heeft Lindblad een prachtige 9e positie op de startgrid. En dan is dit dus al gedaan. En dus zal de race niet over 70 ronden gaan. Over 69, want een extra formation lap wordt er volgens mij gewoon van afgetrokken.
1: Dat zeker weten. Het staat er nog steeds.
0: Ja, maar het hek gaat ook weer dicht achter die mannen, zie je dat? Kom, we doen het hek even open. Ja, nu krijgt zij hem niet meer open. Dat zou wat. Oh, daar gaat hij. Nou, die andere kregen ze al niet open. Ja, moeten er wel 2 open, vriend. Nee, doen ze hem weer dicht. Die zijn toch niet fris? Er moet een auto weg, zo snel mogelijk. Hekje open, man erdoor, hek weer dicht.
1: En de sprintrace zagen we ook al dat de auto niet doorheen ging. Maar uiteindelijk, die ging via de achterkant. Dat was Lance Stroll. Maar uiteindelijk zagen we het, Piastri.
3: It feels like the rain stopped quite a lot now. Well, what are we thinking to do?
4: So, Oscar, forecast, the rain should ease from here. But everyone's going to have very cold tires.
3: Yeah, but I think it is time for slicks. So should we just box?
0: Goeie call, hè? Zelf roepen, it's time for slicks, we should box. Maar ik denk dat ze hem overrulen. Kijk, gaan die ook weer naar een ander hek? Oh, dat is het goede hek. Het is erg koud, dat klopt. 12,5 graden, 17 graden is de baantemperatuur. Daar ga je wel wat hangers mee krijgen. Een intermediate band op een relatief droge baan.
1: Ja, die gaat heel snel naar temperatuur omhoog.
0: En dus daarna gaat die hobbelen.
1: Maar dus ik denk misschien dat het, wat je zegt, dat de call niet per se wordt gedaan omdat het heel nat is. Maar omdat de baan zo koud is, dat die band gewoon heel snel op temperatuur komt. Dat kan natuurlijk ook iets zijn. Maar in ieder geval het belangrijkste is, de auto van Lindblad is nog niet van de startgrid af. Dus ik gok dat we nog eentje wel erachteraan gaan krijgen.
0: Geen idee.
1: Want die staat nu ergens
0: hetzelfde verhaal als gisteren. Die moet helemaal terug naar achter. En we zagen die mensen door het gat in dek komen. Er kunnen er twee open. Gisteren was het met Lance Stroll precies hetzelfde verhaal.
1: Ja, maar toen zeiden wij nog van, wat is dit? Maar zagen we later pas dat ze al die trollies van de grid
0: doorheen. Ja, maar dat is nu niet meer het geval.
1: Nee, daarom. Dus dat is wel heel apart.
0: Ja, hier gaan teams omlopen prullen. Want die zien hun temperatuur oplopen. En die denken, hé, het zal. Lance Stroll moet nog een keer weer naar binnen. Kijk, die moeten dus nu helemaal onder om die brandweerwagen heen, onderdoor. Hier gaan ze wat aan veranderen volgend jaar. Kan ik je zeker vertellen, want dit gaat niet opschieten. Aan de andere kant, als de wedstrijdleiding een heel klein beetje levens eronder heeft, iedereen is er nu voorbij. En tegen de tijd dat ze er zo dadelijk weer zijn, is die auto wel in pitlane. Zij zou gewoon kunnen starten. En heeft hij het voordeel dat ze nog niet allemaal op de grid staan? Want daar sluit dus nu pas de laatste man. En dat is Valtteri Bottas. Dus ik denk dat we gewoon gaan. Toeren omhoog. En weer op de lampen letten. De man met de groene vlag. Die heeft ook, denk ik, moet één keer die groene vlag zwaaien. Oh nee, daar staat hij. Denk ik, moet hem één keer zwaaien. Doe het niet meer. Maar die staat nog te wachten.
1: Nou, het is funest voor die auto's al lang stilstaan.
0: Nou, het zit allemaal onder druk, hè. Ja, nog een extra opwarmronde. Ja. Dan toch. Oké. Okay. Nou, goed in de gaten houden of ze die extra formation lap ze dadelijk ook afhalen. Oh, ook wel zeggen. Denk die rechtse pitbox uit kan niet. Hij staat natuurlijk net bij die brandweerwagen. Trieste dag hoor voor deze Arvid Lindblad. Wel een mazzeltje, want dan heeft Nico Hulkenberg volgens mij niemand voor zijn neus staan. Moet hij wel naar zijn goede plekje rijden, dat hij niet denkt, oh, daar moet ik staan. Nee.
1: Nou, ik denk dat Hulkenberg het dit seizoen wel gewend is om op plek 11 te starten. Dus je kent hem helemaal perfect, de box.
0: Ja, die hoeft niet eens opzij te kijken waar die staat.
1: Nee, nou, dat is 1, 2, 3, 4, 5 auto's voor me. Mooi. Klaar.
0: Voordeel van deze twee extra formation laps is, voor iedereen die op een softband staat, er zit meer temperatuur in dan bij start 1. Twee. Ze hebben dus drie formation laps gehad.
1: Ja, nee, zeker.
0: En dat is weer in het nadeel van die McLaren's. En die McLaren's, leuk en aardig. Maar als je op die intermediates blijft blaffen, ze zijn niet de enige. Hè? Want ook Hulkenberg heeft ze eronder. En Bortoletto heeft ze eronder. En Behrmann.
1: Piastri.
0: Is dat Behrmann?
2: Our tires have dropped quite a lot. Everyone on soft must have very cold tires by this time.
5: Yeah, but if we pit now, we will have cold tires. We will have warm tires.
0: Yeah.
5: So, I don't know. It's a mistake now.
0: Ja, maar dus mis je de ruggengraat.
1: Maar nu ben ik benieuwd.
0: Dan moet je gewoon naar binnen rijden.
1: Ja, maar
0: als je het echt vindt, dan rij je gewoon naar binnen.
1: Hoe haalt hij wel te vijf? Maar nu ben ik benieuwd. Stel, hij ging de vorige ronde ging hij naar binnen en had je weer die extra formation lap.
0: Ja.
1: En wat dan?
0: Ja, dat klopt. Maar ik snap niet zo dat ze...
1: Hij moet gewoon de bal hebben om naar binnen te gaan. Maar
0: dat is het.
1: Dat mist Piastri in dit soort calls nog een beetje.
0: Ja.
1: Hij durft niet het team te overrulen.
0: En het gebeurt ook niet zo heel vaak. Hè? Kijk eens even hoe smal het is als inmiddels die installaties voor die pitbox staan. Voor die pitstops. Hallo. Nou. 3 years ago, zeggen ze dan. He, want we hadden lang... we hadden al lang op een snelste race ronde moeten zitten van iemand. Goed de start in de gaten houden. Russell, Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Leclerc. Dat zijn de mannen die hier staan. Dan het kleine gaatje, omdat Lindblad er niet staat. Dan Colapinto en Hulkenberg. Een mix van intermediates, mediums en softs. Daar komt wederom de groene vlag. Nu dan wel. Here we go. Toeren omhoog. 68 ronden officieel. 1, 2, 3, 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En heeft Russell een goede start. Ik denk dat Antonelli een toefje beter weg is. En oh, oh, oh, op die intermediate band. Lando Norris. Raketje. Gewoon in één keer naar voren. En Piastri, die erover zat te zeuren. Die zit te zwemmen en die zal zeggen, zie je wel. Het was niet goed. Ik kom er niet op weg. Hamilton. Achter George Russell. Russell inderdaad door Antonelli gepakt. Hamilton op 4. Oi, oi, oi. Oscar Piastri, wat zal jij balen, jongen. Niet te geloven. Oh, blokkeren van Pierre Gasly. Alles komt erdoor. Ook Lance Stroll is inmiddels onderweg. Norris, Antonelli, Russell, Hamilton, Piastri verstappen de top 6 op dit moment. En er zijn nog allemaal mensen die bezig zijn om temperatuur in hun banden te krijgen. Het beste kan je gewoon doen, is hard doorrijden. Het beste van het beste. Had jouw plek verloren aan Leclerc. Wat een kanonstart van die Lando Norris, zeg. Die had precies alles goed gedaan. Ja, en Oscar zit hier om grip te brullen. En die heeft inmiddels Verstappen in zijn nek. En Verstappen weet dat als het goed is dat hij met zijn banden in ieder geval later kan remmen. Daar gaat hij aankomen. Hij zet hem er al naast. Oscar verdedigt zijn peu een beetje. Maar zeker niet genoeg. Jawel. Oh, hij gaat met... Ja. Jezus, had het dan gewoon net gedaan. Nu duikt hij naar binnen.
1: Heel opvallend.
0: Alles verloren. Ja, dan zou ik ook naar een harde band gaan als ik hem was. Ik zie maar allemaal mensen die daar door die chicane heen komen. Dat is volgens mij Nico Hulkenberg geweest op die intermediate band. Russell 2 verloren. Lawson 3 gewonnen. Ja, gaat hij naar de medium band. Oké. Okay.
1: Maar ook Alonso een hele goede start. Hij heeft 5 plekken gewonnen. Dus 7 zelfs. Haalt hij er meteen de mannen op de intermediates eigenlijk in. Staat nu op de 12e positie. Kon natuurlijk helemaal vanaf de 9e positie af.
0: Ja, maar dat is Alonso, hè. Dat weet je bij Fernando Alonso. Lando Norris de 16e los van Kimi Antonelli. Lewis Hamilton zit te drukken bij George Russell. Verstappen heeft dan nu Leclerc achter zich. Daardoor ligt Hartjaar 7e. We hebben nog een aantal mannen op intocht. Je ziet dat staan in het groen. En Piastri dus nu op de medium band helemaal achteraan. En meteen dat er op intermediate gestart is, kan het bandenreglement het putje in. Daar komt de aanval van Kimi Antonelli. Veel meer power. En nu is het Lando Norris, box, box, box. De gok heeft niet gewerkt. En dan denkt Kimi, waarom remt hij zo laat? Ja, die gaat recht door de pitstraat in. Man, man, man. Rondje 2, Oscar Piastri. Rondje 3, Lando Norris. Maar gaat hij ook naar een mediumband? Hola! Duwen, trekken. Ja, die Russell die was bezig.
1: Ja,
0: Antonelli aan de leiding voor Russell en Hamilton. En Verstappen nu op de 4e positie.
1: En Norris inderdaad naar de mediumband, net als Piastri.
0: Hulkenberg, Portoletto ook binnen. Sainz ook binnen. Iedereen die voor die Inter gekozen had. En dan hoor ik mensen thuis zeggen, ja, dat waren toch allemaal watjes. Als het niet regent en de baan is niet heel nat en er komt niet een dikke bui aan, dan start je in principe niet op intermediates. Dat is een gemis aan zelfvertrouwen. Nou goed, dat moeten ze nu bekopen, maar dat zegt nog niks, hè. Het kan natuurlijk zijn dat zij op die mediumband weer veel langer doorgaan, maar dat zou dan ook het voordeel kunnen zijn voor Colapinto en voor Lawson. En wat doet Canada met banden? Niet zoveel.
1: Heel weinig zelfs. Dus waarschijnlijk zal Piastri en Norris zullen ze al op de mediums gewoon uitrijden. Terwijl we ook race control Bottas stroll incident out of position at safety car line noted. Dus nog niet aan de investigation, maar vaak. Zien we dat soort dingen wel naar de investigation gaan.
0: Gaat allemaal naar de wedstrijd gebeuren. Snelste raceronde, Max Verstappen 1.20.2. Haha, vindt hij leuk. Leclerc blijft wel redelijk bij, dus. En dan moet Verstappen een gat wat hij heeft naar Hamilton zien te doen. Lawson, Hulkenberg, ook die out of position, safety car line. Nou, het zal allemaal wel. Safety car line zit hier onderaan in beeld, hè? Dat is de ene. Dus dat zijn dingen die ik vind dat vaar. Ik bedoel, er zijn best wel dingen van Formule 1 die ik wel snap. Maar dat hele safety car line verhaal, ik vind het een vage shizzle. Lando Norris inmiddels, ja, die heeft het dan toch nog beter gedaan dan zijn maatje. 14e. Ze hebben natuurlijk wel de pace. Bottas inmiddels binnen. En dat was de laatste op de intermediate band. Zijn er ook jongens van die Inters die zijn niet naar softs gegaan, hè? Bijna allemaal gewoon meteen naar de medium band. Hulkenberg.
1: En Norris die daar door het gras ging.
6: Lando, we could be going very long here.
0: Ja. Goh. Je moet wel, hè, als je een vroege stop maakt. Daarom zat ik te denken, misschien moet je er een harde band onder knallen. Maar als het zo koud is en temperatuur in je band krijgen, dan doe je dat liever niet. Als je weet dat je naar een soft gaat, weet je dat je maar ietsjes langer kunt rijden dan die jongens die er nu op rijden. Dus als je de medium pakt, dan kun je door. En dus zou de keus voor de mediumband van Colapinto en Lawson en Gasly wel eens heel goed uit kunnen pakken. En nogmaals, ze slijten niet zwart hier.
1: Nee, en natuurlijk ook niet slim van Norris, want je weet, je moet helemaal lang naar het einde gaan, dat hij nu al aan het pushen is. En dan met koude banden in ditjes, ja, omstandigheden. Ja, dan wil je op Canada weer gewoon wel eens recht doorschieten. En dat gebeurt ook in de bocht 3-4 net bij Norris. Terwijl we in het beeld links Gasly zien.
0: Ah ja, neemt even de long run in 13-14, de laatste. Is die plek gewonnen, voor die hem teruggeven. Kijk, dan geeft hij hem al terug. Dat is aan Alonso, denk ik. Ja.
1: Op plek 10 in de top 10.
0: Ja, Alonso
1: en
0: plek 10.
1: Martin.
0: Ja, en Verstappen verbetert weer de snelste raceronde. 1.17.8. Hamilton 17.9. Russell 17.9. Antonelli 17.9. En hij sluit aan. Rally power niet tevreden. Race power lijkt oké te zijn. En daar waar wij toch met heel veel mensen, ik inkluis, de eerste 2-3 wedstrijden van het jaar met de handen in het haar zaten van waar zitten we in godsnaam naar te kijken. Is het sinds de dingen zijn gaan veranderen met de megajoules en het opladen of het niet opladen. Ja, toch leuker geworden. Superclipping grotendeels verdwenen, zeggen we dan maar netjes. Niet helemaal, maar wel een beetje. Ja, de leiders van rondje 1 dit seizoen zijn altijd gekomen van plaats 2 of lager op de grid. Dat is gewoon waar. Wat een startje van die Lando Norris, ja. Maar ik kon er net niet verder ver genoeg mee uitlopen. De Mercedes hebben het niet lastig, laat ik dat voorzichtig zo zeggen. Want George Russell zet nu de snelste race ronde neer. 17-0 pakt hij dan meteen, hè. Hamilton begint pace te verliezen. Start van de wedstrijd van bovenaf gezien. Allemaal eigenlijk goed weg. Verstappen ook niet weer, hoor. Kijk. Wordt hij een beetje geholpen door Hadjar, zie je dat? Ja, hij wordt echt geholpen door Hadjar. Maar goed, hij heeft dan wel een mooie vrije aanremroute. Dan is Piastri daar, zit hij al helemaal op het vuil. Zit hij te malen en te schreeuwen om zijn moeder en een grip en alles wat erbij zit. En dan wist hij hier al dat hij niet de goede keuze gemaakt had. Maar hij heeft, ik vind dat toch, nou, kwalijk vind ik het niet. Jammer dat hij niet de ballen heeft. Hij zegt, nou, bekijk het maar hier. Lando Norris. Ram, bam. Zou die nou ook in zijn vuistje lachen in die auto? Got him. Mooi, Antonelli moest er echt tussenuit, hè?
1: Nou, Russell die kneep het nou wel, terwijl Russell naar de buitenkant komt. Want hij...
0: Oh, Antonelli en Russell zijn weer met elkaar bezig. Hij probeert het weer. Man. Ja, even te dicht eronder. En nu heeft hij wel een flatspotje, denk ik, hoor. Weer in het voordeel van Lewis Hamilton. En ook van Verstappen. Typisch Max, het weekend mopperen. Hij heeft ook gezegd, die auto loopt niet. Ze wilden een bepaalde kant uit. Ik zeg, het gaat niet werken. Toen heeft hij ook nog gezegd, dan moeten ze maar voelen dat het niet werkt. En dat klinkt heel hoog en vervelend. En ik vind het geweldig. Nou, hier komt hij aan. Wat doet Russell daar? Die is aan het opladen. Oh, dit was de inhaal van... Huh? Oké.
1: Ja, Antonelli kruist gewoon veel te vroeg achter Russell, waar hij gewoon de downforce liet en blokkeert.
0: Ja. Mooi.
1: Leermomentje.
0: Dat is dan ook snelste race onder. 16-3. Antonelli 17-7. Ja, dan snap ik wel dat je daar wat kwijt bent. Ik denk dat Verstappen op dit moment een auto onder zich heeft waar hij het goed mee kan handelen. De vraag is, gaat het zo blijven? Komt er een vorm van drop-off? En dan niet zozeer misschien op de banden, maar wel op de rest. Hij loopt ook weg bij Leclerc. Leclerc kan het niet volgen. 17-3, zijn we aan boord bij Max. Loopt dus helemaal door, hè, op het start-finish-deel, naar 2.93. Zit niet van cap op dat hij bij 2.88 stopt. Ik denk dat de wedstrijdleider die overtake inmiddels weer aangezet heeft. Ik kan het niet zo zijn tot die terugvinden. De situatie is gewoon dat het droog is. Hij moet dan sneller uit de bocht. 2.88. Kijk, Verstappen loopt dan net even door naar de 2.90. Beeld van achteruit de auto van Lewis Hamilton. Die het hele weekend echt wel goed naar zijn zin heeft. Daar waar het gaat over het gevoel met zijn auto. Hoort die achteras een beetje stuiteren bij het uitaccelereren?
1: Ja, zodra de elektrische kracht erbij komt, hoor je meteen dat het echt op de limiet van de tractie zit. Terwijl er links in beeld Norris weer een plekje wint. En nu op plek 11 staat. Maar hij zegt, de Mercedes zijn meteen wel redelijk weg. Russell zeker. Maar Antonelli komt er langzamerhand wel weer bij. Maar Hamilton en Verstappen moeten erin.
0: Verstappen, Verstappen en Hamilton. Oh, ho, ho, ho. Anderen roepen een divebomb. Deze is uit het boekje. En Lewis denkt, ken ik. En ik heb hem in het verleden wel eens het gat ingegooid. Nu dan niet. Verstappen naar plaats 3. Ten koste van Lewis Hamilton. Dan heeft hij die twee rondjes daarachter weer zitten sparen. En gebruikt hij het waar hij het nodig heeft.
1: Nee, Hamilton heeft het daar denk ik ook gewoon nooit verwacht.
0: En de manier waarop, hè? Ik ga een flauwe opmerking maken. Nürburgring-achtig goed. Als je ernaast zit, bam ernaast. Geen twijfel. Hamilton.
7: They got no power, man.
0: Ah.
7: Come on, guys.
0: Ja, Hamilton. Wat denk je wat ze eraan kunnen doen? Dit is een oude tekst.
1: Helemaal niks.
0: Ze kunnen daar niks aan doen. Hij heeft alle power onder zijn systemen, maar als hij het op de verkeerde momenten gebruikt, dan houdt het een keer op. En dat is de old school racer Lewis Hamilton, die dat nog niet helemaal voor elkaar heeft.
1: Nee, maar je zag het uitkomen van de hairpin. Hij trekt meteen een gat naar Verstappen toe, maar eindrecht stuk, ja. Dan
0: houdt hij op.
1: Is de deployment is anders. Ja. En Verstappen zit erachter. Een poos later is hij er voorbij.
0: Man, man, man. Ja, Russell en Antonelli, nothing gained, nothing lost. Nou ja, Antonelli eerst even aan de leiding gelegen. Daarna net het momentje. Maar zijn rondetijd gaat wel goed hoor. Want die rijdt nog steeds de snelste persoonlijk snelste ronde van 15-8. Charles Leclerc nu 16-4. Hamilton 17-9. Ja, alles wat je hebt verbruikt zit hem nu allemaal te doen. Want hij kan ineens wel weer bijblijven. Leclerc komt dan wel weer dichterbij, denk ik. Ja, dat is nog maar anderhalve seconde. Kijk daar, Lewis, bovenaan. Daar is Leclerc. Twee Mercedes, één Red Bull, twee Ferraris en dan weer een Red Bull. Isaac Hadjar op P6. Ik zou hem dat gunnen.
1: Ja, eigenlijk de Mercedes de enige twee coureurs die onder de 1.16 kunnen rijden. Met een Russell in een 1.15.7 en Antonelli 1.15.8. En dan zien we ook wel in het gat naar Verstappen toe. Verstappen die 3,5 seconden achter Antonelli zit. En dan zien we een auto langzaam rijden. Zit hij als een Cadillac.
0: Nou, ik denk die aan de kant gaat.
1: Oh ja.
0: Dat zijn de leiders, hè? Zie ik uit de blauwe vlag. Verstappen trouwens, hé, even reëel gesproken. Het hele jaar, dit hele jaar, heeft hij pas, 20 rondjes in de top 3 gereden. Hele seizoen, voorafgaand aan vandaag. Hij heeft er nu nog geen 20 in de top 3, maar dat begint dus nu te tellen.
1: Bottas weer naar binnen.
0: Ja, Schnitov. Dat is bijna Russisch, hè, Schnitov. Dat is onze tweede stop dan, hè. Hij is eerst van die band afgegaan. Dan zal hij wel een probleem hebben. Hij ging daar ook wel erg langzaam aan de kant. Hoe langzaam? Erg langzaam. Oké, dat is langzaam. Lap 11 van 68 vanwege de extra formatieronden. Russell, Antonelli 1. Verstappen 3. Hamilton 4. Leclerc 5. Hadjar 6. 7 Colapinto. Goed ook. 8 Lawson. 9 Berman. 10 de Gasly. En dan zijn we aan boord bij de man die de raketstart had, en dat was in dit geval Lennon Norris. En Norris moet wel dit veld gaan clearen. Kijk, wat er nu gaat gebeuren is dat hij relatief makkelijk van na zijn pitstop er weer bij kwam. En dan kom je dus tegen jongens in die ongeveer jouw pace kunnen rijden. En dan gaat het in plaats van met een halve seconde per ronde, gaat het met 3/10 per rondje. En dan haal je hem wel in, dan kom je bij een gozer die jij nog maar 1/10 per rondje sneller bent. En dan wordt het steeds lastiger en lastiger. Dus hij moet wel dat gat wat hij nu heeft, Lennon Norris, dat is 34 seconden. Dat moet hij gaan zien te dichten. Nou, ik heb nu. Oh! Oh, blokkeert iemand. Ik zie hem zo in de muur hangen.
1: Ja, dat gaat wel door het gras heen, hoor.
0: Toch?
1: Ja, Berman gaat wel door het gras.
0: Olly Berman bezig. Met Gasly. Ja, Norris zat daar eerste rang. Norris via de buitenkant. En nu aan de binnenkant bij Lepelenge. Hij heeft dus 34 seconden wat hij goed moet maken. En pitstop is hier maar 18. Bortoleto, leaving the track and gaining an advantage is noted. Daar gaat hij een strafje voor krijgen. Berman dus terug. Hij nu 11. Norris op 10. Berman kan aanvallen. Kan Berman aanvallen? Nee. Anda. Nou, daar gaat hij heel makkelijk voorbij, zeg. Hey. Die Gasly had daar echt helemaal niks meer over. Die heeft denk ik al zijn elektronica en zijn electropower gebruikt op het rechte stuk om te verdedigen. Want op start-finish was er niemand thuis in die Alpine.
1: Ook een paar autolijnen zal wel voorsprong voor dat.
0: Het blijft dus toch bijzonder. Mercedes power. Dat het verschil in hoe die auto gaat, de deployment is. En daar komt de aanval van George Russell aan.
1: Maar Antonelli is er weer voorbij.
0: Ja, Antonelli is weer voorbij, maar daar komt de aanval van George Russell aan, zeg ik. Hatsa. Kop over kop heet dat. We hebben de eerste 20 rondjes van de Indy 500 vandaag ook gezien. Wow, Russell met een moment van overstuur. Hulkenberg speeding in de pitlane under investigation. Antonelli, ja, Russell duwt hem op het vuil. Nu doet hij het, oh, raakt hem niet. Ja, ze hebben uitgesproken, ze hebben geroepen, nee, het is allemaal goed. We zijn puist in vrede. En Antonelli, jongen, die heeft er nog steeds zo de pay in wat er gebeurd is.
1: Maar Russell heeft ook een flinke flesbol zijn rechter voorband zitten.
0: Geel.
1: Geel.
0: Yellow.
1: Het lijkt dat Albon het is. Die valt terug.
0: Ja, in de herpin. Toch al zo'n fijn weekend bij Williams. Zo, de knetters. Albon staat er stil. Kijk, dit wordt zo'n dingetje. Het zal daar, in deze ruimte, zal er een virtual safety car van kunnen komen. Maar bij een safety car...
1: Piastri in pits.
0: Precies. Hé? Wacht dan even. Als je weet dat er iemand stilstaat in de hairpin... wacht dan even. Rare keus. Oh, het gaat ook niet zo vlot zo te zien. Maar hij heeft iets. Hij heeft iets gehad.
1: Nou, hij staat wel in de
0: nieuwe neus, nieuwe neus, nieuwe neus, nieuwe neus.
1: Die hebben elkaar denk ik dan geraakt.
0: Dan zat hij bij Albon in de buurt, ik wou al zeggen. Want de wedstrijd van Piastri kan vandaag ook een puntje in, hè?
1: 14,5 seconden, dat zeker weten. Een nieuwe voorneus.
0: Dubbele tijd. En normaal is een pitlane los, is hier zo'n beetje 18 met de stoppers 20. 12 erbij voor de neus. Dan is dit ook niet meer fijn, hè? Er ligt dus bijna een rondje achter nu, hè?
1: Ja, wel pijnlijk dat hij echt net voor de leiders van de wedstrijd naar buiten komt.
0: Ja, maar zijn mindset is al niet goed. Zoals hij die wedstrijd begon en op die boordradio... ik vind. Dan denk je, ja, zoek het uit, ik kom gewoon binnen. En, als jullie niet willen wisselen, laat je me maar staan. Moet je kijken hoe ze de volgende keer naar je luisteren.
1: En daardoor komt hij in de chaos. En dan kunnen dat soort dingen in het middenveld met Albon... kan dan gebeuren. Ja, hij had gewoon de regie en hij zou moeten trekken.
0: Het bredere plaatje. Ik vind, als er een wedstrijd is met weersomstandigheden die wisselend zijn... is er maar één man die weet hoe het op de baan is. En dat is de coureur. En als hij roept, dit is niet de goede band, zeg ik, kom maar. Ik snap dat niet.
1: De mensen in de voorbereiding die met de voorbeschouwing mee hebben geluisterd... die hebben dat ook gehoord, dat zeiden we ook. De coureur is de persoon die de beslissing neemt.
0: Olievlag.
1: Ja, waarschijnlijk zit op bord...
0: Ik denk dat hij zijn nieuwe neus erin gaat. Dus ik denk dat hij die Williams gewoon volledig getorpedeerd heeft. Ah ja, daar is hij, linksbovenin. Inderdaad, vol op de sidepot. En nu moet hij een rondje achterstand...
1: Hij heeft ook meer schade hoor, want de bargeboard die er is, de kleine, die heeft ook wel wat schade rechts. Of links.
0: Wing end plate of bargeboard?
1: Nee, ik denk de bargeboard.
0: Oké. Okay. Piastri, een rondje achter. Man. Ja, if nothing goes right, go left. Zie je, Hamilton heeft inmiddels ontdekt hoe die met zijn power om moet gaan. Want het kan dus niet zijn dat je drie ronden geleden roept, ik heb no power. Dat je het nu ineens wel hebt. Nee, maar dat is gewoon zijn gevoel op dat moment. En dan weet hij dat hij een harde dobber heeft aan ene Max Verstappen. Het is nog hartstikke vroeg in Canada. Niet in Nederland, daar in Canada. Deze race is daar ook relatief laat hoor. Maar moeten we ook even reëel zijn. Laatste keer dat Verstappen op het podium stond... was de laatste wedstrijd van vorig jaar in Abu Dhabi. Dit jaar nog helemaal niet. En dat geeft wel aan dat als er progressie in zit... dat hij... ermee kan leven en ermee kan werken. Dat hij die Mercedes er niet bij kan houden, zwaar. Ik heb nieuws voor je. Niemand kan deze Mercedes op dit moment bijhouden. Zo simpel is het. Want die zijn ook gewoon al 5 seconden los bij Verstappen... en bijna 6 seconden bij Hamilton en 11 seconden bij Leclerc.
1: Over Leclerc gesproken, denk ik...
0: Altijd hij ook weer, hè? Replay. Dat was het momentje van zojuist. Hij zit er nog steeds bovenop, hè? Hij wil zijn gelijk halen, denk ik, door te zeggen... zie je dat ik het wel kan. En ik kan het ook in bocht 1. En dan heeft George niks te vertellen. En dit kan in tranen eindelijk, hoor. Dat zou wat zijn.
1: Voor de wedstrijd is het mooi, maar voor het kampioenschap... voor Mercedes wordt het wel moeilijk, dat.
0: Ze zitten al op de boordradio, maar die krijgen we niet te horen. Guys, keep it cool. Dat kan niet missen.
1: Maar dan in de vorige ronde Leclerc ook een klein foutje heeft gemaakt. Want Hartje zit daar nu maar 0,6 seconden achter... Vorige rondetijd van Leclerc was ook een 1.20. Dat is ongeveer 3,5 seconden langzamer dan wat ze normaal zouden rijden.
0: Oké. Okay.
1: En er staat weer de McLaren crew klaar. En Norris in pit.
0: Ja. Snap ik helemaal niet wat ze aan het doen zijn. Op inters gestart. Naar mediums gegaan.
6: We need to box this lap. It's a reliability problem.
0: Oeh, betrouwbaarheidsprobleem. Bij de Mercedes klantenmotor. It's a reliability problem. Ja? En dan? Wat zijn ze dan aan het doen? Laat dat aan beeldvullend zien, regisseur. Je wilt toch weten wat ze nu doen?
1: Het staat in de sidepods zaten te kijken en te voelen. Dus het kan zijn dat er wat vuil in zat.
0: Zou kunnen. Piastri, Albon. Collision noted. Ja, je moet er een goede herhaling van zien. Dat gedoe in dat balkje links vind ik met belangrijke aanrijdingen... en dat soort dingen vind ik niet handig. Want ik kan daaruit niet zien of Albon zichzelf elimineert... door te vroeg naar binnen te snijden. Of dat Piastri zich verremt en in de sidepot van Albon kleunt. 17 van 68 in Canada. De Formule 1 Lenovo Grand Prix du Canada in Montreal. Met Kimi Antonelli jagend op George Russell. Zij zijn 1 en 2. Verstappen ligt derde op 5 seconden. Maar heeft Lewis Hamilton op 17e van een seconde achter zich. Dan is er wel een gaatje. En wat zal die Hamilton graag naar het podium willen, zeg. Boah.
1: Bij het beeld zagen we ook Perez binnenkomen voor zijn tweede pitstop alweer. Dat was ronde 17. Net zoals Bottas ook al 2 pitstops gemaakt. Dus voor de Cadillac-man is het wel een dingetje.
0: Ja, want dan heeft hij natuurlijk al zijn podium dit jaar gepakt in China. Kijk even waar die andere zit, die Colapinto. Het is allemaal leuk.
1: Oeh, daar gaat hij weer.
0: Ja.
8: Russell, betere exit.
1: Het is wel een mooi gevecht.
0: Ja. Ik denk als je Toto Wolff bent dat het echt het water loopt je dun door de bil naad. Ik zweer het je, want nu heeft hij een betere exit. Maar wat heeft hij dan zo dadelijk nog over? En Russell gaat laat remmen. Russell gaat laat remmen. Allebei genoeg. Kimi kruist weer terug. Maar ja, Russell pakt daar wel heel veel hoor. Ik heb hem al een paar keer daar heel veel commitment langs de Bowl of Champions zien gaan. Het is wel lekker dit. En dit is geen... Voor die criticasters, dit is niet het Ferrari-jojo wat we aan het begin van het jaar gezien hebben. Door deployment, ik ben op, jij ben op, ik ben op, jij ben op. Verstappen komt daardoor ook wel weer dichterbij. Dus dat is ook wel weer gunstig voor de rest van de mannen in deze wedstrijd. Maar ik wilde even zeggen, en daar kleineer ik ze niet mee. Leuk voor Colapinto, Lawson, Gasly en Berman. Hè, die rijden allemaal in de top 10. Kijk even naar wat voor achterstand die kijken. 33%. Hadjar is waarschijnlijk nog safe als hij nu een stop maakt voor zijn zesde plek. Dus ze zijn echt, echt... Nog een keer? Echt wel een klapje beter dan de rest van het veld. Red Bull, Mercedes, Ferrari. Hebben gewoon die eerste 6 plekken te pakken.
1: Inderdaad, de top 6 die rijdt gewoon in de 1.16. En de rest 1.17, 1.18.
0: En waarom? Er is een bepaald team in de kleur papaya oranje. Die hebben het gewoon zelf een puntje geflikkerd. Ja. Achteraf makkelijk oordelen. Behalve Piastri, daar hadden ze naar moeten luisteren. Dat blijf ik herhalen.
1: Ja, maar ook het, wat we net zagen bij de laatste pitstop van Lando Norris... dat ze in de sidepot aan het voelen waren. Ja, dat is ook, kan niet zijn van vuil oppakken of iets anders. Omdat je in het middenveld rijdt en er gebeurt gewoon meer. Ja. Meer vuil, is meer kans op schades.
0: Ja, dat is het. Dat is logisch.
1: Je doet het gewoon zelf.
0: Ja, van die dingen. Wie is er goed bezig? Lewis Hamilton 16-1, Leclerc 16-5, Verstappen 16-0. Onderling verschil is ineens... 0,6 seconden, ja. Dat is niet... Dat je zegt dat het enorm alle kanten opwappert. Dus Max moet er wel voor rijden, laat ik het zo zeggen. Gaat een heel... als hij hier een podium uithaalt... gaat het hem ontzettend trots maken. Ben ik van overtuigd. Dat hij dat dan ook roept. Lawson, Hulkenberg, out of position. Ja, die hebben we weer gehad.
1: Geel.
0: Yellow, yellow, yellow.
1: Al was heel kort. Waarschijnlijk iemand in een van de chicanes recht doorgeschoten.
0: Denk Bottas, want Bottas heeft een slechte exit uit de Lepingle hier. Zit Sainz daarachter of zit Sainz? Oh, Bottas zit natuurlijk bijna... Je zit al op een rondje achterstand, oké. Okay. Sainz leidt 11e, excusee, Carlos en de zijne. Kimi Antonelli in de vuile lucht van George Russell. Ja, ja. Kijk, die gaan richting Bortoletto, hè. Oh, die is naar binnen. Gabriele Bortoletto. Ook zijn tweede stop al, hè?
1: Jazeker. We zagen de mannen die op de Inter zijn begonnen. Veel daarvan al zijn tweede pitstops. De Cadillacs.
0: Ja, maar die zijn naar medium band gegaan, joh.
1: Ja.
0: En die halen dat dus niet na die stop. Nou, ik denk omdat die medium banden... Fout. Ik denk omdat die softbanden met die extra warm-up laps... in een beter starting window gekomen zijn... dan dat je met die medium band komt uit een normale pitstop. Dat is wat ik denk.
1: Ja, want het liefst wil je een band rustig opwarmen. Ja, maar in een rijdend. Kwalificatie of in een race heb je daar geen tijd voor.
0: Nee, rijdend opwarmen. Ja, ja precies. In plaats van een hoe heet zo'n ding?
1: Bandwarmer.
0: Ja, zo'n deken. Zo'n elektrische deken eromheen. Ja, want de gebruikersover doen als elektrische deken. Heeft hij het koud in de pit, dan staat hij met zo'n ding om.
1: Nou, ik raad het niet aan. Ik heb het één keer geprobeerd en ik verbrand meteen mijn handen eraan.
0: Goed, als we nu afvlaggen, dan komt Russell op 113 punten en Antonelli op 124 punten. Maar zover is het nog niet. Want dit is ook weer een kolletje. Hier moeten ze van tevoren gesproken hebben. Wat nou als we morgen een halve seconde uit elkaar liggen? En degene die tweede ligt, ik wil een undercut proberen. Gaat dan de baas roepen, nee, gaan we niet doen. De voorste moet als eerste. Ja, maar ik wil een undercut proberen. Want dit is undercut materiaal. Hè. Als Antonelli als eerste naar binnen kan... En dan zou Bono vroeger roepen, Hammertime... Lewis en Max liggen niet meer ver bij elkaar, hoor. In de laatste ronde rijdt Lewis zijn persoonlijk snelste race, ronde 15-9. Ja, gaat maar zeggen.
1: Ja, ze moeten wel in het begin van het seizoen daar hele duidelijke afspraken over maken.
0: Wat, wat hadden ze geroepen over die stintlengte? Ik ben hem even kwijt.
1: Stintlengte van ongeveer... De mediumband zou ongeveer rond ronde 27 gaan liggen.
0: Ja.
1: Van soft was ongeveer rond 21, dus daar zitten we nu.
0: Soft. Sorry, soft 17 tot 23. Medium 21 tot 27. Maar plus 3.
1: Komen natuurlijk nog
0: als je erop begonnen bent. Als je erop begonnen bent. Antonelli. Nergens veel sneller dan dat Russell is. Een afgelopen rondetijd lag 200ste uit elkaar. Maar toch gaat hij het weer. Ja, wat een move van die Russell, joh. Misschien is dat wel naughty. Hè? Was dat een naughty move of niet? Je mag één keer van richting veranderen. Ik denk dat ze Hamilton een undercut gaan laten proberen op Verstappen. Of gaan ze Leclerc binnenhalen? In ieder geval Hülkenberg is binnen. Dat is ook al de zoveelste.
1: Alonso ook binnen.
0: Ja, oké. Okay. Oh, wat zitten ze weer dicht bij elkaar, hè? Gaat Leclerc naar binnen? Dat is de vraag. Nee. Ik denk dat Hamilton een undercut gaat proberen op Verstappen. Hij is in één keer dichterbij gekomen. Dus moeten we ook opletten wat Verstappen gaat doen. Heeft hij daarna, want Hadjar, je hebt gelijk, Hadjar is goed dichterbij gekomen. Hè? Zit hem maar op 1,1 seconde van Leclerc. Leclerc heeft zojuist zijn persoonlijk, nou, een van zijn persoonlijk snelste racerondes. Dat doet Colin Pinto trouwens ook. Oh, momentje overstuur van George Russell. Verkeer gaat wel een dingetje worden. Tuurlijk krijg je die blauwe vlaggen, maar dat heeft te maken
1: met... Hamilton gaat rechtdoor.
0: Wat doe je? Oh, Lewis door het gras. Plek teruggeven, Lewis.
1: Bocht 3-4.
0: Plek teruggeven, Lewis. Niet hoogmoedig zijn.
1: Nou, hij zit al ver achter Verstappen. Gat nu van 4 seconden.
0: Wow, kijk dan. Oh, wow, wow. Russell, Antonelli terug naar de leiding. Ik zeg achterblijvers gaan. Echt het een en ander meedoen. Ja, maar er zit er links in de balk zitten. Zie je wat er met Lewis Hamilton gebeurt. Wil je dat zien? Knetters. Hij heeft heel slim gebruik gemaakt van die achterblijver.
1: Ja, maar dat is het verkeerrijden. Dat is ook het trucje van het verkeerrijden natuurlijk. En je hebt alleen na de herpin het lange rechte stuk waar je makkelijk iemand voorbij kan laten. Nou en op start-finish.
0: Ja, nou moet hij hem lossen.
1: Nu moet hij gat nemen en wegrijden proberen. Maar dat probeerde Russell de vorige keer ook. En dat lukte niet helemaal.
0: En Norris rijdt ervoor, hè. Nagaan, die rijdt bijna een rondje achterstand alleen door Norris. Norris op 3,74 seconden. Piastri al met een rondje achter. Man, man. Die gaan bij McLaren echt gewoon zwaar zagrijnig naar huis. En ja, het maakt niet uit. Ik word er niet beter van. Maar als je een gok gaat nemen, wat ik zei, als je het met allebei doet, dan kun je met allebei het putje in. En dat is precies wat er gebeurd is. En dat is nu makkelijk zeggen. Alleen ik heb van tevoren geroepen, ik zou het met één doen. Links in de balk, als je meekijkt, herhaling. Oh, George schiet een beetje te ver weg. Hij heeft een betere exit. Die Antonelli. En dan op het punt waar ze nu zitten, denkt hij van, ik ga even outchecken. Dan zal hij ook wel richting zijn pitstop gaan, want hij is gewoon veel van zijn banden aan het varen. Wow, zou wat zijn als hij rijdend Lando Norris op een rondje zet.
1: En dat gaat nu ook wel gebeuren.
0: Ja, dat gaat gebeuren, want hij krijgt blauwe vlag. Hier is het. Lando moet twee plekken laten. Lando. One lap behind.
1: Dat is toch die rechte voorbocht van Russell die daar net blokkeerde. En Oscar
0: 10 seconden.
1: Oscar Piastri, 10 seconden time penalty. Weet nog niet voor wat.
0: Hebben we Oscar niet net wat zien doen?
1: Ik ga eventjes kijken. Ooit natuurlijk met Albon.
0: Ja.
1: De crash met Albon.
0: Precies.
1: Moet ook eventjes nadenken nog.
0: Ja, de wedstrijdleiding is een heel smal balkje. Dus daar kan je niet in terugscrollen. Dus dat is het. Maar goed. Ja. En bedankt de regie dat we daar een hele mooie duidelijke herhaling van gezien hebben. Niet alleen links in het balkje. Die zitten soms zo te handen. Alleen ja, daar ben ik ook weer, ga ik even eerlijk zijn. Het is allemaal Engels, vom, vom, vom. Oh, Kimi Antonelli voor hem. George Russell krijgt de leiding terug. Ik wilde net zeggen, het is allemaal Engels. Ja, en George Russell kan misschien wel die wedstrijd gaan winnen. Ja, en het is een mooi gevecht, dat snap ik ook wel. Maar dit gaat nog wel een tijdje door. Kimi heeft weer een betere exit. Oh, buitenkant gaat je niet lukken, Kimi. Als het je wel lukt, ben je held.
1: Ja,
0: he pushed me off. Hier gaan we hem krijgen. He pushed me off. Hij moet hem teruggeven. Anders neemt hij te veel risico op een straf. Er is contact. Hier moet Bono snel zijn, hè? Hier was Giampiero vaak goed, hè? Max, give back the position.
1: Verder geen gelul.
0: Maar waar doe je het, hè? Zit nog meteen een klein achter. Kijk. Hier, kijk. Oké. Okay. Maar waar, hè? Ik zou als Kimmy was... Ja, herpin is misschien een goed moment. Zou ik het ook nog heel lullig doen? Op een plek dat je weet, ik ga aan de kant. Oftewel, ik ga aan, blijf aan de buitenkant en ik laat hem naar binnen gaan. Hij doet het hier al netjes.
9: Why, you pushed me off.
0: Juist.
9: And I was ahead. Like, what's the point?
0: Kimmy, stop moaning. He pushed me off. Er was even contact, ja. Dat is waar. Ja, fans van Kimmy en fans van George zullen er allebei anders tegenaan kijken. Ja.
1: Oh.
0: Probeert hem terug te pakken, toch?
1: Ja.
0: We zullen er anders tegenaan kijken. Ja, dit is gewoon racen. Punt. Hier moet niemand de straf voor willen krijgen. Het gaat gewoon wiel tegen wiel tegen wiel tegen wiel. Dan gaat het weer proberen. Hij wordt wel agressiever dan nu. Hè. Hij moet wel opletten dat hij niet helemaal dol draait.
1: Nou, het probleem is dat hij wil te lang ernaast zitten. Je moet iets eerder remmen. Dat je
0: andere kant.
1: Dat je in de chicane meteen erachter zit. Dat je een exit hebt. Want hij heeft elke keer nu start-finish opgaande. Gewoon geen exit. En dan kan je in bocht 1 kan je niks.
0: Ik ga iets heel gek zeggen. Ik vind dit gevecht tussen Russell en Antonelli mooier dan wat ik ooit gezien heb tussen Rosberg en Lewis Hamilton.
1: Ja, maar dat was meteen over en weer zeuren en zeuren. En dit is in een van Antonelli een beetje, maar het is een straatvechter.
0: Die waren ook geen echte vrienden meer op dat moment, hè?
1: Toen ze
0: je hebt gisteren uitgelegd dat je een straatvechter vindt. Ik vind dat je daarbij een coureur te veel wegzet. Zou ik niet zeggen.
10: Give you the position. Convenient just before the freeze.
11: I think that was just when it was given to him. So head down. Short, a lot of laps to go.
0: Ze zijn bij mezelf ook een beetje in de war. Toch?
1: Ik het ook.
0: Nee, maar ik bedoel, ik snap je zeggen, want het komt aan het karten. Maar dan zit je iemand in een bepaalde hoek waarvan ik heb in ieder geval als ik Kimi Antonelli zie. Als je nou zou zeggen dat misschien is er Radjar met zijn hoodie staat. En die zit al van tevoren met de boxen. Dat zit een beetje meer in die hoek. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
1: Alonso ook weer naar binnen.
0: Hier kijken. Hier proberen. Ja, ik hou mijn ogen even hier op. Stappen 6.4. Hamilton op 4.7. Dus die uitstap van Hamilton heeft hem inderdaad geen goed gedaan. Ja, Hadjar, kijk, Hadjar kan lachend een stop maken. En wat gaat die softband? En wat slijt de band hier? Ah, Alonso is klaar. Uitval Alonso in de 27e ronde kan daar in Kreut doorheen. En dan is Albon natuurlijk ook al uit. Plaatsen 19 en 18 op de grid.
1: Het mooie is, achter een gevecht van de twee Mercedes... hij rijdt nog steeds 1, Lando Norris. Oh. Die kan van de pace bijhouden.
0: Ja, nu gaan ze noten. Kijk, nu gaat de wedstrijdleider zich ermee bemoeien... wat ze gisteren niet gedaan hebben.
1: Wat een interessante.
0: En dan kan het zijn dat ze nu Antonelli gelijk gaan geven. En dan krijgt George Russell te horen van... Antonelli zegt, he pushed me off. George Russell, 5 seconden penalty. Ai. Antonelli trouwens nu weer... in de situatie dat hij, als hij het zou willen, een undercut kan proberen. Eerder naar binnen gaan dan George. Er helemaal tegenaan rijden, want dat rondje is goed. Hè? Je hoeft namelijk niet aan te remmen voor bocht 13. Dus je moet wel opletten dat je niet tegen hem aanrijdt. Soms schrik ik me helemaal de tandjes als je daar naar zit te kijken. Dan denk je echt dat er iemand knetterhard rechtdoor gaat. Knipper de knipper, kijk. Eén keer van richting veranderen, nog een keer van richting veranderen. Handjes op de radio.
1: Toto Wolff naar Bono.
0: Nog een keer. Wacht, Kimmy. Wacht op die uitslag van wat ze net zeggen. Anders ga je nu risico's nemen die je zo misschien helemaal niet nodig hebt.
1: Nou, hij zit wel te zoeken en te kijken.
0: Nee, druk houden.
1: Snap en vol
0: ik.
1: Druk houden daar.
0: Ja. Rondetijd van Verstappen 16-2. Rondetijd Hamilton 16-4. Leclerc nu 16-0. En wat ik net wilde zeggen, die softband Canada, de banden slijten bijna niet.
1: Nee, je ziet de banden, ook al waren net wat flashpots erop, zien er nog steeds relatief goed uit. En we zitten al in ronde 28.
0: Ja,

0: goede keus bleek te zijn. Not.
1: Alleen voor de start.
0: En er liggen nu 12e en 13e. Allebei een rondje achterstand. Succes jongens, om er nog wat van te maken vandaag.
2: Ja, Antonelli die zit daar weer echt nog steeds te zoeken. En Russell nog steeds flink aan het trappen. Nu kwam weer heel dicht bij de Wall of Champions. En dat is ook weer de zoveelste ronde achter elkaar.
0: Ja, maar als de balans van je auto goed is en je weet hem daar een beetje overstuur te krijgen.
1: En je hebt het vertrouwen.
0: Dan is hij in één keer niet moeilijk. Als je weet dat hij elke keer op dezelfde manier uitstapt. Als je dat je over de curbstones gaat een uitstappertje krijgt. Dan ben je Laurens van Hoepen.
1: Ja, dan haal je hem door de muur. Het is natuurlijk ook een ritme krijgen. De mannen met... Het moeilijke is als je in zo'n gevecht zit, weer terug naar je ritme. Want een gevecht is gewoon een ritmeopbreker. Ja. Dus dat doet Russell echt wel goed. En Antonelli natuurlijk ook. Maar Russell draait nu wel langzaam 10e per ronde weg bij Antonelli.
0: Of Antonelli laat een gaatje zitten laden om ze dadelijk daar waar hij wil zijn extra power te gebruiken. Want dat is allemaal wat er tegenwoordig... Het zijn wezen, ja, ze zijn als een multitasker als een idioot. Maar voorlopig jongens, we gaan nog niet te vroeg juichen. Hebben we Verstappen op een podiumpositie dit jaar nog niet gezien. Alle mensen riepen het is allemaal niks. Hij heeft overigens natuurlijk van de week wel gegeven, ik blijf bij Red Bull Racing, blablabla. Maar hij heeft ook gezegd, als ze die motorreglementen terug gaan draaien van de 60-40, dan ga ik er ook weer over nadenken. Dus hij is wel zijn power aan het gebruiken. En dat vind ik daar ook van, hè, als wereldkampioen. Om te kijken of ze een verbetering kunnen hebben. Want we zien hier bijvoorbeeld nu een Grand Prix. Dit is met het minst aantal bijladen. Ik ga het even heel simpel zeggen. Bijladen wat we dit jaar gehad hebben. Je hoort niemand meer zeuren over die motor stort in. Je hoort niemand meer zeuren over clipping. We zien uitremacties en allemaal dat soort dingen. En je ziet niet iemand halverwege het rechterstuk. Nou, Lewis had het straks een keer. Maar in principe zie je niet iemand halverwege het rechterstuk op zijn rug met zijn poot omhoog liggen. Van ik heb niks meer.
1: Nee, dat is ook mooi nu van de sport. Het verbetert zichzelf wel weer. En het komt altijd wel weer goed. Alleen het is de vraag, hoe lang duurt het?
0: Ja, maar nee, dat is niet waar. Want ik heb, sorry dat ik je tegenspreek. Ja. Ik heb vanaf het begin van gezegd, dit is oplosbaar. Want het gaat over eentjes en nulletjes. Het gaat niet om de auto moet zus, de motor moet zo. Nee, het gaat over wat kloppen we erin. Wat
1: mag Russell gaat rechtdoor.
0: Russell gaat een keertje rechtdoor.
1: Oh, die valt helemaal, het gaat helemaal stilstaan zelfs.
0: Is hij klaar? Ja, is hij kapot. Russell uitvalbeurt. Rondje nummer 30, George Russell. Ik denk dat dit een veiligheidsmoment is. Auto's als ze heel hard op ergens opklappen. Kijk dan, joh. Hij is hartstikke zuinig met zijn materiaal. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Lap 30. Toch boven de macht. Oei, oei, oei. Antonelli 1, Verstappen 2, Hamilton 3. Dames en heren, met nog flink wat rondjes te gaan. Kijkt om. Virtual safety car. De auto moet terug. Zouden we hier beeldvullende herhalingen van krijgen of doen ze het ook in dat balkje?
1: Ik hoop beeldvullend, maar ik ben benieuwd of het echt door die klappers kwam. Of misschien ingaande.
0: Oh joh, lekker gooien met handschoenen.
1: Iets is gebeurd.
0: Gooien met handschoenen. Komt heel veel was over als je dat doet, hè? Nee, schudden. Komt heel fijn over naar al je collega's die ook het best doen. Maar eerst even kijken wat er gebeurd is. Ik zag nog wel wat van een wedstrijdleiding voorbij komen boven in beeld. Maar ja, toen plofte George eraf. Dus ik heb niet helemaal kunnen zien. Want er stond wel wat over die under investigation.
1: No further action.
0: No further action. Oké. Nou ja, het heeft zichzelf opgelost. Ik ga het nog een keer zeggen. De Antonelli lovers vinden het geweldig. De Russell haters vinden het ook geweldig. Colapinto's binnen. Halve pitstop is dit, hè? Dat is een halve. Slim gedaan van Colapinto. De stop aan zich 3.8 is niet heel tof.
1: Lassen ook naar binnen op plek 7.
0: Ja, maar ja, die jongens die vechten voor best of the rest plekje. Hé, hey, Hartjaar laat ze ineens ver liggen. Die laat een seconde liggen in die virtual safety car situatie. Oeps. Die los en die driftende partij weg, jongen, daar niet normaal. Berman binnen.
1: Ja, rechtsachter gaat niet eraf.
0: Antonelli, box, box, box. Rechtsachter, probleem met de wheelgun. Ja, natuurlijk pak je deze. 5.9, wat gaat Verstappen dan doen? Ja, die gaat mee. Die gaat mee. Ja, die gaat mee. En gaan er beide Ferraris dan mee? Dat is ook een. Het is een halve. Het is natuurlijk de helft van de tijd, hè?
1: Ja, Hamilton,
0: Hamilton
1: wel.
0: Ja, Hamilton wel. Leclerc? Leclerc niet, of wel?
1: Ja, Leclerc ook.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Had je het hele zootje. Ho, ho, ho, ho, ho. Oh, wow. Hoop hoofdbewegingen. Vijf punt negen.

0: zou een podium zijn, hè? Antonelli, Verstappen en Hamilton. Even een bakje wereldkampioenschappen bij elkaar.
1: Hartjan heeft wel Leclerc ingehaald in de pits. Staat nu P4.
0: Die valt op de maar die kwamen samen, hè? Soort van samen. En ik denk net die Ferrari-gasten hebben. Die zitten allemaal net hun pastatje uit de knoop te halen. Fles wijn de kurk eruit te trekken. Ja, maar Hamilton is ook niet ver weg, hè? En wel, dat was 12 seconden. Daar de auto van Russell. Attentie, slow-mo, attentie, slow-mo. Hij moet nee schudden. Ik ga iets heel onaardigs zeggen. Hij staat er een beetje bij als Wout Weghorst. Nou, komt hij aan. Luisteren. Hij stopt ermee.
1: Gaat gewoon kapot.
0: Gaat gewoon kapot. Ja.
1: Ja, motor.
0: Ja.
1: Dan heb je ook geen engine braking meer en dan ga je rechtdoor.
0: Oké, maar waarom moet het dan zo dramatisch? Want het is autosport, je weet dat het kan gebeuren. En ja, wat jammer en oh, wat zonde. Maar dan hoeven dit soort dingen er toch allemaal niet bij?
1: Ik vind het ook echt te ver.
0: En dan kan je dan met je handen je zij negen zitten schudden in de hoop dat het op de Engelse televisie terechtkomt. Denk ik, ja.
1: Ga die val wel weer naar groen.
0: Oh, dit is Leclerc. Ja, precies. Dan had je een Leclerc. Dat is net een ander gaatje waarvan ik dacht dat ik het niet tof vond. Maar Hadjar en Leclerc gaat om 1,5. Hadjar zit 3 seconden achter Lewis Hamilton. Ze zijn allemaal aan het opwarmen en bouwen. Overtake enabled. De virtual safety car is weer weg. Lawson, is die naar soft gegaan? Het antwoord is ja.
1: Oké. Okay. Lawson start op de mediumband.
0: Ja.
1: Colapinto naar hard. Gasly ook naar hard.
0: Ja, maar ja, die gaan proberen om punten in die top 10 vast te stellen. En dan interesseert een race pace. Die kijken niet vooruit. Die kijken niet vooruit. Die gaan kijken of ze proberen om die Norris achter zich te houden.
1: Er staat er natuurlijk onder medium band, dus soft was net een te groot risico. En we zagen al de pace van Lindblad in de sprintrace op de hard was gewoon prima.
0: Nou, door die virtual safety car door niet naar binnen te gaan, is Lando Norris zit weer in dezelfde raceronde. Zit niet meer op een ronde achterstand. En Carlos Sainz ook niet. 66 en 75 seconden. En dit is voor McLaren om te huilen. Nogmaals, after the fact oordelen is natuurlijk relatief makkelijk. Maar we hebben afscheid genomen inmiddels van Arvid Lindblad. Zeker nog, die is nooit van start gegaan. Alexander Albon, Fernando Alonso en George Russell. Santanelli vandaag wint, komt hij 43 punten voor in het kampioenschap.
1: Instant involving car 63 noted, Russell.
0: Nog een?
1: Ik ben benieuwd wat ze daarmee bedoelen.
0: Ja, ik hoor niet wat je zegt, dus daarom zeg ik nog eens.
1: Car met Russell is noted.
0: Ja,
1: incident.
0: Voor?
1: Best de incident, alleen dat. Dus daar ben ik heel benieuwd naar wat het is. Dus waarschijnlijk dat gooien van die headrest.
0: Het gooien van die headrest of het niet terugzetten van zijn stuur. Kijk, dat je teleurgesteld bent, prima. Maar wees een vent, weet je. Kom op je kin.
1: Maar ook met die headrest, ja. Als je het gooit, het komt gewoon op de baan. Er rijden auto's. Ja. Veiligheid.
0: Oh. Volgens mij Norris die daar weer terug moest. Of was dat...
1: Nee, is Piastri.
0: Dat is Piastri, ja. Ja. Het is toch zo jammer dat je dan niet van Piastri weet of hoort... dat hij met het stoom uit zijn horen komt. Ik zei het toch. Hoe denk je dat het bij Kimi zou gaan? Hoe denk je dat het bij Hartjaar zou gaan? Hoe denk je dat het bij Verstappen zou gaan?
1: Maar Piastri die zegt gewoon niks en die rijdt gewoon lekker zijn eigen dingetje.
0: Charles Leclerc bij Hartjaar. Oh, Isaac, oppassen. Charles Leclerc moest remmen. Dit wordt een tricky. Je mag niet zo vaak... Daar komt de bordradio van Charles Leclerc. Je mag niet zo vaak van richting veranderen op het rechte stuk.
1: En dat is zeker niet zo last minute als Hadjar deed.
0: Ja, twee keer.
1: Ja, want deels echt vol de deur dicht gooien, twee keer. Leclerc.
2: Oké, dat was nearly a huge one.
0: Ja, dat was nearly a huge one. Of twee.
1: Leclerc die wel weer de achtervolging is, in ieder geval op Hartjaar. Dan gaan we in ieder geval de herhaling zien. Ja, Leclerc die in nog naar achter zit. Hartje die dan weer naar buiten gaat. En echt wel. Ja, oh, wow. Twee bewegingen zijn ja, dat.
0: Het is wel veel. Ja. Deze is één. En hier komt er nog een. Deze. En toen mag hij niet meer terug. Dus Leclerc doet daar niks verkeerd. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, hij moet wel een nieuwe manier gaan vinden. Hartje zit alleen maar te kijken. Maar goed jongens, moeten we ons nog afvragen, wordt er weer geraced? Ja, er wordt weer geraced. 5 races in dit kampioenschap en er gaan nog heel veel meer gebeuren. En Leclerc heeft wel op dit moment de pace. De banden van Hadjar 4 rondjes uit, de banden van Leclerc 4 ronden uit. Maar die Ferrari op die mediumband, die doet het echt verschrikkelijk goed. Laat dat duidelijk zijn. Maar hij zal een goed plekje moeten vinden, want Hadjar is bereid om ver te gaan.
3: Ja, want ook Lewis Hamilton die gaat hard op de mediumband.
0: En Hadjar heeft ook nog een yellow flag infringement.
3: Dat wordt wat?
0: 16:47, dat is al een tijdje geleden. Ja, dat staat er wel.
3: De wedstrijding heeft het ook druk, maar wat ik net al wou zeggen... Lewis Hamilton op dit moment gewoon de snelste op de baan. De enige onder de 1.16, rijdt zelfs een 1.15.7. Is daarmee gewoon 14e sneller dan Kimi Antonelli. En is zelfs, wat is het, 17e sneller als Verstappen.
0: En wat riep ik? Ja, dat is seconden geleden. Die Ferrari op de mediumband, ten opzichte van Clay Hartjaar, die gaat goed. Nou, we worden nog aardig. Knokpartij. Dus hebben we allebei de Red Bull-coureurs die een Ferrari-coureur van zich af willen gaan halen. En dan wens ik ze ook allebei succes. Mooi hoe die auto kan veranderen door de compound. En het hele weekend klaagt Leclerc van alles. Maar ja, met die koude temperaturen, als je langer rijdt op die band, wordt alles toch beter. De baantemperatuur is toch opgelopen naar 18,9 graden. Het is buiten nog wel fris, maar dat is alleen maar gunstig voor de remmen. 37 van 68 ronden. 2 rondes niet ingekort, want omdat er Formation Labs extra's gereden zijn, worden die van het totaal afgetrokken. Er wordt trouwens over gesproken om als ze die krachtverschil tussen de verbrandingsmotor en de batterij groter willen maken. De 60-40 regel. Zijn er mensen die zeggen, dat zou je dus ook kunnen doen door de lengte van een Grand Prix in te korten.
3: Dat je dan meer power eigenlijk uit gewoon de, natuurlijk de verbrandersmotor haalt. Omdat je meer verbranden, meer benzine mag of meer brandstof mag verbranden in hetzelfde tijdstip eigenlijk.
0: Nee, je hebt minder brandstof nodig, want je hoeft minder kilometers te rijden.
3: Ja.
0: Nee,
3: ja,
0: dat is het. Ja. Gaat de races inkorten. In lengte. Een Grand Prix, een officiële Formule 1 race, is altijd 300 kilometer plus de lengte van de baan. Behalve Monaco. Want dan zou het veel te lang duren. Maar goed. Ik denk dat het wel een goed idee is. Want dat is natuurlijk ook een manier om het te doen. Want kijk, als je gaat roepen, we gaan meer vermogen uit die brandstofmotor halen. Dan zeggen ze, ja, maar dan moet ik een grotere tank bouwen. Moet ik meer brandstof mee doen? Ja, maar als we dan de wedstrijden inkorten, kun je met dezelfde hoeveelheid brandstof kun je doen. Want je hoeft minder afstand af te leggen. Ik vind geen slechte sleutel om aan te draaien, zeg maar. Het gevecht is gaande tussen Isaac Hadjar en Charles Leclerc. Dit gaat om de 4e plaats in de wedstrijd. Hamilton zit nog steeds op 5 seconden van Verstappen. Ik denk dat Max hem een beetje jojoot. Want Max rijdt zojuist ook zijn beste, persoonlijk beste, snelste ronde. 15-5. Dan rijdt Hamilton wel 15-2. Maar daar dicht je niet zomaar een heel gat mee. Het rare is dat ik altijd het gevoel had dat de Grand Prix van Canada zo snel voorbij zou zijn. Maar we moeten er nog 30.
3: We zijn net boven de helft.
0: Ja, dat is gek. We zijn natuurlijk later van start gegaan. We hebben natuurlijk wat verloren in het begin. Nou, Charles, wat gaat hij doen? Ja, dit is de keus. Komt hij weer terug. Ja, nu doet Hadjar het precies goed. Hij rijdt wat hij rijdt en remt hem links naar buiten aan. Wat heeft hij verbruikt om te verdedigen? Ja, hier is hij. Hadjar is in moving more than one noted. Dus ja, dan ben je hier nu misschien wel een beetje keizerspaardgevecht aan het houden. Let op je achterwiel. Ja, goed. Dat werk kan dit wel, hoor. Ik zou eens willen weten hoe Charles Leclerc doet als hij in één keer in een compleet andere omgeving werkt. Hij komt natuurlijk uit de kleinere teams, bij Sauber vandaan, een stapje gemaakt, stapjes gemaakt. Bam, Ferrari, dit gaat het worden, dit moet het worden. Het is tot op heden niet gelukt. Hoe zou hij zijn in... momentje overstuur. Hoe zou hij zijn in de McLaren of in de Red Bull?
3: Ben ik ook heel benieuwd naar, want het is natuurlijk bij Ferrari staat er meteen druk op als je de nummer 1 rijder bent. En zeker dan het nieuwe Ferrari-gezicht. Ik denk dat het nog goed zou doen, laten we het zo zeggen. Veel meer rust.
1: Ja.
3: Want je ziet bij Leclerc, zodra er druk op komt, dan maakt hij rare foutjes. Klein beetje blokkeren van Hadjar daar. Komt meteen Leclerc naast hem. En zit er nu wel echt heel dicht achter.
0: Ja, here we go. Russell heeft inmiddels een scooter gestolen. Oh nee, heeft een lift gekregen. Charles Leclerc is er voorbij. Goed gedaan, zonder getrut. Ja, en dan heeft Hadjar zichzelf in zijn vingers gesneden. Want dit is dus het gevolg. Als hij het eerder had laten gebeuren, had hij achter hem aan kunnen rijden. Nu hangt hem een straf boven zijn hoofd. Berman had een yellow flag infringement. Dat wordt een no further action. Dus dat is gunstig voor Ollie Berman. Ronde nummer 40 van 68. Wie, wat, waar, waarom? De top door die virtual safety car heel goed bezig. Colapinto is naar die harde band gegaan. Gasly naar die harde band gegaan.
3: Doris, in problemen.
0: Volgende.
3: Ja. Ook motorisch iets. Motor schiet in de antistal. Dat is wel echt een dramatisch weekend.
0: Zegt hij?
4: Something's broken about in a gearbox or something.
0: Hij denkt dat de versnellingsbak kapot is. Ze zet hem achter de auto van Alexander Albon neer. Ja, ze gaan wel hard, die Mercedes, hè? Maar ze gewoon hardstuk. Hier gaan er ook een paar met klossende oksels nu kijken wat er aan de hand is, hè?
3: Dat is natuurlijk ook het euvalden van nieuwe reglementen. We gaan kijken wat daar gebeurt dan.
0: Luister. Ja, je hoeft je geen engineer voor te zijn om te horen dat hier iets goed gaat.
3: Waarschijnlijk zo te horen is dat gewoon de versnellingsbak die eronder uitknalt.
0: Ja. Goed, hè? Ja, keurig dat hij daar wegzet. Geen gesolimeter om te denken, nou, ik zet hem wel ergens neer. Ga ik die wedstrijd even beïnvloeden met een virtual safety car of met een safety car of dat soort dingen. Gebeurt ook alleen maar omdat Piastri natuurlijk geen kans heeft. Maar als Piastri nu ergens in de kans gezeten had...
3: Was hij gewoon door de herbie.
0: Nee, dat is ook weer zoiets. In een nieuw reglement, je mag een kapotte auto niet zomaar zo lang mogelijk door laten rijden. Moet je hem echt op de eerste beste mogelijkheid die er is, moet je hem wegzetten. Dus misschien was dat het vervelendste punt waar het hem over kwam. Antonelli en de achterblijvers. Gaat hij gewoon de eerste vier Grand Prix uit zijn leven die hij wint. Zijn 1 op 1 op 1 op 1. 4 achter elkaar. Knetter.
5: What is this guy doing, man?
0: Ja, er zitten een aantal... Het zijn ook wel de grote die hun collega's this guy noemen. Hè? Max Verstappen is, ik denk, 4 jaar lang voor Lewis Hamilton this guy geweest. Tot aan het podium. This guy.
3: Dus Perez this guy.
0: Net doen of je hem niet kent. Geweldig. Ja, maar Perez kan in een auto ook zo'n etter zijn. En ja, dat mag allemaal, hè. Dit is dan liever een leien dakje. Verstappen, Hamilton, 4.5. Oei, 4.1. Was het? Dat was 4.2. Het zou voor de Canadezen en voor de Nederlanders en voor de Engelsen wel een heel mooi podium zijn. En volgens de Engelsen een achtvoudig wereldkampioen. Een viervoudig wereldkampioen en een toekomstig wereldkampioen.
3: En Franco Colapinto met wat schade aan de voorvleugel. Ja. De linkerkant.
0: Een wing end plate. Die wappert een beetje omhoog.
3: Zal niet al te veel invloed hebben. Zolang het er maar aan blijft zitten. Maar eigenlijk wil je nu dat het eraf valt.
6: Hamilton,
0: het lijkt alsof het gewoon is zichzelf losgeraakt. Je ziet niet dat er ergens carbon open ligt. Het lijkt meer als het plaatje waar die mee vast zit, aan de onderkant losgeschoten is. Waardoor die uiteindelijk lift krijgt. Het zijn de rondetijden van Colapinto 16-7. De harde band. Gasly rijdt 16-3. Oh,
3: en de Perez.
0: Checo heeft een bandje wat het niet meer doet. Oei, dit ziet eruit alsof het gewoon
3: afgebroken is.
0: Afgebroken is. Of zit er ook nog schade op de velg? Geen schade op de... Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Hier gaat Joe Bauer, de technisch gedelegeerde van Formule 1, niet heel vrolijk van worden. Of heeft hij ergens een... Hoe die ook omhoog wipt om even te kijken wat ik... Kan het nog... Kun je het nog maken? Is hij op een curb geklapt?
3: Nou, we zien het hier al. Stuur staat helemaal naar links.
0: Ja. En bij het aanremmen schiet hij eraf. Ja, dat is het. Oké. Okay. Mechanisch failure. Het is al kapot. Stuur staat al helemaal naar links. Als hij niet aangeremd had, of minder hard... Dat was niet gebroken.
3: Doe een beetje denken aan Kimi Räikkönen. Nürburgring jaren terug. De laatste ronde lag je aan de leiding.
0: Ook. Nou, we dachten van Sebastian Buemi.
3: Oh, in China. Eindrechterstuk. Allebei de kant.
0: Hij remt en hij wordt allebei zijn voorwielen ziet hij zo richting de rimbak schieten.
3: Het mooie is dan nog steeds sturen. Proberen te sturen om uit de muur te houden.
0: Lewis Hamilton. Gaat Jurgen Moorden gaat hij 5 seconden voor krijgen aan het eind. Geef hem 5 seconden aan het eind. Want daar heeft hij geen last van.
3: Nee.
0: Dan heb je hem gestraft. Dan heb je de president gezet dat het niet kan, dat het niet mag. En Isaac moet daarvan leren dat het niet nodig is. Hij werd later dus toch ingehaald. En nu heeft hij voor die tijd zo hard lopen verdedigen om er niet ingehaald te worden, dat hij er waarschijnlijk een straf voor gaat krijgen. Antonelli pakt even snel zijn raceronde af. Hebben we het hier over iemand die wel lekker in zijn vel zit? Ja hoor, denk het wel. En ik denk deze man ook. Als Verstappen op 5 seconden... na... wat is het? 43 rondjes. Safety karretje tussen gezeten. Oké, virtual safety karretje. Sorry. Achter de Mercedes rijdt. Gaat hij niet ontevreden zijn? No way.
3: En Isaac had 10 seconden time penalty. Is geen 5 geworden.
0: Ja, maar kan hij ook hebben. Maar hij heeft 41 seconden voorsprong. Is goed. Ze zetten dus wel. Maar het kan zijn dat dat de standaard penalty is voor dit. Hè? En die hebben ze gewoon gegeven.
3: Vaak zijn hier gewoon standaard penalty inderdaad voor mij. Ja. Hij heeft, wat je zegt, al 41 seconden voorsprong.
0: Ja, maar het was niet nodig geweest. Dat is wat ik zeg. Het was niet nodig geweest.
3: Voor het leermoment. Het brengt hem niet al te veel schade in ieder geval op nu.
0: Toch wel een flink aantal uitvallers nu, hè? Sergio Perez, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Alexander Albon, Arvid Lindblad. Niet gestart. Ja, de Aston Martin is een Honda-motor. Russell met zijn Mercedes, Norris met zijn Mercedes, Alexander Albon met zijn Mercedes. Wilco Berg hebben het weer voor elkaar, hoor. Hij start als 11e. En nu ligt hij 12e. Gaat er straks nog wat gebeuren met iemand? Wordt hij 11e?
3: En nog steeds Piastri zit er nog steeds voor met andere investigators. Of met een straf.
0: Ja. Heeft hij die niet ingelost? Ja, maar die is natuurlijk niet meer gestopt dan nadien. Kimi Antonelli staat in beeld. 3 career wins. Onderweg naar 4 career wins. Maar ik moet nog even. Laat dat duidelijk zijn. Wat zou die tweede plaats van Verstappen hem gaan brengen? Ja, 18 punten, dat sowieso. Lando Norris daar. Bij die tribune met de fans. Brandweerman zie ik erbij staan. Ik zie een Marshall. Ja, hij is terug aan het lopen naar de pit. Gaat niemand voorbij. Hij komt alleen op 2 punten van Oscar Piastri. Piastri zou vandaag gewoon op 78 blijven. Toch misschien iets eraf gewapperd.
3: Dat zou wel kunnen.
0: Ja, wie kan er wat durven? Hadjar. Hadjar kan voor een softbandje gaan.
3: Dan staat die pitlane entry closed. Dus kan misschien een vuil zijn van
0: ja, spullen van de Perez. Carbon fiber van Perez. Ja.
3: Nou, daar zien we ook wat liggen.
0: Oh. Ja, maar dit is goed, hè. Hier is die virtual safety car voor.
3: Stel, hij komt te pitten.
0: Oh man, het is net vroeger prijsje rijk, weet je. Zo, we duikten maar in. Hatsay. Wat een goede gast, joh. Je moet durven, want als je verkeerd mikt, dan is het klonk. Maar haat de helm op, hè.
3: Dat zal je redden.
0: Wat een briljant shot, joh. Net zo leuk als Hadje die mee zat toen je op gisteren. We hadden het even over stappen als die finish. Waar die finish komt, die op 46 punten. Piastri staat dan de 6e met 48 punten. Norris 5e met 58 punten. Dus kan je nagaan, hè? Want het was toch allemaal, ach, het is allemaal dramatisch dit jaar. En blablabla. We hebben het over de wereldkampioenen, hè? Waar je dan maar 10 puntjes achter staat na 5 wedstrijden. Zwak. Snot zijn bed. Maar ja, Piastri heeft natuurlijk een aantal wedstrijden gehad die eens van start ging. Maar ja, moet je ook voor elkaar krijgen. Kijk, Hamilton heeft 3 seconden gepakt over 10 ronden. Kijk, dat vind ik nou eens een goede uitgangspunt. En hij heeft nog 3 seconden. 3,3 seconden. Dus dan zou hij een rondje 57 op zijn taart zitten. Dat vind ik 10 te vroeg.
3: Wordt wel lastig om denk ik helemaal de 10 rondes lang achter je te houden. Zeker met het pace-verschil, maar...
0: Het is nu maar weer 2/10, hè?
3: Zeg, een nieuwe Verstappen Hamilton gevecht. Wat had je daar eventjes doorschiet?
0: Onderstuur.
3: Hij ziet hem ook veel... ook niet blij, meteen het handje eruit. Hij ziet hem veel vechten met de auto, Hardjar.
0: Ik denk dat het ook een coureur is die vrij wilde input geeft aan zijn auto.
3: Hij ziet hem eigenlijk 2 keer insturen.
0: Ja. Kijk hier. 1. Waar 2 keer? Oh. Ik zie het niet.
3: Nee, de herpin gaat wel. De herpin, maar de kortere bochten zit je er 2 keer
0: man.
3: In.
0: Ik zit je te dolle.
3: De volgende. De laatste chicane wordt er 2 keer. De
0: herpin is maar 1 keer insturen. Bottas 5 seconden penalty.
3: Als je even onderstuur hebt, is een herpin ook 2 keer insturen, hoor.
0: Antonelli 4,4 seconden op Verstappen. 15-8. Antonelli laat zijn pace een beetje vallen. Of heeft hij achterblijvers? Nou, hij zat net al in een groepje met achterblijvers. Die kunnen dan aan de kant gaan, maar het kost altijd wel wat tijd. Dat moeten we ook weer in zijn. Stappen moeten vooruit, hoor. Charles Leclerc.
3: De herhaling van 2 keer van Hardjar waarschijnlijk.
0: Oh ja, dat is deze. Godsamme, ik schrik weer. Weet je nog, die Russell vorig jaar? He breaktested me. He overtook me. Nee, de straf is terecht. Simpel. Laat het duidelijk zijn. Daar hoeven we niks of niemand de schuld voor te geven.

0: Verstappen er nu rond Lawson. Net Colapinto ingehaald, op een ronde gezet. Dus die heeft nu het verkeer wel.
1: Mercedes geeft nu openbaar dat ze denken dat het een failure is in de power unit. En niet zozeer de versnellingsbak, maar het was wel een vrij stevige deze. Die heeft wel pijn gedaan. Het is trouwens wel Perez zijn DNF. Is wel de eerste uitvalbeurt voor Cadillac officieel dit jaar. Ze rijdt natuurlijk wel veel heel achteraan. Dat is wel lach. Tweede jaar op rij dat Lando Norris de zwart-wit geblokte vlag aan het einde van de rit niet gaat zien. Nu denken ze ook nog. Second Charles Leclerc.
2: We can do this, guys. Push it.
1: Oké, hij zit zichzelf op te pompen. Maar er stond een ding onderaan de beeld. Charles Leclerc tweede. En, nou ja, het zal. Ik denk dat het Verstappen had moeten zijn. We can do this, guys. We're pushing.
0: En volgens mij stond Hamilton ook niet vierde.
1: 14-9. Ja, hij ziet hem wel, hoor. Gaat niet makkelijk worden. Dat is een ding wat zeker is. En dan gaan we ook weer zien, hè, hoe het gaat. Hè. Gaat Verstappen denken van, wacht even, in dit jaar waarin dingen niet meevallen. Waarin dingen nog niet helemaal lopen zoals ze zijn. Waarin ik mijn kwalificaties niet voor elkaar kan krijgen. We hebben een goede motor gebouwd, daar mogen ze bloedje trots op zijn. Gaat hij dan met hand en tand die tweede plek verdedigen? Of gaat hij denken, jongens, het podium in Canada, ik pak hem. Ik pak hem voor de motivatie op de fabriek en alles en iedereen. Aan de andere kant is het snelheidsverschil van Lewis Hamilton is wat het de laatste ronde is. 5/16 per rondje. Dan heb je wat we noemen in de Formule 1 overspeed. Dan kun je, hoef je geen hele rare actie te zoeken om het te doen. Ik denk niet dat Verstappen ten opzichte van Lewis Hamilton zegt van, joh, kom, hier ben ik, kom maar, deurtje open. Wat zegt Leclerc?
2: Lewis now picking up the pace, 15.0.
3: Let's stop sticking until the last lap, niet until the last lap. And anything absolutely critical.
1: Ik wilde net zeggen, wat is het voor informatie aan Charles Leclerc dat Lewis Hamilton harder gaat rijden? Ja, hij zit erachter, dat snap ik. En hij is aan het jagen, dat snap ik. Maar Leclerc vind ik hier wel weer goed. Hij zegt minimaal tegen me praten en alleen maar als het kritisch is. En anders alleen in de laatste ronde. Dus hij zit ook met zijn duim onder zijn kin te trappen. Hier het gat tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Ja, het loopt nu hard dicht, 2.4.
0: Nou, ik denk dat Verstappen echt wel de eerste paar rondes als Hamilton op de staart zit van hem. Dat hij wel iets gaat proberen, maar
1: ja, het is niet gek, hè?
0: Het lijkt er nu op dat hij 10 rondes lang moet verdedigen. En de Verstappers van de laatste paar jaar, denk dat hij op een gegeven moment wel, als hij voorbij is, genoegen neemt met een P3. Podium. De mannen in de fabriek en de vrouwen in de fabriek, die zijn er gewoon blij mee. Eerste podium van het jaar, daar moet je gewoon trots op zijn. En vanaf daar verder bouwen. En het is vertrouwen.
1: Maar tires are cooling down. It's shite. Het is niet goed. Het is wel opvallend dat zijn banden koud worden, zou je denken. Het kan een hele nette manier zijn om te vragen, mag ik wat harder gaan rijden? Hè? Dan zal ik al allemaal dus gebruiken geheimtaal, jongen, van hier en zo. Hè? Misschien hebben ze geroepen, laat hem even in de, ja, want kijk, hij is wel aan het versnellen. Hij rijdt nu 15-0. De vorige ronde van Lewis was 15-3. Nee, maar Max is reëler geworden. Hij weet dat hij op dit moment geen winnende auto heeft. Nou, dat is al een mindset. Oh, er komt wel wat rook achter uit die auto bij Lewis Hamilton, zie ik dan.
0: Ja, dat is denk ik uit de ontluchtingspijp die erachter zit.
1: Dat mag, maar het is al steeds rook.
0: Zeker weten.
1: En ik meen niet dat ik dat bij de Red Bull zie of gezien heb. Hamilton is aan het jagen. Hij kan natuurlijk ook zo dadelijk zijn bandjes over zijn banden over de cliff jagen. Even kijken, want dan Hamilton 21-2, wint de 10 in sector 1. Verlies een 10 in sector 2. Sector 3 is gelijk. Ja. Het zijn kleine verschillen. 2.0. Als het een biertje was, dan zou je weten hoe het zat. Nee? 2.0. Maar nee, het is 0.0.
0: Net dat Leclerc ook weer een foutje heeft gemaakt. Die rijdt nu in 1.17. En Hartjaar zit meteen op zijn staart.
1: Ja.
0: En Hartjaar weer under investigation voor een yellow flag infringement. Die is lekker bezig vandaag.
1: Ja, dit hoort allemaal bij het proces van een jonge coureur die ineens in de top 6 rijdt en denkt, ja maar wacht even, nu hoor ik erbij en ik kan allerlei dingen maken waarvan ik soms zie dat die jongens het vooraanmakende mee wegkomen. Lewis Hamilton komt gisteren weer, en niet omdat ik vind dat het Lewis Hamilton is, weer weg met een impeding. En daar heb ik al 10 van gezien. En dan ga ik naar het internet en daar is ook niet iedereen reëel, maar die zeggen, ja, Engels paspoort, dus we doen er niks aan. Er zei zelfs iemand, Leclerc heeft 2 wedstrijden geleden voor dezelfde move en 10 seconden straf gekregen. En ik denk, ja, Als mensen dat kunnen achterhalen, dan ben je niet goed bezig.
0: Een virtual safety car.
1: Virtual safety car. Bij Colapinto misschien wat losgeschoten, wat een tijdje bungelde. Is ook een dingetje, van scherp zijn op het moment dat die virtual safety car weggaat. Hè. Je zult soms zien...
0: Hadjar
1: binnen. Is wat kapot?
0: Nou, hij heeft natuurlijk heel veel voorsprong op Colapinto. Dus het is gewoon een vrije stop.
1: Die 10 seconden.
0: En dat ook.
1: Die gaat die 10 seconden pakken.
0: Ja, want stel, het komt wel een safety car.
1: Let op. Afblijven. Niemand mag die auto aanraken. Gaan naar soft.
0: Ook Piastri binnen.
1: Dat zal veel doen aan de uitslag van de wedstrijd van vandaag.
0: Vrij weinig, denk ik.
1: Ja, maar jongens, laten we eerlijk zijn. Hè? Dan ben je godverdomme regerend constructeurskampioen.
0: Oh. Ook zo'n straf natuurlijk.
1: Ja, dat is een straf. Ja, een stuk slim. Ben je natuurlijk regerend constructeurskampioen. Dan is dit wel een zeperte. En dat was al voordat er technische problemen waren voor Lando Norris. Dit is het moment, eindelijk, waar we hem zien hoe hij Albon torpedeert. Ja, dat doet hij wel. Ja, oh, hier kan Albon helemaal niks. Deze straf is volledig terecht. Het is echt... Nee. Totally not. Mooi, de knipperende lampjes tegenwoordig in de spiegeltjes. Dus auto's, problemen, langzaam rijden. Ik wil net zeggen, niet schrikken dat je nu Hamilton ineens op 1,2 seconden zit. Dat jojoot een beetje tijdens een virtual safety car. En Verstappen zijn man en Red Bull, kijk, hier gaat hij winnen 2,2. Dus hij mag op bepaalde punten wel dichterbij komen. Maar het kan niet zo zijn dat je denkt, ah, weet je wat, doe even stiekem. Virtual safety car, en denk, nu gaat het erom. Wat kun je, kijk, zie je, 2,4. Ze komen niet uit een ei, hè? Had jij inmiddels op soft? Lawson op soft. Piastri en Ocon. Lindblad, Albon, Alonso, Russell, Norris, Perez. De uitvallers van deze Grand Prix tot op heden. Reden van deze virtual safety car was...
0: Oeh, Leclerc met een moment om
1: nog wat bleef. Los. Charles, driftcursus 1.
0: Lijstpotcursus 2.
1: Zo. Opkomen rechte stukken. Er lag wat in bocht 11. En een Marshall heeft dat even weggehaald. Nou, dat is toch keurig?
0: Helmt die op 1,2 seconden zit van Verstappen.
1: Ja, oké. Okay. Ik denk ook niet dat Verstappen die tweede plaats gaat vasthouden. Er is een paceverschil. De Ferrari, hebben we allebei gezegd, gezien. En we zien het nu ook gewoon gebeuren. Is op de mediumband de betere auto op dit moment. Charles Leclerc, hé. Als we het hebben over hoe hij kwalificeerde in Canada sinds 2022. 15e, 23-11e, 24-11e, 25-8e en 26-8e. Dus hij zit helemaal niet zo lekker in zijn vel op dit circuit. Dus dan denk ik dat Leclerc met een vierde plek niet geheel ontevreden gaat zijn. Maar goed, de missen twee McLaren's, dat hebben ze zelf gedaan. Hamilton ruikt bloed en Hamilton gaat ongetwijfeld... 10, 13 rondjes. Nou, ja. Kan ook zijn dat Verstappen heeft zitten sparen. En nu ineens denkt van, het komt wel goed. Dat een beetje gas bij gaat geven. Hij weet natuurlijk wel dat Lewis Hamilton meer van deze band vraagt op dit moment.
0: Het kan natuurlijk ook zijn dat hij wel het gevecht aangaat. En nog meer van Hamilton zijn banden laat vragen. Ja, hier zag je ook meteen al het klein momentje weer van Hamilton.
1: Ja, maar rondetijden zeggen wel veel. Afgelopen ronde was het weer een halve seconde. En dat is gewoon... Dan heb je, zoals ik zeg, dan heb je overspeed. Overtake kan ook nog meedoen. Boost heeft hij inmiddels uit. Hij is gewoon de boel aan het sparen. Maar de manier waarop Hamilton zei, we can do this... kun je wel ervan uitgaan dat hij niet denkt van... ah, podium vind ik ook leuk. Bortoletto, virtual safety car infringement noted. Kan te zijn te vroeg op je gas toen ze roepen ending... of te laat gestopt met snelheid. Verrassende jongens in die top 10 zetten wel Berman, Sainz... met waar hij vandaan komt. Gasly, Lawson en Colapinto. Allemaal jongens die minimaal weten dat ze één of twee plekken cadeau gehad hebben. Misschien wel drie plekken vanwege de uitvalsbeurt van George Russell. En Antonelli is gewoon lekker weer gaan zitten. Hij rijdt nu 15-3. Rijdt een seconde langzamer dan zijn snelste raceronde. Drie verschillende merken in de top drie. Men vindt het prachtig. En ze zien dat er een gevecht aan zit te komen. En wordt dat een gevecht of wordt dat een vrij simpele inhaalmanoeuvre? Straight line, vandaar die achtervleugel. Max één keer, Lewis buitenlangs. Max half terug. Dan moet het nu gebeuren voor Hamilton. Oh, een big tailwiggle voor Verstappen, zeg hé. Die stapte daar even uit. Eén keer liften, hier komt Lewis aan. Nee, het wordt een gevecht. Het wordt een gevecht. En terecht, hè. Daar gaat het om. Hij wil hem in ieder geval op de kast krijgen. Daar ken ik hem ook weer goed genoeg voor. Er is buiten de auto absoluut respect tussen deze twee mannen. Laat dat duidelijk zijn. Dat weten we allemaal. Maar als hij hem een beetje op de kast kan jagen, dan zal hij het ook zeker niet nalaten dan in de auto. Het podium lijkt inmiddels wel 7 met Leclerc op 18 seconden. Daar gaat Leclerc ook niet vrolijk van worden trouwens. Hamilton weer dichterbij. Weer wat makkelijker. Eén keer, bam. Ja, niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Oh, duidelijk moment. Oh, hij stapt er wel goed weg hoor. Stappen kwam vanaf P7. Ja. Mooi, slim. Gebruik maken van het achterblijver. Daar Lewis Hamilton. Binnenkant. Wow. Nou, hij loert gewoon. Hij is gewoon aan het loeren op zijn prooi. Verstappen die doet alles wat net mag. Hij is wel een beetje aan het weaven. Ik hoor allemaal mensen denken die nog in het oude Formule 1 zaten. Hoe kan het dat die achtervleugel klapt en Max heeft niemand voor zich en er is geen DRS? Het is geen DRS. Het is een straight line speed. En de voorvleugel gaat ook mee naar beneden. Ja. Ik denk dat hij toch een beetje een erezaak van gaat komen. De vraag is, gaat nu dan het tempo van beide naar beneden? 15-9 afgelopen alle twee jaar zijn hij nu een seconde langzamer dan Kimi Antonelli. Bizar als je naar Kimi Antonelli gaat kijken. Drie Grand Prix op dit moment gewonnen. Wat was zijn eerste? China, 2026. Dit jaar gewoon. En nu gaat hij de vierde neerzetten. Ja, Mercedes heeft de beste auto gebouwd. B, je moet het er maar echt even mee doen. Hamilton.
2: Need more power, mate.
1: Ik wil graag de andere kant van de radio horen. Dit is uit de periode die bij die Mercedes-motor reed, dat ze die party-motor erin hadden zitten.
4: Zit er gewoon zo ingebakken bij hem.
1: Er is geen engineer die hem op dit moment hier vandaan meer power kan geven. Want je mag ook geen auto-veranderende data naar de auto sturen. Dus dit is echt gewoon old school Hamilton. I need more power. Of hij moet erbij zeggen, de volgende race. Maar er is niks of niemand aan de pitmuur en ever. Of hij moet een pitstop maken. Dan zit hij binnen een meter van een engineer. Die mogen dan met een software dingetje sommige dingen resetten en anders doen. Vroeger hadden ze die auto's, konden ze hier vandaag gewoon een half centimeter lager zetten vanuit de pitstraat. I need more power, mate. Of het is een vraag, help me met welke setting ik wat kan doen. Dat kan ook.
4: En dat waarschijnlijk het laatste is, gewoon welke deployment setting gaan we doen.
1: Ja.
4: Dat zal het waarschijnlijk zijn. In ieder geval gaat nu 0,8, dus waarschijnlijk zal hij nu heel erg aan het laden zijn.
1: Een podium zit eraan te komen. Dit jaar nog niet gezien door Max Verstappen. Zeker wel door Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Kimi Antonelli. Wat dacht je? Zij gaat er blij mee zijn. Wat het ook is. Er zit toch een rothobbel daar, hè, voor die eerste chicane. En er wordt hard gereest.
4: Ja, Max die echt wel het tempo aan het opvoeren is. Zet net in de laatste ronde de snelste rondetijd neer. 14-7.
1: Precies, hij heeft hem opgevangen. Even de dag laat maar komen.
4: Toch weer knap. Toch weer slim gedaan.
1: En vandaar dat Lewis denkt, hoe kan het nou? Ik rijd er naartoe en nu doet hij in één keer niet meer mee. Ja, hij doet wel mee. Verstappen 21-1 in de eerste sector. Hij 21-2. Tweede sector, Verstappen 23-7. Lewis 23-6. Na de vorige ronde pakte hij dan wel weer een tiende in de derde sector, Lewis Hamilton. Maar hier, Verstappen kan hier zo goed mee omgaan. Zijn allereerste Grand Prix die hij won in Barcelona. Was hij bezig met Kimi Räikkönen met een gaatje van 16. Als hij zegt 16 hebt, dan pakt hij me niet. Dat was zijn berekening. Daar zaten nog niet de boost en de overtake dingen in die in deze auto's zitten. Maar hij deed wel. Hij kan dat goed. Even een beetje geluk hebben met de achterblijvers die eraan zien te komen. Colapinto. Die krijgt gewoon blauw over. Kijk eens, hij komt hier op 2 punten van Piastri. 12 punten van Lando Norris. Hello. Staat hij 7 in het WK. Wordt hij stinkzagrijnig van. Maar zit er een lijn in naar boven? Wel degelijk. En weer het voorbeeld dat Verstappen soms een hele rottige voor zijn gevoel heeft. Want bij ons vinden we het nog wel meevallen met wat we zien. Want oh, hij stond maar 3/10 van de pole. Een rottige zaterdag om kan zitten naar een goede zondag.
4: En Antonelli die helemaal goede zaken doet natuurlijk voor het kampioenschap. Die schrijft gewoon, als het zo door blijft gaan, gewoon 25 punten bij.
1: Tuurlijk.
4: Staat gewoon 45 punten bijna voor op Russell zometeen.
1: Ja, doet hij goed.
4: En weer geel. Track hazard.
1: Oh, dus komt Lewis, komt Lewis, komt Lewis, komt Lewis, komt Lewis. We stappen één keer samen terug. Mooi. Mooie danspassen. Ja, hij zit er nu wel heel dichtbij hoor. Kijk. Oei, daar is Colapinto. Lewis Hamilton hier dan. Hier dan. Buitenkant. Ja, buitenkant. Klaar. Geweldig gedaan. Echt waar. En dan niet thuis op de bank roepen. Ja, maar hij liet hem gaan. Nee, hij heeft het hem niet makkelijk gemaakt. Maar dit is wel de reële versie die we van de Nederlander kennen. Als je een auto hebt waarvan de hele wereld roept. Nou, dan wordt dit jaar een lastig verhaal. Dat gaat niet gebeuren. Die is niet podiumwaardig. En je komt met heel hard werken, met iedereen op de fabriek, kom je weer op een podiumwaardige positie terecht. Ja. Dan is dat gewoon oké. Nee, ik win hem niet. Nee, ik word geen tweede, maar we hebben wel een podium. Waar de halve wereld van dacht dat het niet meer ging gebeuren. Hulkenberg. Oh, rijdt het gras op. Nico, Nico, Nico. Concentreer je nou eens, jongen. Dit gebeurt hem te veel. Ik vind het een fantastische coureur. Maar hij rijdt gewoon met zijn rechter voorwiel het gras op.
4: Dat is wel een concentratieprobleem.
1: Niet goed. Hier het moment van Lewis Hamilton. Hij is ook wel echt naast en voorbij. En het clipping point gehaald. Oké. Okay. Moeder Lewis ook blij. Geweldig.
4: Maar hij is nog niet van hem af.
1: Nee, natuurlijk niet. Het moet niet te makkelijk gaan, hè? Want kijk, dat is wel anno 2026. Verstappen wil wel even zien hoeveel hij van zijn elektriciteit gebruikt heeft om dat gaatje te lichten en hem in te halen. Want als dat te veel is, dat heb je met anderen ook gezien, ja, dan heb je soms kans dat je weer terug kan klappen op een punt waar de ander het weer niet verwacht had. Dus het is de grote vraag, kan hij in die laatste fase de sectortijden matchen van Hamilton? Hij is een tiende sneller in sector 1. Dat was een goed begin.
4: En Hadjar naar binnen.
1: Ja.
4: Ah, stop and go penalty voor Hadjar.
1: Ja. Die doet wel pijn hoor. Maar ja, met 42 seconden. Dan heeft hij toch met die gele vlag iets echt heel slechts gedaan.
4: Denk het wel, maar ik kan niet zien hoeveel tijd. Zal het 10 seconden zijn zo te zien?
1: Het kan een 10 seconden stop and go en het kan een 25 seconden stop and go zijn. Ik denk dat dit een 10 seconden stop and go penalty was. Maar dan zie je dus het harde werk daarvoor heeft ervoor gezorgd dat hij kan ze leien, om het even flauw te zeggen. Hij kan het hebben. Even kijken. Verstappen 21-1, 22. Tweede sector verliest Max een tiende. En de derde sector verliest hij ook een tiende. Dus de pace van de beide heren is wel ongeveer gelijk. Hij kan zich erin vastvreten. 5 ronden zijn er nog te gaan. Laten we dan de oude Rod Lewis Hamilton driver of the day maken. Het jonge talent Kimi Antonelli. Die doet wat nog niemand gedaan heeft. Die eerste vier Grand Prix op rij winnen. Moet je Verstappen met zijn auto waarvan je niet had gedacht dat hij nou in de eerste helft van het jaar een podium zou pakken. Ja, hij blokkeerde. Moet je hem die gunnen? Of moet je naar Hadjar of Colapinto of Lawson of Gasly of Sainz of Berman? Nou ja, kies uit wie je denkt dat het moet zijn. Ik vind het wel mooi van Hamilton. Dit is wel een weekendje loon naar werk. En ik vind het net zo mooi van Verstappen, laat het duidelijk zijn. En de van Kimi Antonelli is ook niet zo slecht. Nou, duidelijk toch?
4: Colapinto op 6 is ook niet slecht.
1: Heb je dan geen mening? Jawel. Dan moet je niet opdringen. Hij is gevlogen. Yes, die kan het opladen. We gaan het horen in de afloop van de wedstrijd natuurlijk ook van Verstappen. Maar hij zal absoluut een competitief gevoel over gehad hebben aan de balans die hij vandaag in zijn Red Bull had. Punt. Kan ermee te maken hebben natuurlijk, hè, dat ze dat regenprotocol in het leven geroepen hadden. Omdat er 40% kans was. Want volgens mij mag je daardoor als team wel dingen in een Park Vermee veranderen. Auto die je normaal gesproken niet mag veranderen. Dat kan een gokje zijn. Dat kan natuurlijk ook de reden geweest zijn dat zij zeiden, weet je wat, we gokken dat op zaterdag wel. Want als het niet goed is met het regenprotocol wat er aan zit te komen, kunnen we het terug veranderen. Ja, maar dan ben je bezig.
4: Copy.
1: Copy-paste. We komen richting de start van de grote prijs van Canada. En dan betekent het dat daarvoor Kimi Antonelli een vierde overwinning aan gaat komen. Voor Verstappen 127ste podium. Voor Lewis Hamilton zijn 204e podium. Wie weet er thuis nog het eerste podium voor Lewis Hamilton?
4: Nee, dat is de eerste overwinning in Canada.
1: Nee, zijn eerste podium heb ik over. Niet schrikken.
4: 2006.
1: Australië 2007.
4: 7.
1: Lang geleden, hè? Dat is echt lang geleden. Antonelli's eerste podium was hier vorig jaar. Canada 2025. En zo zijn er meer van dat soort fijne zaken. Met wie, wat zijn we hier nog aan het stoeien? Met Lawson en Pierre Gasly. Ja. Oh, lekker allebei rechtdoor. Oeh, Lawson krijgt er een straf voor. Want je moet aan de linkerzijde van die oranje streep blijven. En hij werd er volgens mij niet door Gasly opgeduwd.
4: Hij wou wel naar links, maar zag daar Gasly. Dus heel misschien dat de wedstrijd uiteindelijk daardoor denkt van, oké, we zien niet door de ogen dit keer. Door de vingers dit keer. Ja. Door je ogen zie je altijd natuurlijk.
1: Nou, het gaat om een plek, hè. Vandaag naar je zin gehad hebben bij ons Grand Prix Radio, bij jouw sportradio. Zet ons lekker door de week ook af en toe aan. We zitten in de Randstad op 97.6 FM. We hebben een hartstikke leuke ochtendshow, we hebben een hartstikke leuke koffie en classics. En in het weekend zit Rob van Zomeren bij ons. En elke dag in de middag tussen 4 en 7 Rick van Veldhuizen. Mis het niet. Gaat hij dan toch nog wel weer iets uit de grote doos te trekken? Uit de hoge hoed te toveren? Dat zal toch wat wezen? Ja, dit is ook, maar dit is de racer. Hè? Kijk, Lewis denkt, mooi, ik zit ervoor. Ik heb 1,5 seconde. Ik kan wel even wat rustiger aan doen. Ja, dat komt dus in het woordenboek van niet Jos, niet Max, niet voor. Hè? Laatste ronde vaak, snelste raceronde. Omdat je daar weet, daar moet ik het niet aan laten liggen. Daar komen ze langs het punt waar George Russell theatraal uitstapte nadat zijn Mercedes de geest gegeven had. Voor deze ook. Verstappen weer. Hij is wel nog echt aan het stampen, hoor. Verremt zich weer een beetje. Het gaat weer wat groter worden. Ja, dit zijn toch allemaal jongens die al plekken gewonnen hadden. En ben je alweer bijna vergeten dat mijn eerste woorden waren, wat een raketstart van die Lando Norris. Ja. Not. Ja, het was wel een raketstart, maar...
4: Dit gaat nog interessant worden, want we gaan nu de laatste ronde in. En Hamilton en Verstappen, die gaan verkeer tegenkomen.
1: Ja, die gaan... Oscar Piastri zit al op 2 ronden achterstand, hè? Twee ronden... Ja, maar die heeft natuurlijk ook een straf gehad, hè? Dus.
4: Alsnog, gevalletje pijnlijk.
1: Ja, ze gaan wel aan de kant. Maar het is ook opletten geblazen nu, hè? Want dit is natuurlijk het piekmoment van de wedstrijd. in de 70 ronden zou zijn. Er zijn twee extra formation laps geweest. Eén vanwege het probleem van Arvid Lindblad. En twee vanwege het probleem van Arvid Lindblad dat de auto nog niet in de pitstraat was. Vandaar dus 68. Een paar mannen waren onzeker en start op intermediates. En onthoud het voor de toekomst. Als iemand roept er is 40% kans op regen, moet je meteen roepen. Ah, dus is 60% kans dat het droog blijft. Want zo is het. Die kans is groter. En dit is weer een bewijs. In Miami hadden we wedstrijd die moest naar voren vanwege de dit en de dat en de zus. Nou, ik ga niet zeggen geen druppel gevallen, maar zeker niks. Eén ding is zeker, deze man is bezig aan een waanzinnige streak. Zijn vierde uit vier. Alle overwinningen dit jaar achter elkaar geknoopt. Kimi Antonelli. Na weer wheel-to-wheel gevechten met George Russell. Een geweldige tweede plaats voor Lewis Hamilton. Een ongelooflijk mooi en verdiend podium voor Max Verstappen op die derde positie. En dan is het 31 seconden wachten op Charles Leclerc. 38 op Isaac Hadjar. En zijn Pierre Gasly en Liam Lawson nog steeds bezig voor die zevende positie. Van Lawson ook niet zo heel slecht hoor. Ja, daar is hij. Kanaan, nee, die liggen dus achter. Die worden dus eerder afgevlacht dan dat Leclerc dat krijgt. Nou, Hadjar zat ook op. Kijk dan even.
4: Ook op een ronde. Alleen Leclerc, Verstappen en Hamilton zijn gewoon niet gelept.
1: Ja. Vier man die niet gelept zijn. De rest allemaal een rondje achterstand.
4: Verstappen nog in zijn laatste ronde snelste rondetijd neergezet. Kimi Antonelli ook in de laatste ronde, nog zo snel als de rondetijd. En we gaan luisteren.
5: Nice work, Kimi. It's been a very eventful day, but well done.
6: Yeah, thank you everyone. Not the way I wanted to win. Was going to be a good fight with George, but yeah, we'll take it.
1: We'll take it, ja natuurlijk. Goed hoor dit. Man, man, man. En nogmaals, ja, je kunt het allemaal plat slaan. Yes, Lewis Hamilton.
7: And well done, Pichu. That was a great fight.
8: Good job, Eugene.
6: That was tough, guys. Mega job this weekend. Definitely the result we deserve. Thank you so much for everyone back in the factory. Grazie a tutti. Let's keep pushing. This is a good step. Let's keep working to try and close that gap.
7: Thank you, Luis.
1: Ja, uitermate tevreden. En een prachtig podium natuurlijk, hè? Met Lewis Hamilton, Max Verstappen en Kimi Antonelli. Heerlijk. Gaan we Verstappen dan ook nog horen? Of moeten we wachten op de interviews na afloop? Eerste coureur ooit, hè, die zijn eerste vier Grand Prix achter elkaar wint. Dat is echt zo bijzonder. Max.
9: Good job, Max. Did fight out there today, mate. Well done.
10: Yeah, just a shame we didn't have the tire time for the final scene. Very difficult with the but yeah, good job. That's the first podium.
1: Ah, ja, ja, ja. First podium, ja, hij zegt het wel even bij. Jammer dat we de bandentemperatuur net niet aan elkaar konden knopen. Maar je kan het maar hebben.
4: Blij met het podium, niet met de pace.
1: Dus Lewis Hamilton, zijn beste finish in 29 starts voor het team van Ferrari. Zijn 11e podiumfinish in Montreal. Max zijn eerste podium van het jaar, laat dat duidelijk zijn. Eerste podium voor Ford in 23 jaar. Met Giancarlo Fisichella. Die won in Brazilië 2003. En Leclerc heeft sinds 2019 nog nooit op het podium gefinished. En voor Hadjar is die P5 zijn beste finish voor het team van Red Bull Racing. Hadjar ook een positief weekend gehad. Zeker weten.
4: Meer dan.
1: Hij heeft de foutjes die we hem zien maken, die hem in de wedstrijd tijd zouden kosten. Die tijd die had hij gelukkig. Dus hij heeft goed genoeg gereden. Hij zat er in de kwalificatie hartstikke lekker dichtbij. En dus de volgende stop is Monaco.
4: Ja, en dat soort foutjes mag je ook maken natuurlijk, hè, aan het begin van het seizoen. Uh-huh. Zeker als je nog een jong kreeg. Want vergeet, het is pas zijn tweede seizoen Formule 1, hè?
1: Ja, ja. Zeker weten. Monaco, daar wordt kwalificatie helemaal een dingetje. Het inhalen daarna, ik zie het niet uit te leren gebeuren.
4: 22 ouds van Monaco.
1: Kimi Antonelli. Italië niet naar de World Cup. Maar ze hebben er eentje die heel dicht richting een World Cup gaat. Het seizoen is nog lang, dat weet ik. Maar ha, als je ze zo aan elkaar rijgt. En dan maakt hij optimaal gebruik van alles wat hij onder zich heeft. Dat is die Mercedes-auto. En ja, zo'n mechanisch probleem bij George Russell, daar gaan ze zich toch van achteroren klappen. Want dat kan hem dus ook overkomen. En dat is weer het geluk van de winnaar. Die heeft dat niet.
0: Een beetje geluk mag je altijd hebben. Maar aan de andere kant, hij heeft geen pech gehad. Zo kan je het ook bekijken. Maar ja, gewoon mega goed gereden van Antonelli. Ook gewoon is de laatste ronde. Ik zei net al, nog even de snelste rondetijd neergezet. Een 1.14.2.
1: Hij knuffelt altijd met Max, zeggen mensen. Dat is niet de gewone hand. Dat doet hij altijd. Iedereen heeft erop geweest dit jaar. Als hij Max in de buurt is, dan pakt hij hem altijd op met zijn heup. Of met, ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Hij gaat eerst naar zijn team. Dit is lekker hoor. En weet je waarom dit ook lekker is? Reken dat hij een goede afspraak heeft met Mercedes, omdat hij nog zo jong was en het broekje was. Als ik een wedstrijd win, dan zit daar een bonus op van 2 ton, 2,5 ton. Het gaat de goede kant op, hè? Je krijgt niet zo'n hoog salaris, maar als je wedstrijden gaat winnen, ram, bam, bam, bam, bam. Nou, tel ze maar uit. Helemaal te rustig. Verstappen ook even naar de kant, maar kon niet zien of er al veel teamleden waren. Het zou me verbazen als het niet zo was. Toch waanzinnig zijn, joh. Er zijn dus foto's dat je hem ziet als broekje van 5, 6, 7 naast Verstappen toen hij nog aan het karten was, joh. Hij rijdt in de auto waar Lewis Hamilton in zat, die weggegaan is. Daar komt Max aan. Ja, zien we het net niet. Ja, Lewis met zijn moeder is natuurlijk ook mooi. Wat dat helder zijn.
0: Dat is normaal altijd.
1: Angela Cullen.
0: Normaal zijn moeder alleen te vinden in Silverstone. Maar dit jaar is hij niet
1: toegegeven. Singapore gaat ze ook wel vaak mee. Jawel, jawel. Ze gaat vaker mee.
0: Ze gaat dit jaar vaker mee naar racen.
1: Ja, ze zijn trots op hem. En dit is goed, hè. Hier gaat hij goed op. Het is ook een grootheid, hè. Dat vergis je niet, hè. En als je dan lang bezig bent. Die hebt uiteindelijk je beste resultaten bij Ferrari voor elkaar. Heeft natuurlijk een sprint in China gewonnen. Maar daar komt hij niet voor. Kijk, staan ze weer. Eén Antonelli. 10 seconden voor op Hamilton. Stappen er, kijk, Hamilton, dat zit ook snor. Wordt ze gegund. Ja, Lewis Hamilton had graag Bono meegenomen naar Ferrari, maar dat gebeurde niet. Stappen derde, Leclerc de vierde, vijfde Hadjar, 6 Colapinto, 7 Lawson, 8 Gasly, 9 Sainz en 10e Oliver Berman. Die pakken de punten. Dan is het voor Sainz, Berman, Gasly, Lawson en Colapinto ook gewoon een fijne dag geworden. Zeker weten. En die hebben de realiteit ook gewoon, als Russell hem uitrijdt, zak je een plekje. Als die twee McLaren's gekke dingen doen, zak je twee plekjes. Maar die waren er even niet meer toen het erom ging. En dan ben je klaar. Dan ben je, zoals het heet in ons vak, gezien. We gaan natuurlijk nog wel eventjes meeluisteren naar de interviews na afloop. Button gezien, Julian Palmer gezien. Ben benieuwd wie het is. Oh, Heikki Kovalainen. Wauw, 2 jaar geleden nog open hartoperatie gehad. Ik zo'n lijncoureur. Rechts, Heikki. Laten we luisteren.
11: Kimi, congratulations. That was an incredible win for you. And you had a really, really intense and close battle with George. And it's a real shame what happened to him at the beginning of the race. Talk us through what was going on from your point of view.
12: Yeah, I mean,

0: gedoe. En gedoe met Russell. Maar Russell's auto ging kapot. En hij zat er, maar had hem echt op dat moment al volle bak onder druk staan. Het podium vandaag hier in Canada was voor Antonelli, Hamilton en Verstappen. Max Kobbels, mag ik jou namens de volledige enorme redactie van Grand Prix Radio bedanken voor je co-commentaar van vandaag.
1: Zeker weten.
0: Je mag ze allemaal een handje geven op weg naar de uitgang.
1: Dan ben ik over een uur pas weg, denk ik.
0: Ja, precies. En voor ieder andere morgenochtend zijn we er gewoon met de ochtendshow. En om 10 uur met koffie en classics en dergelijke. Op Grand Prix Radio, jouw sportradio, wens ik je nog een prettige, wellicht ook wat zwoele nacht na deze Grand Prix van Canada.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
4: Grand Prix Radio is jouw

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brand weer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook al worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En bij de GP van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd 3rd achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de 6e plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
11: Big Deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. En Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbetoon.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakte Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooid haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaalstadion hield Olympique Lyonnais de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pairuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale beker.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen het water hebben opgezocht. En op twee plekken is dat niet goed afgelopen. In het Limburgse Well verdronk een Duitser die daar in een meer aan het zwemmen was. En bij een recreatiepark in Oldenzaal werd iemand niet lekker in het water. Ook hij heeft het niet overleefd. Een dronken man in Delft is op het dak van de Oude Kerk geklommen. Volgens de AD was hij dronken. De politie zette een groot gebied rond de kerk af omdat hij spullen naar beneden gooide. Even later kwam hij uit zichzelf naar beneden. Nadat hij was nagekeken in de ambulance werd hij aangehouden. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat hun acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Extreem positief, zegt hij. Hij werd derde in Canada achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen genoot ook van het duel met Hamilton om de tweede plaats, ook al wist hij dat niet te winnen. Het is vannacht droog en helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm, het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dennis Abotik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze greffeltoernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van de Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. De hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse greffel goed heeft doorstaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Don't remember boxes, says I'm Mr. O.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over

0: maatregelen. En McKee benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de piststraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat aangifte doen tegen de demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag het spoor bij Utrecht Centraal opgingen, meldt de regionale omroep. Van de politie kregen ze al een nacht in de cel en een boete, maar voor de NS is dat niet genoeg. Zij willen dat ze ook opdraaien voor de schade van de verstoring op het spoor. Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt onder meer aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar geen enkele sportbond zal die erkennen. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.